Het onderhoud van de Groene Draak, het privéschip van prinses Beatrix, kostte de afgelopen jaren net geen €435.000. Het zat €1 onder het budget en dat betekent dat ze er zelf niet aan hoefde mee te betalen, blijkt volgens RTL Nieuws uit de jaarrekening van het Koninklijk Huis. Beatrix kreeg het schip toen ze 18 werd. Iraanse media melden dat bij explosies in de Iraanse havenstad Bushehr een Amerikaanse drone is neergehaald. Bij de stad staat ook een kerncentrale. Het Amerikaanse leger ontkent dat het een drone kwijt is. In het zuiden van Iran heeft het Iraanse leger raketten afgevuurd op schepen die zonder toestemming bij of door de straat van Hormuz varen. Intussen zegt de Amerikaanse vicepresident Vance dat er nog geen deal is met Iran, maar dat een akkoord wel dichtbij is. Er zou nog worden onderhandeld over het Iraans nucleair programma. Afgelopen dag meldde Amerikaanse media dat er een akkoord was, maar Iran sprak dat tegen. Wel zegt Vance er een goed gevoel over te hebben. En hij is een hit op social media, een buffel uit Bangladesh met de bijnaam Donald Trump, omdat hij sprekend op de president lijkt vanwege de kleur van zijn haar. Zijn dagen leken geteld, hij zou worden geslacht bij het offerfeest, maar daar heeft de regering nu een stokje voor gestoken. De buffel blijft leven en gaat naar een dierentuin. Dan het Radio 10 weer van Weer Online. Na een relatief warme nacht krijgen we een hete dag. Het wordt 30 tot 33 graden. Later in de kustgebieden koeler door wind van zee. Er zijn zonnige perioden en in de middag en avond vallen er fikse regen- en onweersbuien. Vooral in het zuidoosten.

opgraving in Maastricht van het skelet van een musketier zijn mogelijk fouten gemaakt, meldt regiozender L1. Door onvoorzichtig graven is botmateriaal verstoord. Ook zouden de resten met handen zijn aangeraakt, wat DNA-onderzoek bemoeilijkt. Het skelet van D'Artagnan werd in februari opgegraven en wordt in Deventer onderzocht. Een flat in Roemenië is geraakt door een drone. Het gebouw staat in een stad dicht bij de grens met Oekraïne. Volgens het Roemeense ministerie van Defensie gaat het om een Russische drone. Die sloeg in op de 10e verdieping van de flat, waardoor brand ontstond. 2 bewoners raakten licht gewond. Roemenië is een NAVO-land. Het onderhoud van de Groene Draak, het privéschip van prinses Beatrix, kostte de afgelopen jaren net geen 435.000 euro. Het zat 1 euro onder het budget. En dat betekent dat ze er zelf niet hoefde mee te betalen. Blijkt volgens RTL Nieuws uit de jaarrekening van het Koninklijk Huis. Beatrix kreeg het schip toen ze 18 werd. En het parlement van IJsland heeft ingestemd met een referendum over het lidmaatschap van de Europese Unie. Het referendum is eind augustus. Een grote vraag is of de onderhandelingen over toetreding moeten worden hervat. IJsland wilde in 2009 al EU-lid worden, maar de onderhandelingen met Brussel liepen vast en liggen stil sinds 2015. Dan het Radio 10 weer van Weer Online. Na een relatief warme nacht krijgen we een hete dag. Het wordt 30 tot 33 graden. Later in de kustgebieden koeler door wind van zee. Er zijn zonnige perioden en in de middag en avond vallen er fikse regen- en onweersbuien. Vooral in het zuidoosten.

0: Je zingt ze allemaal mee.
1: De grootste hits aller tijden.
0: Radio 10.

0: van 5 uur.
1: Een raket van Blue Origin, het ruimtevaartbedrijf van Jeff Bezos, is tijdens een test ontploft. Dat gebeurt op Cape Canaveral in de Amerikaanse staat Florida. Bij het testen ging iets mis. Op beelden op sociale media is te zien dat vlammen onderuit de raket slaan, waarna die explodeert. Er raakte niemand gewond. Het Israëlische leger staat op een zwarte lijst van de VN vanwege seksueel geweld. Ook Rusland staat op die lijst, blijkt volgens het Franse persbureau AFP uit een rapport. Daarin werd al de Palestijnse terreurbeweging Hamas genoemd. Maar nu worden ook Israëlische en Russische militairen gezien als daders van seksuele misdrijven. Een flat in Roemenië is geraakt door een drone. Het gebouw staat in een stad dicht bij de grens met Oekraïne. Volgens het Roemeense ministerie van Defensie gaat het om een Russische drone. Die sloeg in op de 10e verdieping van de flat, waardoor brand ontstond. 2 bewoners raakten licht gewond. Roemenië is een NAVO-land. En bij de opgraving in Maastricht van het skelet van een musketier zijn mogelijk fouten gemaakt, meldt regiozender L1. Door onvoorzichtig graven is botmateriaal verstoord. Ook zouden de resten met handen zijn aangeraakt, wat DNA-onderzoek bemoeilijkt. Het skelet van D'Artagnan werd in februari opgegraven en wordt in Deventer onderzocht. Dan het Radio 10 weer van Weer Online. We krijgen zonnige perioden. Het wordt erg warm, 30 tot 33 graden. In de kustgebieden later op de dag koeler door wind van zee. Vanmiddag en vanavond volgen fikse regen- en onweersbuien, vooral in het zuidoosten.

0: Labelle zometeen. Nu het nieuws van 6 uur. Hannelore, goedemorgen.
1: Goedemorgen. Asielminister Van den Brink heeft gisteravond het aanmeldcentrum in Ter Apel onverwachts bezocht. Hij riep gemeenten opnieuw op om snel opvangplekken te regelen. 90 mensen voor wie geen plek was in Ter Apel slapen in het Groningse dorp Warfum. Dat heeft tot maandag noodopvang geregeld. Het was gisteravond onrustig in het Noord-Hollandse Uithoren om de opvang van 250 asielzoekers. Er waren voor- en tegenstanders op de been. Toen de voorstanders werden belaagd met eieren en flessen, greep de politie in. Geert Wilders was er ook en hij liet de demonstranten leuzen scanderen, zoals AZC, weg ermee. En een raket van Blue Origin, het ruimtevaartbedrijf van Jeff Bezos, is tijdens een test ontploft. Dat gebeurde op Cape Canaveral in de Amerikaanse staat Florida. Bij het testen ging iets mis. Op beelden op social media is te zien dat er vlammen onder de raket uitslaan, waarna die explodeert. Niemand raakte gewond. En dan het radioteam weer. Veel zon vandaag. Het wordt erg warm. 30 tot 33 graden. Vanmiddag en vanavond zware regen en onweersbuien. Vooral in het zuidoosten.
2: Het radioteam verkeer. Er zijn 3 vertragingen. De A12 Oberhausen-Arnhem tussen Beek en Zevenaar 42 minuten. De A15 Nijmegen-Gorkum tussen Wadenooyen en Geldermalsen 7 minuten. En de A28 Amersfoort-Utrecht tussen Maarn en Den Dolder 10 minuten door een ongeval.
3: 18 plus speelbewust.
4: Ja. Serieus? Wat een geld.
5: 18.000.
6: Tot verdikken me.
7: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
8: Bij QuickFit helpen we iedereen snel weer op weg.
9: Kom maar verder.
8: Met nieuwe banden bijvoorbeeld. Nu alle Continental banden 20% korting. Plan je afspraak op quickfit.nl.
9: Hij is weer klaar.
8: QuickFit en weer verder.
7: De bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
3: 18 plus speelbewust.
10: Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? Met de zonoplossingen van Vattenfall verbruik je zoveel mogelijk van je opgewekte stroom zelf. Dat voelt als nieuwe energie. Vattenfall. Er is altijd een weg.
11: 5%, 10%, 15%. Geen schaapjes, maar korting tellen. Want met 15% korting op al onze matrassen word je slapend rijk. Shop nu online en in de winkel. IKEA, een wereld aan ideeën.
12: Bij Plus zijn we ook dol op lekker buiten eten. Daarom hebben we de beste barbecue-aanbiedingen. Zoals Plus barbecue-worsten, nu 1 plus 1 gratis. En alle Ola waterijs, Cornetto en Magnum handijs, 2 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.

0: over madness gesproken.
1: Nee. Nou, het was echt madness de afgelopen dagen.
0: Voor het eerst een heerlijke nacht gehad in je nieuwe huis, Gordon. Goedemorgen trouwens, als je luistert.
2: Heerlijke nacht. Ja. Een rustige nacht. Nee, ik ben definitief helemaal over. Ik ben verhuisd van Blaricum naar Noord, Amsterdam. In een heerlijk huis, hoor. Want ik heb het natuurlijk al een aantal jaar, maar ik had het een tijdje verhuurd. Maar het was zo heerlijk om terug te zijn. Het sliep zo lekker en vertrouwd. Mijn hondje is ook helemaal blij.
0: Het is toch wel grappig, want je gaat eigenlijk van het chique Blaricum naar het stadse Amsterdam. Amsterdam-Noord.
2: Ja, het past toch beter bij mij. Ja. Tikkeltje ordinair.
0: Heerlijk.
2: En ik moet eerlijk zeggen, ik was hier in een poep en een scheet om het ordinair te houden.
0: Ja.
2: Ik ging om 5:05 weg en ik kwam om 5:18 kwam ik hier de trein op rijden.
0: Hoe hard heb jij gereden?
2: Ja, dat klopt niet.
0: Daar hebben we het straks over. Oh, daar hebben we het straks over. Goed zo.
2: En jij lijkt me echt zo iemand die zich aan de snelheden houdt.
0: Ja, ik hou me aan de snelheden, maar dat heeft een reden. Want daar ben ik ooit mee de mist in gegaan. Maar daar ga ik zo meteen ook van alles over vertellen. Ja. Maar wij hebben een beetje stress in Huizen de Bot, want Emma die gaat voor het eerst vandaag op vakantie met haar vriendinnen. Nou, ik vind dat toch heel leuk, maar het is toch wel een beetje een ding.
2: Ze is 17,
0: hè? Ze is 17 en dus alles helemaal prima. Maar wat ik wel een beetje spannend vind, is alles wat dan geregeld moet worden, waarvan je dan denkt, oké, als ze dat maar heeft, de paspoort. Het zijn allemaal dingen die ik meestal namelijk doorgaans vergeet.
2: Condooms.
0: Doe jij eens even rustig. Nee. Daar ben ik nog niet eens aan het denken. Haar vriendje gaat overigens wel mee.
3: Dan neemt hij de condooms al mee, joh.
0: Doen jullie eens even rustig, joh. Nee, maar je moet bijvoorbeeld een toestemmingsformulier hebben van allebei de ouders. Want een kind onder de 18 mag natuurlijk niet alleen reizen.
3: Is dat zo?
0: Ja.
2: Maar waar gaan ze heen?
0: Ze gaan naar Barcelona.
2: Oh, oké. Ja. Heel leuk. Aardig leuk.
0: Heel leuk.
2: Ga verder. Zwangerschapstest.
0: Ja, een beetje spannend. Dus toestemmingsformulier, zwangerschapstest neemt ze zeker niet mee. Goed. De koffers zijn gepakt. Ik raak het helemaal in de stem. Ik ga er zo meteen brengen. Oh my god. God, sta me bij. Goed, zo meteen feit of fabel. Jij bent aan de beurt, Gordon. Ja. Waar gaat je verhaal over?
2: Een private jet with John de Mol.
0: Oh?
2: Ja.
0: Oh, nu ga ik ook even rechtop zitten. Zo meteen gaan we hier dus van alles over horen.
4: Eerst La Belle, Bettine.

0: bij Radio 10. This is the last time. En voor de laatste keer deze week.
1: Feit of fabel?
2: Gordon, ik zit al op het puntje van mijn stoel. Want er gaat nu een verhaal komen. Het is een feit of een fabel. Ja. Voorspel mee. En je kunt je maakt kans op die Radio 10 dopper drinkfles. Jij gaat een verhaal vertellen, Gordon. Ja. Feit of een fabel over John de Mol.
3: Over onze baas, ja. Ja. Nou, dat was natuurlijk een tijd dat ik heel goed met John was. En op een gegeven moment belde hij op. Hij zegt, vind je het leuk om mee te gaan naar Milaan? Nee, ik zeg, ja, Milaan, tuurlijk. Hij zegt, ja, dan vliegen we met mijn vliegtuig. Linda gaat ook mee. En ik dacht echt van, oh my god, ik als luchtvaartfreak. Ik wist natuurlijk precies wat voor kist hij had. Een Falcon 900 toen de tijd, dus ik was al helemaal...
2: Jij was enthousiast over het vliegtuig dan over het reisgezelschap.
3: Ja, dat interesseerde me gereed. Ik wilde het vliegtuig in. En ik vond het ook mooi om een keer zo'n kist van binnen te zien. Dus, nou, zo gezegd, zo gedaan. Helemaal in volle ornaat naar Schiphol. Dan heb je zo'n private area waar je dan opstijgt. Nou, bijna. Ik kwam daar binnen in de toestel. Ik geloofde mijn ogen niet. Echt fantastisch. Echt niet te geloven. Dus, nou, eten aan boord. Drankjes, gezellig. Wij naar Milaan. In de ochtend, hè, want we zouden de volgende dag weer terugvliegen. Bleven één nachtje slapen in het Bulgari Hotel. Ook niet echt het minste. En op een gegeven moment, ieder ging zijn eigen weg ook in Milaan. En we kwamen dus terug.

0: in het hotel. En we hadden allemaal geshopt. Sommige dingen deden met elkaar. Anders, maar ik zag die wordt kopen. Maar op een gegeven moment moesten we dus de volgende ochtend naar het vliegtuig. En we hadden zoveel geshopt dat we een aparte bus moesten nemen van alle tassen en alle dingen die we gekocht hadden. En wij dus naar het vliegtuig. Maar dat vliegtuig, ja, dat is groot, maar niet zo groot. Ja. Dat hele vliegtuig, de halve cabine, zat vol met tassen. Gucci, Hermes, Louis Vuitton.
1: Wat een wereld.
2: Je begrijpt dat mensen hier naar luisteren en denken, wat de echt. F.
0: Maar op een gegeven moment kwam dus de piloot naar binnen. En die zegt van, ja, maar ik kan zo. Dit kan niet. Dit gewicht is.
2: Nee.
0: Toen hebben we al die tassen moeten verdelen over de cabine. En uiteindelijk zijn we weer opgestegen. En zijn we weer geland in Amsterdam. Maar dat zal ik nooit van mijn leven vergeten.
1: Wat hebben jullie gekocht dan? Goudstaven of zo?
3: Feit of fabels?
0: Het zou zomaar kunnen met John.
2: Een heel wild shopavontuur in de Milaan. Maar echt heel
0: maar
2: wild.
0: Echt een shopping spree.
2: Een shopping spree. Is dit verhaal een feit of een fabel? Als het een feit is, nou. Ik zie het gezicht van Hannelore.

0: Ed Sheeran bij Radio 10.
1: Feit of fabel?
2: Ja, Gordon vertelde net een verhaal. Wat wil jij zeggen?
3: Nee, ja, die Ed Sheeran, al die titels hebben iets medisch. Dit is Celestial, weet je wel?
2: Ja. Ja, misschien ook hoe jij het ziet. Hè?
3: Ja, goed.
2: Maar... Je vertelde net een verhaal over, nou, een nogal wild verhaal, een shopverhaal, in Milaan. Ja. Samen met John de Mol, eerst met de privéjet ernaartoe. Wat ik me afvraag, heeft John zelf ook zo geshopt?
3: Jazeker.
2: Okay.
3: Ja, John die houdt van shoppen.
2: Oh, oké, okay, ja, dat weten wij dan weer niet.
3: Dat was onze grootste gemene deler.
0: Ja, ja, nee. Kleding, gewoon dat soort dingen.
2: Alle,
0: gewoon,
2: ja. Alles, horloges, alles wat los en vast zit, tassen. Goed, is het verhaal van Gordon een feit of een fabel? Ja, ik denk dat het gewoon een feit is. Ja, ik zie dit meteen helemaal voor me. Jullie in dit privévliegtuig. Ik vraag me alleen wel af, waar ligt het gewicht van de kleding?
0: Nou ja, dat, hè. Dat, is
2: dat denk ik wel. Ja. Maar ja, toch denk ik zomaar dat dit is waar zou kunnen zijn. Je zit al zo te lachen. Wat denk jij, Hannelore?
4: Nee, dit is te erg. Dit is echt erg. Er zijn grenzen, Gordon. Dit kan niet. Ja. Dit is
2: Gordon heeft geen grenzen, Hannelore.
4: Nee, maar dit is echt too much. Ook met John de Mol. Nee. Ik geloof helemaal niks.
3: Ja, ik ben een soort Schengengebied, hè, dat weet je.
2: Japan?
4: Het kan niet waar zijn.
0: Ik denk dat het waar is dat je hebt geshopt. Dat het absurd is. En dat we in een wereld waar wij ons niks over kunnen voorstellen. Maar dat het vliegtuig niet kan opstijgen.
2: Hey, maar dat zei hij niet, hè?
0: Jawel.
3: Nou ja, jawel.
2: Oh, het vliegtuig kon ook echt niet opstijgen.
3: Het gewicht was te veel aan één kant. Omdat al die tassen, koffers, dingen stonden.
2: Het gewicht moest verdeeld worden.
0: Ja, dat het echt problemen oplevert bij het opstijgen. Nee, dat geloof ik niet. Dat geloof ik niet.
2: Ja, okay. Je gelooft het niet, maar aan de telefoon hebben we John.
3: Nee.
5: John de Mol? Ja, goedemorgen.
2: Nee, het klinkt niet als John de Mol. Goedemorgen. Wat denk jij, John?
5: Ja, goeie. Ik zie Gordon er wel voor aan dat die hele winkel leeg shoppen. Ik denk dat het een feit is. Ja, lekker decadent shoppen. Ja, ik denk dat het waar is. Ik denk dat het een feit is.
0: En zoveel dat het probleem oplevert in het vliegtuig.
5: Ja, ik denk het wel, ja. Daar zie ik hem wel voor aan.
2: Okay. Ja, hij levert overal, kan die wel eens even een probleempje opleveren. Als ik door de
3: slechte naam. Maar John, dit verhaal, wat ik net vertelde.
5: Ja.
3: Is een feit.
5: Ja! Oh, ik heb eindelijk een goed nieuws. Ja.
2: Ik zie het helemaal voor. Ja, John. Wij snappen elkaar. Hey,
3: maar jij wint Radio 10 doppen drinkfles.
5: Hartstikke leuk.
3: Dankjewel.
2: Fijne dag, John.
3: Met Hannelore, wat viel je daarin op?
4: Nou, ik heb nieuws over een record, want hij is officieel de grootste. 2,49 meter. Wat het is, hoor je zo.
6: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score gratis

0: Altijd alles netwerk. Ziggo.
1: Nu bij Gamma 50% korting op Histor Perfect Finish lakken. Ook op mengverf. Juist opknappen? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
0: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
2: Nu bij DA. Alle Luco Vitaal vitamine, voedingssupplementen en verzorgingsproducten. 2 plus 3 gratis.
3: De vriendelijke specialist. DA.
4: Prijsfavorieten van Albert.

0: BMW rijplezier is altijd veelzijdig. En de plug-in hybride modellen illustreren dit als geen ander. Met een dynamische kracht in beide aandrijflijnen en een groot elektrisch bereik voor uw dagelijkse kilometers. Comfortabel en efficiënt, zowel op korte als lange ritten. Iedere dag elektrisch, ieder moment. BMW. Ontdek alle voordelen op bmw.nl.
1: Jij gebruikt energie op jouw manier. Daarom zie je in de slimme RegelNeef-app van Energie Direct naar welke apparaten in huis de meeste stroom gaat. Handig voor als je een gamende puber thuis hebt. In één app snel zien waar je kunt besparen. Met Energie Direct.
0: Ontdek de BMW X1 plug-in hybride. Nu vanaf €361 netto bijtelling per maand. Plan je proefrit op bmw.nl.
2: Oh nee, een take. Met Attap bescherm je jouw hond en kat tegen vlooien en teken. 1 Attap koudtablet bestrijdt vlooien en teken een hele maand lang. Koop nu online of in een dierenwinkel bij jou in de buurt. Attap. Simpel om van te houden, simpel om te beschermen.
3: Attap.
2: Attap is een diergeneesmiddel. Lees voor gebruik de bijsluiter.
4: De merkenstorm steekt weer op met stormachtige kortingen. Nu 50% korting op elk tweede product van alle A-merken. In de winkel of op hollandandbarrett.nl.
5: Mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjack. Bij elke €10 aan boodschappen ontvang je 1 juichzegel. Volle spaarkaart? Haal het juichjack op in de winkel vanaf €9,99. Dat is de ja van Jumbo.
6: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
7: Kia. Movement that inspires.
8: Heb jij je vakantiegeld al binnen? Je laat het makkelijk groeien bij Bunk. Nu, met maar liefst 2,51% rente. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
9: Griffon Polymax voor echte professionals. Lijmen, monteren en afdichten onder alle omstandigheden. Snel, veelzijdig, sterk. Griffon, de keuze van de prof.
10: Hey buurman.
11: Hey ventje, lekker op vakantie. Ik wilde alleen even zeggen dat Ring tot wel 40% korting geeft op haar producten. Dat kunnen we niet laten liggen, toch?
10: Stef?
11: Ja?
10: Waar bel jij nu mee aan?
11: Je Ring, videodeur.
12: Tot wel 40% korting op geselecteerde Ring-producten. Ga naar ring.com en profiteer nu.
9: Polymax van Griffon. De keuze van de prof.
13: Veel halen, weinig betalen bij Trekpleister. Nu Dreft Platinum vaatwascapsules 204 stuks voor €44,99. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
14: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Lipton Ice Tea, 1 plus 1 gratis. En alle Klaverland van Plus kaasstukken, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee, Plus.
15: Anisometropie. Nee, dan heb je geen angst voor de metro. Het betekent gewoon dat je linker- en rechteroog een groot verschil in sterkte hebben. Met wazig zicht of hoofdpijn als gevolg. Wij kunnen dat bij Eyewis corrigeren met de juiste glazen of contactlenzen. Dus kom langs bij Eyewis Opticians. Onze vakmensen zien meer.
16: Nog steeds drempelvrees om over te stappen op een elektrische bedrijfswagen van Peugeot? Je bent dan wel van je BPM-vrees, je angst voor zero-emissiezones en je brandstofprijzenpaniek af. Snel naar Peugeot.nl dus, want daar profiteer je van 5 jaar 0% rente op de financiering en van korting tot €12.000. Ben je ook meteen van die FOMO af?
17: Peugeot.
18: Straks een slimme AI-reisgenoot op zak? Nu geregeld. Dat doe je met de Samsung Galaxy S26. Nu met extra veel voordeel en een Galaxy Tab A11 Plus cadeau. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl. Tot zo!
19: Eén minuut over 6:30. Dit is Radio 10 met de grootste hits aller tijden. George Michael en Spandau Ballet staan voor je klaar.
20: Maar eerst het Radio 10 weer. Dat is een bizarre dag vandaag, want de temperatuur stijgt razendsnel. Vanmiddag is het tropisch heet met 30 tot 33 graden. Vanavond vooral in het zuidoosten een aantal buien met kans op onweer, hagel en zware windstoot. En er wordt zelfs rekening gehouden met code geel.
21: Oh. Ja. Het radioactieverkeer dan. Er zijn 4 vertragingen. Dit zijn de 3 grootste. De A12 Oberhausen-Arnhem tussen Beek en Zevenaar, 49 minuten. De A15 Nijmegen-Gorkum tussen de brug over de Lingen en Geldermalsen, 15 minuten. En de A28 Amersfoort-Utrecht tussen Maarn en Den Dolder, 22 minuten. Terwijl Gordon eventjes lekker het zout uitstrooit over zijn eitje.
19: Ja, dat is het
21: geluid,
19: hè?
21: Allemaal.
3: Hoe klinkt dat?
21: Nou, dat dus.
19: Ik vis in mijn vroeg. 2 minuten over half 7 dus inmiddels. Ja, een beetje verder. Anne-Lore, laten we
17: het
19: snel
17: over ja, terwijl jij joh, eet. Ja. In de Noord-Hollandse Uithoren is een protest over de komst van asielzoekersopvang uit de hand gelopen. Tegenstanders belaagden voorstanders van de opvang met flessen, eieren en rookbommen. PVV-leider Wilders was er ook bij.
20: Maar weet je wat ik maar afvraag, jongens? Als je al dit soort verhalen hoort, want er worden er dus nu ook weer 250 in Uithoren opgevangen. Als je dit even uitrekent over hoeveel gemeenten er bezig zijn om asielzoekers op te vangen, dat is toch een buitensporig aantal.
21: Ja.
20: Het is
21: dat
20: toch een
21: dat heet de spreidingswet.
20: Ja, maar dat is toch bijna niet meer te doen. Het is gewoon bijna niet meer te doen.
21: Ja, wat ik klopt. Ik snap wat je zegt en ik snap ook de zorgen daarover. Maar wat ik soms ook wel lastig vind, is dat we helemaal voorbij gaan aan dat er ook gewoon aan de andere kant van de lijn mensen zijn.
20: Ja, nee.
21: Er zijn natuurlijk ook mensen met allemaal een individueel verhaal. En
20: moet ook geholpen.
21: Ja, en die worden dan ook maar ergens weggestopt.
20: Maar het lijkt wel alsof Nederland een soort van het enige land in Europa is die.
17: Oh, nee.
20: Ja, maar dat lijkt het wel op. Want ik hoor die verhalen niet uit Frankrijk. Ik hoor ze niet uit Duitsland.
21: Dat komt ook omdat we daar natuurlijk niet wonen en daar dagelijks mee. Daar zijn natuurlijk ook verhalen.
20: We hebben toch internationale pers. Ik ga het even uitzoeken, want ik ben daar even nieuwsgierig naar.
17: Ja. De concerten van rapper J over een week in de Arnhemse Gelredome gaan door. De gemeente is akkoord om de optredens als veel te doen vanwege antisemitische uitlatingen van J, beter bekend als Kanye West. Oh, die denk je nu. Burgemeester Marcus noemt ze verwerpelijk, maar zegt dat hij het concert niet kan tegenhouden.
20: Die man is echt knettergek.
21: Ja, die heeft volgens mij een soort stoornis, toch? De ene keer is hij dan weer normaal en dan zegt hij weer knettergekke dingen.
20: Ja,
21: en dan,
20: dit soort dingen die hij zegt, die zijn echt...
21: Nee, bizarre dingen.
20: Ongelooflijk. Ja. Hij wil zich kandidaat stellen ook, hè, voor het presidentschap.
21: Ja, tuurlijk.
20: Ja, goed, dan volgt hij maar de ene idioot.
21: Maar ik wou net zeggen, als je ziet wie er nu zit.
20: Ja. Oh jee.
17: En de Rotterdammer Mohamed Massaoudi heeft een monster gevangen. Een meerval. Dat is dus een vis van 2,49 meter. Huh? En dat is een Nederlands record. Hij ving hem in de buurt van Dodewaard en heeft hem daarna weer losgelaten. En dat deed hij allemaal samen met zijn vriend. Dat is een man uit Nijmegen die het vorige record op zijn naam had staan. Met een meerval van 2,47 meter.
20: Jeetje.
21: Dat is toch, voor mannen is dat het ultieme Tinder-profiel, toch? Met een hele grote vis. Ja, een grote vis betekent...
19: Dat je wat te compenseren hebt.
21: Nou ja, dat je wat te compenseren hebt.
17: Ja, ik denk vooral dat je te veel vrije tijd hebt, toch?
21: Ja, ook dat. Het is echt... Een man is een vis.
20: Ja. Hey, maar 2,47 meter, hoe hou je dat in je handen? Ik heb veel grote dingen in mijn handen gehad, maar 2,47?
17: Met z'n tweeën.
20: Ja. Ja.
21: Radio 10. Zometeen hoor je wat je hebt gemist op tv gisteravond. Met daarin hoeveel ouders hebben achteraf spijt dat ze hun kind naar een speelpartijtje hebben laten gaan.

0: Radio 10, terwijl Gordon even wat onderzoek heeft gedaan. Hè?
1: Ja, het is 16 minuten voor 7. Hè. We hadden het er even zojuist al over in het nieuws, dat die opvang voor asielzoekers door heel Europa een probleem is. Ja. Ik heb het even nagekeken. Maar we
2: zijn niet jij twijfelde een beetje omdat je het niet echt leest over andere landen.
1: Maar het is dus echt een puinhoop.
2: Ja. Ja.
0: Daar komt het op neer.
2: Wat hebben we allemaal gemist op tv, Hannelore?
3: Ja. Misdaadjournalist Kees van der Spek was 20 jaar lang bevriend met Peter R. de Vries. Kees was op Cyprus op jacht naar oplichters toen hij werd gebeld met het nieuws dat Peter was neergeschoten. Gisteren vertelde hij bij Eva Jinek over dat ingrijpende moment.
4: Wij waren in een auto stiekem 's avonds met zo'n klein cameraatje met een zoomlens aan het filmen. Daar zag je die oplichters allemaal lopen. En op dat moment word ik gebeld door een redacteur die nu bij jou werkt trouwens.
2: Ja, Dirk.
4: Ja, en die werkte toen bij Umberto. En die zegt, hey Kees, waar ben je? Ik zeg, ja, heel zachtjes praten. Wat is er? Kun je vanavond komen? Nee, wat is er? Nee, want ik ben in Cyprus. En toen legde hij neer. Ik wist helemaal niet wat er was. En Dirk dacht toen, oh, hij weet het helemaal niet. Maar hij mag niet schrikken, want hij zit in een gevaarlijke positie. Ja. Dus die zat in een soort dubio. En toen belde hij me na 4 minuten terug en toen zei hij het.
1: Weet jij nog waar je was?
2: Ik weet niet meer waar ik was, maar ik weet nog wel dat ik het hoor. Volgens mij was ik gewoon thuis of zo. Het was niet iets bijzonders, maar ik dacht wel van dat loopje wat hij had van de Boulevardstudio, wat toen nog op het Leidseplein was, naar de parkeergarage. Ja, dat heb ik ook heel vaak gelopen. Jij ook. Dus ik denk toen je er werkte, ik ook.
1: En hij werd neergeschoten op mijn verjaardag. Bizar. Op mijn verjaardag, 6 juli.
2: Oh ja.
1: Dus ik gaf een gigantisch feest waar ook John van Heuvel was. En die werd onmiddellijk door al die beveiligers werd die veilig gesteld.
2: Ja, oh ja.
1: En afgevoerd.
2: Jeetje.
1: Ja, dat vergeet je nooit meer.
2: Nee. Ik vond het overigens een heel mooi gesprek met Kees van der Spek. Bij Eva was dat. En hij vertelde inderdaad dat Peter meer van de feitjes altijd was. Die wilde altijd heel erg de feitjes op een rij hebben. En dat hij zelf meer van het gesprek was, weet je. Of van het verhaal vertellen. En dat natuurlijk een gouden duo, die twee. Ja. Zo'n mooie combinatie.
1: Mooi.
2: Vond het een mooi gesprek, ja.
3: Het is al dagen onrustig op de stranden van Zandvoort en Nesserlanden. Sinds gisteren zijn beide gebieden aangewezen als veiligheidsrisicogebied. Bij Nieuws van de Dag vertelde oud-politiecommissaris Sander Schaapman waarom de politie deze overlastgevende jongeren moeilijk onder controle krijgt.
5: Het zijn groepen die zich snel verplaatsen, die zich mengen onder het dagjespubliek. Mensen die lekker een dagje naar het strand gaan. Dat zie je op Scheveningen, zie je dat ook. Ik ken daar zelf bijvoorbeeld op Scheveningen een aantal horecaondernemers. Ja, het kost hun duizenden euro's soms per week. Omdat de klanten die daar zijn, die lopen weg of die komen niet meer. Dagjes mensen, die voelen zich onveilig. Maar ja, de politie kan daar ook heel lastig hard optreden. Omdat daar gewoon kinderen, die zijn daar ook allemaal met hun ouders. Dus dat maakt het ingewikkeld.
1: Ongelooflijk. Wat mij nou opvalt is dat niemand gewoon even het beestje bij zijn naam noemt. Het wordt terrorjongeren met een bepaald accent, staat in de krant. Mm-hmm. Niemand durft te benoemen dat het gewoon Marokkaanse jongeren zijn.
2: Omdat we ook heel erg moeten uitkijken dat we niet gaan generaliseren.
1: Nee, maar ja, okay,
2: dat is
1: prima,
2: denk ik echt wel belangrijk dat we dat niet moeten doen.
1: Ja, maar het is een feit.
2: Ja, maar daarom je hoeft niet te generaliseren. Want je hebt natuurlijk ook heel veel Marokkaanse mensen die hier niets mee te maken hebben. En als je dan gaat benoemen en mensen op die manier in een hoek gaat zetten, dan is dat natuurlijk niet oké.
3: Witte jongeren praten ook steeds vaker zo, hoor.
2: Ja. Dus ik denk dat we daar heel erg mee uit moeten kijken. Maar wat ik me wel afvraag is, wat doen die jongeren dan precies? Want dat wordt ook niet echt gezegd.
1: Geven, mensen lastigvallen, uitschelden.
2: Ja, dat is natuurlijk ook vreemd.
3: Maar jij gaat wel naar Zandvoort, toch?
2: Ja, ik ga best wel vaker Zandvoort eten. Ik heb zelf nog niet iets ervan gemerkt. Maar dat
1: laten we eens even oproepen. Als jij er naar...
2: ja, gezellig.
1: Hé, meisje, waar ga jij in?
3: Gijs Rademaker heeft onderzocht of ouders wel eens spijt ervan hebben dat ze hun kind ergens hebben laten spelen of logeren. 1 op de 3 ouders geeft aan dat ze wel een spijt hebben gehad dat hun kind bij andere mensen in huis was. Bij RTL Tonight vertelde hij 3 opvallende verhalen.
6: Iemand die schreef hier bijvoorbeeld, ik trof een uitgewoond huis aan, overal kattendrollen op de vloer, gebruikte tampons op de wc en rooklucht in huis. Dat schreef één iemand. Iemand anders zegt, een valse, onbetrouwbare hond die buiten altijd gemuilkorft rondliep, liep binnen gewoon los.
7: Oh, dat zou voor mij echt een rode vlag zijn.
6: En ja, dit zijn allemaal, de rode vlaggen rijgen zich aan één. Deze is ook wel leuk. Iemand die schrijft, mijn kind van 5 bleek meegenomen naar de kroeg. Want dat deden die mensen altijd op vrijdagmiddag. Ja. Dit is dus wat ouders overkomt.
3: Oh, ja, als kind ook gewoon blij om weer thuis te zijn, denk
1: maar
3: ik.
1: Je gaat toch nooit meer je kind weggeven, zullen dit soort verhalen horen.
2: Wat ik wel grappig vond, Josine Drogendijk, die zat er ook bij. Zij is koningshuisdeskundige bij RTL Tonight. En die vertelde van, ja, ik slaap... ik vond het heel grappig dat ze dat onthulde. Ik slaap heel vaak naakt en mijn man ook. En dan vind ik dat ook heel ongemakkelijk, want dan komen er kinderen slapen.
3: Ja, dat kan toch niet?
2: Nee, precies, dat zei zij ook. Ja. Ze zei van, eigenlijk moeten wij ons dan ons gedrag aanpassen. Dat vinden we niet fijn. Dus wat hebben we gedaan? We hebben gewoon eigenlijk een soort caravan in de tuin gezet. Een apart huisje. En daar slapen dan de kinderen. Dat is dan de afspraak. Zodat wij gewoon wel ons eigen gang kunnen blijven gaan. Als in ons gedrag, wat wij normaal hebben. Dat vond ik ook heel grappig dat ze dat vertelde.
1: Als er wat gebeurt.
2: Ook bij ons in de tuin.
1: Inbreker en die kinderen liggen daar alleen.
0: Ja. Dat gaan ze er zelf
2: je weet natuurlijk niet hoe hun situatie daar is. Dat is waarschijnlijk gewoon helemaal kinderen afgeschermd. Jij hebt dat soort problemen helemaal niet.
0: Nee. Wat een gedoe. Hey, zometeen gaan we het nog even hebben over de veiling. Hè? Want je hebt nog een paar dagen om te bieden op hele mooie dingen voor het goede doel.
2: Ja, en dat gaat goed.
0: Dat gaat heel goed, ja.
1: Ja, belachelijk.
0: Eerst Teddy Swims bij Radio 10.

0: Aretha Franklin bij Radio 10. Volgende week donderdag gaan we de berg op. De Alpe d'Huez voor het goede doel, de strijd tegen kanker. En we halen geld op via onze speciale veiling. Die vind je op radio10.nl/doneer. Nog een paar dagen kun je bieden op hele bijzondere items. Zoals gesigneerde voetbalshirts, spijkerjack van Douwe Bob. Een complete tuin makeover. radio10.nl/doneer. En straks gaan we twee nieuwe, hele leuke items toevoegen aan de veiling.
1: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Ook de ANWB onderweg-app. Met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen: vakantie! ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
2: Everyone from left to right van Holland komt er aan.
3: Juich mee met Oranje. Zet de barbecue maar aan. Sappige burgers. Kies een mix 2 voor €6. En alle soorten meloen met 25% korting. Barbecue beukers. Dat is de ja van Jumbo.
4: Zeg je vliegtickets? Dan zeg je vliegtickets.nl. Vertrouwd sinds 1999.
5: De komende weken is het hebben's bij Ben. Met bijvoorbeeld een sim-only. Met 30 gig en 200 minuten voor maar €9 per maand. Kijk op ben.nl.
6: Hebbes.
4: Vertrouwd sinds 1999.
7: Zorg voor je huid en je portemonnee bij Trekpleister. Nu, L'Oréal Paris gezichtsverzorging en reiniging. 1 plus 1 gratis. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
8: Hey buurman.
9: Hey ventje, lekker op vakantie. Ik wilde alleen even zeggen dat Ring tot wel 40% korting geeft op haar producten. Dat kunnen we niet laten liggen, toch?
10: Stef?
9: Ja?
10: Waar bel jij nu mee aan?
9: Je Ring Videodeur. Ah, ja.
11: Tot wel 40% korting op geselecteerde Ring-producten. Ga naar ring.com en profiteer nu.
7: Ook voordelig bij Trekpleister. Alles van termen 1 plus 1 gratis.
12: Kun je design voelen? Kun je voorsprong zien? Ontdek tijdens de Audi ID's al onze elektrische modellen. Met een bereik tot wel 772 kilometer. En nu tijdelijk met aantrekkelijke e-premies. Ervaar hoe voorsprong eruit ziet en voelt. Plan een proefrit op Audi.nl.
13: Is jouw bedrijf toe aan de volgende stap? Credits helpt je op weg. Als stichting zonder winstoogmerk zijn we er voor ondernemers die willen groeien. Wat je plan ook is, met krediet, coaching en training van Credits haal jij alles uit je bedrijf. Ondernemen begint bij Credits.
12: Ervaar voorsprong in de Audi Q6 e-tron. Nu tijdelijk met €2000 e-premie tijdens de Audi e-days. Plan een proefrit op Audi.nl.
14: Van Green Choice krijg je positieve energie. Met 100% groene stroom uit zon en wind. En door samen bij te dragen aan natuurprojecten. Dichtbij en ver weg. Als klant doe je daar automatisch aan mee. Green Choice. Positieve energie.
15: De OV-chipkaart gaat stoppen. We stappen over naar OVP. Dat is in- en uitchecken met de nieuwe OV-pas of je betaalpas. Daarom zeggen we:
16: dag OV-chipkaart, hey OVP.
15: Meer weten? Kijk op ovp.nl.
14: 100% groene stroom uit zon en wind. Kies voor de positieve energie van Green Choice.
17: Fans van lekker zomers voordeel, opgelet. Deze week nergens goedkoper, heerlijke perziken.
18: Lekker zoet.
17: En voor een zoet prijsje, 750 gram, maar €1,95.
19: Dan gaan we vieren.
20: Aldi, heb jij je vakantiegeld al binnen? Je laat het makkelijk groeien bij Bunk. Nu, met maar liefst 2,51% rente. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
21: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven schoudercarbonades. Heerlijk gekruid, 450 gram voor maar €2,99. En een luxe heel vloerbrood voor maar €1,39.
22: Dat is nog eens voordeel.
21: Ja, dus Aldi.
23: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
24: Dit is een ziekmakende bacterie. Zo te horen heeft hij niet het beste met ons voor. En wij worden steeds minder weerbaar. Daarom is het nodig elkaar te beschermen. Vooral voor mensen met een kwetsbare gezondheid. Kijk wat je kunt doen op sameninfectieveilig.nl. Voor elkaar, tegen infecties.
0: Tijdens de Nederlandse keukendagen van Tulp krijg je nu 15% extra korting op jouw Tulpkeuken. En je maakt kans op een keukencheck van 5000 euro. De Nederlandse keukendagen van Tulp. 10 dagen lang extra voordeel. Kijk snel op tulpkeukens.nl.
1: Nu bij Zeeman. Dames singlets 3 voor 7 euro. En kinderhemdjes 3 voor 6 euro. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
6: Tuinhout voordeelmaand bij Gamma. De laatste week met vanaf 25% korting op tuinhout. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
18: Vrijdagochtend met Gordon en Vrouwtje en de ochtendshow van Radio 10. Earth, Wind & Fire en Harry Styles hoor je zo meteen. Maar eerst het nieuws van 7 uur met Hannelore. Goedemorgen.
22: Goedemorgen. Een protest over de komst van een asielopvang is in het Noord-Hollandse Uithoren uit de hand gelopen. Tegenstanders belaagden voorstanders van de opvang met flessen, eieren en rookbommen. Een paar honderd mensen demonstreerden tegen de opvang van maximaal 250 asielzoekers. En PVV-leider Wilders sprak de mensen toe. Asielminister Bart van den Brink heeft gisteravond het aanmeldcentrum in Ter Apel bezocht. Hij sprak daar met vluchtelingen en medewerkers. Dat asielzoekers moeten uitwijken naar andere plaatsen omdat Ter Apel overvol is, noemde hij Nederland onwaardig. En daarom vroeg Van den Brink opnieuw aan gemeenten om opvangplekken. En bij een enorme brand op een bedrijventerrein in het Zuid-Hollandse Numansdorp zijn tientallen brommobielen verwoest. Ook een paar auto's gingen in vlammen op. Er zijn geen gewonden. Volgens lokale media wordt er rekening gehouden met brandstichting. Want het hek rond het bedrijf stond open en er waren een paar brandhaarden. En dan Radio 10 weer. Veel zon vandaag. Wordt hartstikke warm. 30 tot 33 graden. Maar vanmiddag en vanavond zware regen en onweersbuien. Vooral in het Zuidoosten.
25: Het Radio 10 verkeer. Er zijn 3 vertragingen. De A12 Oberhuizen Arnhem tussen de Nederlandse grens en Zevenaar 17 minuten. De A15 Nijmegen-Gorkum tussen de brug over de Lingen en Geldermalsen 19 minuten. En de A58 Tilburg-Eindhoven tussen Moergestel en de brug over het Wilhelminakanaal 8 minuten.
26: Zo, een goal van Wesley Sneijder, onze record international.
27: Het begint met de eerste stap. Neem die stap. Scapino.
28: Thuiskomen, dat klinkt voor de meesten zo. Maar voor mij klinkt het zo.
29: Dankzij 140 jaar innovatie voelt elke Mercedes-Benz als thuiskomen. Ervaar tijdens de Anniversary Days onze nieuwste modellen en speciale edities met aantrekkelijke voordelen. Kom ze ontdekken bij uw Mercedes-Benz dealer. Of boek een proefrit op mercedes-benz.nl.
27: Nu bij Scapino WK-deals met kortingen tot 50%.
30: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
31: Het is al even geleden, maar beest is weer los.
32: Het WK.

0: The Fire, Let's Groove op deze vrijdagochtend. Nog een dagje doorwerken, dan kan het weekend beginnen. Boer de vrouwtje is erbij. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, nog een weetje, dan is het zover. Dan gaan we richting die Franse berg, de Alpe d'Huez.
2: We gaan de berg op.
0: Vrouwtje, jij hebt zometeen een veiling item ook voor deze hele actie. Dat heeft alles te maken met dit fragment.

0: Nee.
1: Ik dacht dat we gestopt waren met dat luchtalarm elke dag. Nee, ik vind het heel moedig, want het was voor de Masked Singer, hè?
2: Ja, dit is de Masked Singer, ja. Als niet-zangeres.
1: Zeepaardje was jij.
2: Ja, klopt.
1: Hey, welke item ga je veilen zo?
2: Ja, dat is wel heel bijzonder.
1: Oh, nee, want... Vertel dat straks eventjes, want de veiling gaat namelijk nu al door het dak.
2: Dit is een cliffhanger.
1: Wacht even, ja. Al 3 weken proberen we samen met jou namelijk zoveel mogelijk geld op te halen voor onderzoek naar kanker. En we zijn dus een veiling gestart waar jij op kan bieden. Zo staat de tuinverbouwing van Ivo Putman op 1500 euro al.
2: Ja, goed opgeboden.
1: En compleet verzorgd diner door Helle Huizinga staat inmiddels al op 1000. En een gesigneerde koffer van de bondgenoten. Ja, neem me even serieus. Er zijn mensen die tegen elkaar opbieden voor een gewone, normale koffer met de handtekeningen van de bondgenoten. Dus mensen die in dat huis zitten. 2500 euro.
2: Wat? Dat gaat echt heel goed. Super populair dus. Ja, en Gordon, die burger met je eigen naam en die je helemaal kan customizen, daar kun je nog 2 euro op bieden. Die staat al op 751 euro.
1: Ik ben er trots op.
2: Echt heel leuk. Je kunt daar dus nog op bieden. Je kunt trouwens ook nog bieden op betaalbare producten. Een gedragen t-shirt van Oranje International en Manchester City speler Tijani Reinders staat pas op 220 euro. Een shirt van darter Michael van Gerven staat op 255 euro. En ook een spijkerjack van Douwe Bob staat pas op 125 euro. Kom op mensen, dat kan toch meer, dat kan hoger.
1: Ja, wat voor maat is het?
2: Radio 10. Nou,
1: inmiddels zou ik hem passen, denk ik.
2: Hey, jij past dat
3: wel. Ja. Radio 10.nl.
2: Echt heel leuk. Je kunt daar dus nog op bieden. Je kunt trouwens ook nog bieden op betaalbare producten. Een gedragen t-shirt van Oranje International en Manchester City speler Tijani Reinders staat pas op 220 euro. Een shirt van darter Michael van Gerven staat op 255 euro. En ook een spijkerjack van Douwe Bob staat pas op 125 euro. Kom op mensen. Jeetje. Dat kan toch meer. Dat kan

0: Hij heeft speciaal voor deze editie van de Alpe d'Huez een soundtrack geschreven. En het is echt een ontzettend mooi liedje geworden.
1: Ja, heel gaaf.
0: Gaan we nu draaien. All for One, zo heet hij. En hoor je bij Radio 10.

0: Echt een heerlijk...
1: Mooi liedje.
0: Op eenzame hoogte, hoor, die Daalbop.
2: Ja, mooi, mooi.
1: Het past ook echt bij de sfeer van de Alpe d'Huez.
0: All for One heet het nummer.
2: De soundtrack inderdaad, die hij speciaal heeft gemaakt. All for One, Daalbop. Mooi, gaan we nog wel vaak horen de komende week. Oh, zometeen dat item wat jij gaat toevoegen aan de veilingvrouw.
1: Ja, het heeft alles te maken...

0: bij Radio 10 en Isn't It Time.
1: Radio 10 support de Alpe d'Huez.
2: Ja, 17 minuten over 7 inmiddels op deze heerlijke vrijdag richting het weekend toe. Ben jij fan van de Masked Singer en wil je een uniek collectors item hebben? Nou, dan kun je nu meebieden op een geweldig item. Radio10.nl/doneer. Het geld dat jij ervoor betaalt, dat gaat naar de Alpe d'Huez. En dat wordt allemaal besteed aan onderzoek naar kanker, zodat deze ziekte zo snel mogelijk de wereld uitgaat. Vrouwtje, jij hebt al een Playboy met jezelf erop verkocht voor 501 euro. Ach, wat een goedkope meid ben je toch.
3: Ja, zeker.
2: Wat ga je nu aanbieden voor de veiling?
3: Een stokoude Playboy. Goed, maar goed, er zijn mensen die erop geboden hebben. En ja, ik ben dankbaar, want het is hartstikke goed geld besteed. Ja, wat ik ga veilen is wel uniek. Ik heb ooit meegedaan, best wel kort geleden eigenlijk, aan de Masked Singer als het zeepaardje. Misschien weet je het nog als je dat elke keer kijkt. En het leuke is, als je dus meedoet aan de Masked Singer, dan moet je tussendoor, mag je natuurlijk niet praten. Niemand mag weten dat jij het bent. Het wordt allemaal heel geheimzinnig overgedaan. En dan doe je in de tussentijd, dus steeds een joggingpak aan. En het is een zwart joggingpak. Dat is al jaren. Iedereen heeft datzelfde joggingpak. En daar staat dus op, ik mag niet praten. In hele grote letters. En daarbij jouw typetje, wie je bent. Bij mij staat er dus heel groot op, zeepaard.
2: Is je gezicht dan ook bedekt?
3: Ja, je gezicht, daar heb je een soort masker op.
2: Oh.
3: Ja, je hebt een helm op.
2: Oh.
3: En dat is echt helemaal zwart gemaakt. Dus je kunt niet zien wie je bent.
2: Het is een uniek item eigenlijk.
3: Dit joggingpak is dus uniek. Het is naar mijn weten nog nooit naar buiten gekomen dat je dat kunt kopen of kunt bieden. Op wat voor manier dan ook. Het is gewoon een lekker groot joggingpak. Het is een L, denk ik. Oh. Iedereen, one size fits all.
2: Okay. Sherma ook meegedaan.
3: Stop. Het is waarschijnlijk wel goed voor een vrouw. Ik kan me voorstellen dat een man misschien wat langer is en zo. Maar ja, het kan wel als je niet heel erg breed bent. En ja, die ga ik dus nu ter beschikking stellen. Hij ligt hier naast me. Er staat dus heel groot op, ik mag niet praten.
2: Ik mag niet praten.
3: Ja, het is echt wel een collectors item.
2: Dat is uniek voor jou.
3: Echt uniek. Ik zou hem eigenlijk zelf af en toe samen moeten doen.
2: Maar kan je dus bieden?
3: Daar kun je op bieden dus. Via radio10.nl/doneer. Het bieden is begonnen. Let's go.
0: En dat masker zit er niet bij, hè, voor de duidelijkheid. Het is echt een joggingpak.
3: Nou,
0: radio10.nl/doneer, bied mee en dat doe je natuurlijk voor het goede doel.

0: geboden voor jou. Master
1: joggingpak.
2: Heel veel mannen die bieden zeggen dat ideale pak voor thuis. Ik mag niet praten.
3: Lekker ochtends, ja.
0: Dat staat er op mijn kant.
3: Je kunt het ook voor je man kopen. Hè?
2: Zometeen het nieuws met Hannelore. Wat viel je daarin op?
3: Heb je een slechte nacht gehad? Je hoort zo hoe snel je bent bijgeslapen.
4: Wil je meezingen tot de zon onder?

0: In één app snel zien waar je kunt besparen. Met Energie Direct.
1: De nieuwe Opel Astra. Made in Germany. Maar wat betekent dat eigenlijk? Je voelt het in de dynamische rij-eigenschappen. En je ziet het in het krachtige en verfijnde design. De nieuwe Opel Astra. Ontwikkeld, ontworpen en gebouwd in Duitsland. Stap in vanaf €35.599 of €197 netto bijtelling per maand. Ontdek de nieuwe Astra bij jouw Opel verkooppunt. Centraal Beheer Ondernemersdesk met Tessa.
2: Hallo, met bouwbedrijf Pim van der Steen. Ik ben al maanden druk met een enorme renovatie, maar ben zelf helemaal gesloopt.
3: Ai, de man met de hamer.
2: Ja, en gisteravond tijdens het voorlezen had ik het ineens over klusje nooit genoeg.
4: Even over je zakelijke risico's. Door vaker vrij te nemen verklein je de kans op fouten en uitval. Onze specialisten helpen je met de juiste zakelijke verzekeringen. Centraal Beheer.
5: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Duct Paletgel 750 ml voor maar 1,48. Of Solocheck oplaadkabels 1,5 meter voor maar 99 cent. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
6: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal. Dat vakantiegevoel op je e-bike. Comfortabel genieten van elke kilometer. De Gazelle Chamonix C5 nu met €1000 korting. Met meer dan 170 winkels is er altijd één bij jou in de buurt. Bike Totaal.
7: Serieus? Een nieuwe koelkast speciaal voor drank?
8: Sorry, maar het is WK!
9: Ontdek waanzinnige WK-deals. Scoor nu een Hisense No-Frost Koelvries combinatie voor €388. Alleen bij Mediamarkt.
6: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal, dat vakantiegevoel op je e-bike. De Gazelle Chamonix C5 nu met €1000 korting. Altijd met de vertrouwde service van Bike Totaal.
10: Oh, nieuwe sneakers. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
11: Ja, met een supergoeie deal gekocht op Otrium.
10: Oh, Otrium?
11: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
12: Het leven gaat vooruit. Je bent onderweg en maakt nieuwe plannen. Voor vakantie, verhuizing of die zakelijke klus. Dan is het fijn als iemand meedenkt. En alles net wat makkelijker maakt. Met een huurauto of bus die past bij jouw moment. Avis Autoverhuur. Jouw favoriete autoverhuurder.
13: Alleen vandaag 10% extra korting op merken zoals New Balance, Levi's en meer.
14: Ontworpen in Zweden, geproduceerd in België. De volledig elektrische Volvo EX30. Een compacte SUV met een rijbereik tot 475 kilometer. De Volvo EX30 is er nu, vanaf €32.995. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
15: Nu bij Karwei, 50% korting op bijna alle Flexa strak in de lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
14: De Volvo EX30 is nu leverbaar in speciale Europa-uitvoeringen. Met voordeel tot wel €6.000. Kijk op volvocars.nl.
16: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Koelbox? Check. Beschimmelde bolwerkar? Check. Wacht, beschimmeld? Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en webshop van ANWB vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een bolwerkar. Nu voor maar €59. ANWB en gaan.
17: 18 plus, speelbewust.
18: Ja.
19: Serieus?
18: Wat een geld.
20: 18.000. Wat verdikken we.
21: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
22: Het is raam 14-daagse bij Quantum. Alles voor je raam tot wel 50% korting. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
21: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
17: 18 plus speelbewust.

0: Alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
1: Ik wil sneller dan snel, zonder te remmen. Vodafone.
0: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
3: Joehoe!
2: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf €22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Ik wil sneller dan snel.
4: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
5: Radio 10 op de vrijdagochtend tijdens je eerste kopje koffie, je ontbijtje of onderweg hoor je de grootste hits aller tijden. Phil Collins, Maroon 5 en Christina Aguilera zometeen. Aguilera? Aguilera.
6: Proost. Maar eerst het Radio 10 weer. Het wordt een beetje zoals mijn karakter is, bipolair. Het wordt razendsnel tropisch warm tot 30, 33 graden. Vanavond vooral in het Zuidoosten. Ik zei, ben jullie voor. Buien met kans op onweer, hagel en zware windstoten. Dat is echt oppassen geblazen vanavond.
7: Het Radio 10 verkeer dan. Er zijn twee vertrouwen. De A12 Oberhausen-Arnhem tussen Oud-Dijk en Velperbroek, 57 minuten. En de A15 Nijmegen-Gorkum tussen Waddenooien en Geldermalsen, 14 minuten.
5: Ja, een rustige ochtendspits. Gordon en Vrouwtje en de ochtendshow van Radio 10. En Hannelore met het nieuws.
8: Asielminister Bart van den Brink heeft gisteravond het aanmeldcentrum in Ter Apel bezocht. Hij sprak daar met vluchtelingen en medewerkers. Dat er in andere gemeenten bijna moet worden gesmeekt om slaapplekken noemt hij Nederland onwaardig.
9: Het zijn echt dagkoersen die bepalend zijn hoe we dit met elkaar oplossen. En dat is natuurlijk niet hoe je dit moet oplossen. Dus we zijn met elkaar nog steeds in gesprek, ook voor de lange termijn. Het zijn echt dagkoersen. Dus geen garanties, maar wel de volle inzet om dit op te lossen.
8: Het zijn vooral de Groningse gemeenten die Ter Apel helpen. Prinses Beatrix let graag op de kleintjes. Het onderhoud van de Groene Draak, dat is het privéschip van prinses Beatrix, kostte de afgelopen jaren net geen €435.000. Het zat €1 onder het budget. En dat betekent dat ze er zelf niet aan hoefde mee te betalen. Dat blijkt volgens RTL Nieuws uit de jaarrekening van het Koninklijk Huis. Beatrix kreeg het schip toen ze 18 werd.
6: Maar eventjes serieus. Een schip kost aan onderhoud 4,5 ton.
10: Ja, niet normaal.
8: Ja, iets meer dan 80.000 per jaar of zo.
10: Ja, maar ja, aan de andere kant, ze heeft het cadeau gekregen, hè, toen ze 18 was. En ja, maar dit is gewoon een cadeau.
8: Het is een historisch schip.
10: Ja, het is een historisch schip.
6: Allemaal leuk en aardig, maar die betalen het.
10: Ja, maar ja, goed.
6: 4,5 ton voor een schip wat je nooit gebruikt.
10: Maar nu mag het niet meer, hè? Dus dit, zo'n cadeau mag niet nog een keer gegeven worden. Dat is nu gestopt. Dus ja, die vrouw is al op leeftijd. Dan denk ik, joh, laat haar nog even lekker genieten van dat prachtige schip.
6: Het schip blijft in de koninklijke familie. En die 4,5 ton is toch gewoon weggegooid geld.
10: Ja.
6: En als het een privéschip is, hou het dan lekker privé. En betaal het dan gewoon lekker uit je eigen zak.
8: Het is meer een soort museumstuk.
10: Dat denk ik ook. Dit is natuurlijk wel een soort.
6: Leuk en aardig,
8: ik denk dat ze zegt: kom, ik ga even lekker eindje varen op mijn Groene Draak. Of
10: nou, ja, volgens mij wordt het vrij intensief gebruikt. En ook door de hele familie.
8: Ja,
10: wordt het schip gehuurd.
6: Maar dan denk je bij mezelf: betaal het lekker zelf.
10: Nou vind ik ook niet. Ze heeft het cadeau gekregen.
6: Ja, nou, en dan moeten wij ervoor opdraaien.
10: Ja, een cadeau is een cadeau. Je kan niet zeggen: hier is een cadeau, maar voor de rest moet je zelf betalen.
6: Dan een republiek. Helemaal klaar met het Koningshuis.
8: Je bent gewoon jaloers op die grote boot.
6: Ik noem die van mij ook de Groene Draak, maar dat heeft een hele andere reden.
8: En als je de nacht slecht hebt geslapen, ben je daar niet in één goede nacht weer vanaf. Dat zeggen Canadese wetenschappers op basis van nieuw onderzoek waarvoor de hersenen van honderden mensen zijn onderzocht met EEG-data. En wat blijkt? Nou, ons brein slaapt 3 nachten dieper om te herstellen, zonder dat je per se langer in bed ligt. Het is een soort herstelprogramma dat dus 3 nachten duurt. Het lijkt wel dieper dan.
10: Het lijkt wel een privé lezing voor ons, want wij hebben dit natuurlijk elk weekend. Moeten we altijd bijslapen.
8: Ja, nou ja, dat duurt dus 3 nachten. Dus vandaar dat we elke maandag weer zo verrot zijn hier.
6: Ja, ik merk wel, want ik heb vannacht dan 6,5 uur geslapen. Ik knap daar wel van op.
10: Ja, natuurlijk. Iedereen knapt toch op van slaap.
6: Ja, als ik gewoon maar meer slaap. Maar als ik 4 uur slaap, nou, zoals eergisteren, dan ben ik gewoon verrot.
10: Ja, echt. Ja, en je wil die diepe slaap hebben, dat is het ook. Want ik word dan meestal midden in de nacht wakker. Dan moet ik echt super nodig plassen. Dus dan ga ik eruit en dan ligt ze weer een uur wakker.
6: Bloedirritant.
10: Dat is heel irritant. Ja, dat is echt als je ouder wordt.
8: Ik kijk altijd naar mijn Apple Watch van hoe diep heb ik geslapen. Maar ik las ook in hetzelfde onderzoek dat het eigenlijk een beetje onzin is. Dat je dat alleen met die echte EEG-data kunt nagaan hoe diep je slaapt. Dus, nou ja.
6: Heb je nog meer onzin te vermelden?
8: Nee, dat was hem.
5: Ja,
8: okay. Onzin.
6: Ik krijg je wel eens een verkeersroute?
10: Ja, ik wel.
6: Ja?
10: Nou.

0: Mick Jagger, Maroon 5 en Christina Aguilera bij Radio 10.
1: Is een verkeersboete, ja, dan moet je toch echt wat beter op gaan letten. Want de boetes worden volgend jaar nog duurder met zo'n 2,7%. Echt een fikse stijging. Krijg jij wel eens een boete, Gordon?
2: En dat allemaal om de groene draak te onderhouden. Wat stel je nou?
0: Privé-schip van
2: ja. Ik heb heel vaak verkeersboetes, zeg je. Ik heb een hele zware rechtervoet.
3: Ja. En wat is vaak?
2: Eén keer in de twee weken, drie weken.
0: Zo!
2: Dat is wel echt heel veel.
0: Oh, dat is wel heel structureel.
1: Dus het is bij jou een maandelijke vaste kostenpost.
3: Nou, bedankt namens de hele regering.
2: Volgend jaar worden de boetes dus nog duurder. Maar hoe kan dit? En is er nog wel een beetje in verhouding met andere boetes die je kan krijgen? Dat hoor je zo meteen van oud-landelijk verkeersofficier van justitie, Koos Spee. Die je kent van tv-programma's Wegmisbruik, zijn blik op de weg. Hij heeft een verrassende mening. Dit is Sixpence None the Richer hier op Radio 10 met Kiss Me.

0: vind dat toch wel veel, hoor. Eén keer in de twee weken een verkeersboete worden.
1: Ja, dat is foei. Jij, vrouwtje, hoe zit het met jou eigenlijk?
2: Nou ja, ik heb in de periode heel veel verkeersboetes gekregen. Ik kon er echt mijn hele muren mee behangen, eigenlijk. Dus ik schrok daar elke keer van. En het is zo zonde van je geld. Ja. Op een gegeven moment ben ik daar rigoureus mee gestopt.
1: Ja.
2: Ik heb nu heel af en toe nog wel eens een boete. Maar ik probeer me echt wel aan de snelheid te houden. Ik vind het gewoon zo zonde van mijn geld. Ja. Kan je een hoop kleding verkopen.
1: Nou, het gaat je binnenkort nog meer kosten. Want verkeersboetes worden nog duurder. Volgend jaar gaat dat gebeuren. Ja, en dat ondanks de kritiek uit de Kamer en van experts. Rijden met je telefoon in je hand. Het ligt eraan of je er twee hebt natuurlijk. Gaat je meer dan €450 kosten. Overtreding als door rood rijden of geen voorrang geven worden ook duurder. Dat kan je tot €320 gaan kosten.
2: Ja, en instanties waarschuwen dat mensen hierdoor sneller in de schulden raken. En dat het systeem eigenlijk scheef groeit. Omdat arme mensen het niet goed kunnen betalen. Terwijl rijke mensen het eigenlijk lachend aftikken, Gordon.
0: Over twee weken.
2: We praten over het verhogen van de boetes met oud-landelijk verkeersofficier van justitie Koos Spee. Die ken je waarschijnlijk van tv-programma's Wegmisbruikers en een Blik op de Weg. Goedemorgen, Koos.
1: Hey Koos.
3: Goedemorgen.
2: Hi. Koos, heb jij zelf wel eens een boete?
3: Nee, ik grossier daar niet in. Nee hoor, het is jaren geleden dat ik ooit eens een boete heb gekregen voor 3 kilometer te hard, maar voor de rest...
2: Jij bent een brave burger, ja.
3: Ja, maar ik hoor het, vrouwtje, dat jij op met die bronfiets waar wij dat kentekenplaatje destijds voor aan jou hebben uitgereikt in Gouda...
2: Ja, dat zei je. Ja.
3: Dat je daar steeds zo hard mee... weet je, het eerste kentekenplaatje voor bronfiets hebben we samen met Carla Pijzer jou uitgereikt in Gouda.
1: Ja, dat maar was in 1843.
3: ja, zoiets ongeveer. Ja. Maar ik hoor nu net dat jij daarna veel te hard gereden hebt met die brommer.
2: Ja, vreselijk. Ja, ik schaam me dood, Koos. Wat vind je ervan, van het verhogen van die boetes? Want het gaat een flink stuk omhoog, hè?
3: Nee, dat kan helemaal niet. Kijk, als nou de pakkans nog redelijk was, maar er wordt bijna niet meer gecontroleerd. Ja, er worden een paar partijen flitspalen neergezet, maar er wordt niet meer gehandhaafd. De mensen rijden links en rechts aan je voorbij over de vluchtstrook.
1: Ja.
3: Het gedrag in het verkeer is echt verschrikkelijk. Er wordt niet gehandhaafd en dan maar die boete steeds verhogen omdat er minder binnenkomt.
1: Ja.
3: Kijk, als je goed handhaaft, dan kan je ontzettend veel geld besparen op de zorgkosten.
1: Ja, hoe kan het dan dat het zo weinig wordt gehandhaafd, Koos?
3: Nou, want die politie is al met allerlei andere dingen bezig. En dat is ook. De politie heeft natuurlijk, krijgt alles op het bordje. Hè?
1: Ja, ja.
3: Dus als je bijvoorbeeld dat Extinction Rebellion, wat weer op die snelweg zit, nou, dat kost weer 65 politiemensen op een hele middag.
2: Ja, of de toestand in Zandvoort nu bijvoorbeeld. Ja,
3: Hij kunnen dan niet handhaven. Maar ik vind dat dat de regering daar wat aan moet doen. Er moet meer blauw op straat. En als je meer blauw op straat hebt en je handhaaft goed de verkeersregels, dan heb je ook een reden om te zeggen, nou ja, dan kunnen we eventueel de boetes wat omhoog doen. Maar als je niet handhaaft en alleen maar gebruikt als melkkoe, ja, dat vind ik, dat heeft niks met verkeersveiligheid te maken.
2: Ja, en in jouw tijd was dat vroeger beter, of eigenlijk in onze tijd. Vroeger was er dus meer, er werd meer gehandhaafd. Ja. Nu wordt alles ook geautomatiseerd, hè? Want al die palen, die flitsen inderdaad, of je een telefoon ook in je handen hebt bijvoorbeeld.
1: Maar hoe lang roepen we al... Koos.
3: Ja. Ik heb natuurlijk wel eens de schuld gekregen dat ik uitvinder ben van de flitsboetes. En ik heb in de tijd ook heel veel palen neer laten zetten in Nederland.
1: Mm-hmm.
3: Maar ik zorgde ook dat er 15-20% van de boetes gewoon door handhaving. Dus dat je ook op straat merkte dat er een politieman was die je staande hield. Maar dat is helemaal verdwenen. Ik heb destijds verkeershandhavingsteams ingesteld. Van elke regio 30 man die echt de straat op gingen om het verkeer te handhaven. En dan kan je nog zeggen van, nou ja, dan kan je ook wel best wel nu een flitsboete. Maar het gaat om die handhavingsdruk. En als je een bepaalde handhavingsdruk hebt, dus de kans dat je gepakt wordt. Kijk, hoeveel mensen zie je niet met de telefoon in de hand rijden?
1: Ja.
3: En er wordt zo weinig op gecontroleerd. Fietsers ook rijden allemaal met die telefoon in de hand. Kinderen van 12, 13 jaar op een fatbike met een telefoon in de hand. Ja. Het hele probleem van die fatbikes wordt ook niet aangepakt.
1: Nee.
3: Omdat er gewoon niet gehandhaafd wordt.
1: Hoe lang wordt er al niet geroepen, er moet meer blauw op staat? Want ik ken die leuzen nog van 20, 30 jaar geleden, maar het is gewoon niet veranderd.
3: Ja. Nee, nou ja, kijk maar de afgelopen verkiezingen, de programma's, het gaat nergens over. Het gaat nergens over de verkeersveiligheid. En de verkeersveiligheid kost zo ontzettend veel aan leed en aan zorgkosten.
1: Ja.
3: Dus er is echt miljoenen, zo niet miljarden te besparen op uitkeringen, op zorgkosten.
1: Ja, ja.
3: Als die verkeersveiligheid beter is.
1: Ja. Hey, Koos Spee, dankjewel, oud officier. En dankjewel.
2: Dankjewel, Koos.
1: Dankjewel.
3: Ja, hoor. Dag, hoor.
2: Dag.

0: jongens, ik ga mijn leven beteren. Ik ga proberen minder hard hierheen te rijden 's ochtends.
1: Ja, minder boetes.
0: Als jij dan niet meer de telefoon in je handen neemt.
2: Wat zo'n gesprek met school
1: vreselijk.
0: Mag je echt niet.
1: Nee, maar het is ook nog eens keer levensgevaarlijk. Dus ik ga ook mijn leven beteren. Mijn telefoon gaat achter in de achterbak.
0: Jij ook?
3: Ja, ik ben al heel braaf eigenlijk.
2: Ja. Oh.
3: Ja,
1: braafste meisje van de klas. Niks.
3: Nou ja, ik lees zo vaak berichten voor over gruwelijke ongelukken. En denk, ja, dat gaat mij niet gebeuren. Toch?
0: Okay. Ja. Nou, oké. Okay. Even een up-momentje. We zijn er bijna doorheen.
4: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
5: Kia. Movement that inspires.
6: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
7: Helemaal los bij Ethos.
8: Met heel veel aanmerkvoordeel, zoals heel veel Nivea en Labello, 1 plus 1 gratis. Profiteer van deze en nog veel meer helemaal los deals in de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
9: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
10: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
11: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week de Volkskrant. 4 weken voor maar €2 per week. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
12: Ontdek de volledig nieuwe Mazda 6e. Elektrisch rijden met de klasse van Japans vakmanschap. Eindelijk biedt een elektrische auto ook uiterlijke schoonheid en ruimte waar alles samenkomt. Geniet van het pure rijplezier van de volledig nieuwe Mazda 6e. Ontdek meer op Mazda.nl.
13: Griffon Polymax voor echte professionals. Lijmen, monteren en afdichten onder alle omstandigheden. Snel, veelzijdig, sterk. Griffon, de keuze van de prof.
14: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
15: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
14: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
15: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
13: Polymax van Griffon. De keuze van de prof.
16: Het aanpasbare matras van Mad Sleeps is verkozen als beste uit de test door de Consumentenbond en uitgeroepen tot het gekozen product van het jaar. Ga naar madsleeps.com. Mad, het beste matras van Nederland.
17: Ruimte, weg van de massa. Je vindt het nog bij Ile.

0: last-minute zonvakanties? Ontdek nu de collectie op elizawasheer.nl. Eliza Was Here. Unieke vakanties. Weg van de massa.
1: Veel halen, weinig betalen bij Trekpleister. Nu Dreft Platinum vaatwascapsules 204 stuks voor €44,99. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
2: Oranjefans op.

0: wat hij anders doet.
1: Nog steeds drempelvrees om over te stappen op een elektrische bedrijfswagen van Peugeot? Je bent dan wel van je BPM-vrees, je angst voor zero-emissiezones en je brandstofprijzenpaniek af. Snel naar Peugeot.nl dus, want daar profiteer je van 5 jaar 0% rente op de financiering en van korting tot 12.000 euro. Ben je ook meteen van die FOMO af?
2: Peugeot. Wanneer je mensen vertelt dat je bij Stedin werkt, gaat er niet direct een lampje branden. Maar als je dan zegt dat jij bijdraagt aan de straten die veilig verlicht zijn, de trams die rijden en die warme douche in de ochtend, dan begrijpen ze meteen, werken bij Stedin is werk dat energie oplevert. Check onze vacatures op werkenbijstedin.net.
3: Tuinhout voordeelmaand bij Gamma. De laatste week met vanaf 25% korting op tuinhout. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
4: Gordon en Frankie op 10 met zometeen het shownieuws over Matthijs van Nieuwkerk en Mart Hoogkamer. En een van de grootste hits van Madonna staat klaar. Nu het nieuws van 8 uur. Hannelore, goedemorgen.
5: Goedemorgen. Asielminister Bart van den Brink is gisteravond langs geweest bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Hij sprak daar met vluchtelingen en medewerkers en riep gemeenten op om opvangplekken voor vluchtelingen beschikbaar te stellen. Vanwege de drukte in Ter Apel moeten andere gemeenten zoals Stadskanaal en Groningen steeds bijspringen. Anders kunnen mensen nergens slapen. Tegenstanders van een asielopvang in het Noord-Hollandse Uithoren hebben gisteravond met flessen, eieren en rookbommen gegooid naar voorstanders. De politie hield beide groepen uit elkaar. Een paar honderd mensen demonstreerden tegen de komst van zo'n 250 asielzoekers. Ook PVV-leider Wilders was erbij. En Nederlandse onderzoekers hebben tot nu toe 5 miljard euro aan subsidie binnengeharkt. Het geld komt uit een Europese pot. Bijna de helft gaat naar onderwijsinstellingen, het meeste naar de TU Delft en een kwart gaat naar bedrijven. Het geld gaat vooral naar medisch onderzoek en naar gedragsonderzoek bij grote groepen mensen. En dan Radio 10 weer. Veel zon vandaag en het wordt hartstikke warm. 30 tot 33 graden. Vanmiddag en vanavond zware regen- en onweersbuien. Vooral in het zuidoosten.
6: Het Radio 10 verkeer. Er zijn 2 vertragingen op de A12 Oberhausen-Arnhem. Tussen Oud-Dijk en Velperbruck. 1 uur en 14 minuten. En de A15 Nijmegen-Gorkum. Tussen Waddenooyen en Geldermalsen. 14 minuten.
7: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung.

0: Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
1: Het is al even geleden, maar beest is weer los. Ja, de leeuw die komt eraan.
2: Ja, het WK gaat bijna van start. Maak je oranje outfit compleet en scoor nu jouw WK-marjas. Met je favoriete speler achterop en speciale juichsjaal. Voor slechts 9,99 met een volle spaarkaart. Nu bij Albert Heijn.
3: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
4: Thuiskomen, dat klinkt voor de meesten zo. Maar voor mij klinkt het zo.
5: Dankzij 140 jaar innovatie voelt elke Mercedes-Benz als thuiskomen. Ervaar tijdens de Anniversary Days onze nieuwste modellen en speciale edities met aantrekkelijke voordelen. Kom ze ontdekken bij uw Mercedes-Benz dealer. Of boek een proefrit op mercedes-benz.nl.
6: Mooi wonen begint bij een nieuwe vloer. Laat je inspireren en adviseren door de Thuis-in-Vloer-specialist. Als je wil, kijken we ook naar de rest van je interieur. Van vloer tot raam, van muur tot kast op maat. Kijk op thuisin.nl.

0: lekker meezingen met de muziek van Agda en de Bunnik. Want dat deden wij ook hier in de studio natuurlijk.
1: Ja, ja, zacht ziekertje.
0: Ja, zeker.
2: Het is weer tijd voor shownieuws. Anne-Lore.
3: Ja, hallo. Ja,
2: ik zit op het puntje van mijn stoel.
3: Ik zie het. De vader van zanger Mart Hoogkamer is opgepakt na een klopjacht met een politiehelikopter. Het zou gaan om een ruzie in Leiden, waarbij mogelijk is gedreigd met een vuurwapen of een nepvuurwapen. De politie zegt dat er inderdaad twee mensen zijn aangehouden, maar wil geen namen zeggen. Nieuws komt hard aan bij Mart, die nauwelijks contact heeft met zijn vader, die al jaren worstelt met alcoholmisbruik. Want, zegt Mart, ja, het is ook mijn naam.
1: Of het lijkt me dat ontzettend heftig voor die jongen. Want ja, hij is natuurlijk gewoon heel succesvol en populair. En dan komt je vader op deze manier in het nieuws. En inderdaad, zelfde naam.
4: Hij is, dus dan, ja. Hij is begonnen bij Hollands Got Talent. Hè. Daar zat ik destijds in de jury. En daar was die vader al heel irritant aanwezig. Dat wij zeiden...
3: Ja, wat deed hij dan, die vader?
4: Ja, wat al die vaders doen om hun zoon te pushen. Dus zeg maar, hij is de beste. En dat was ook echt in die kantine daar, na afloop. Ik zal dat ook nooit vergeten. Was dat al een ding? En toen dacht ik al, oh, dat arme joch... Want,
1: maar anders dan andere vaders die hun zoon komen aanmoedigen?
4: Nou, je hebt ook van die vaders die bij het voetbalveld zich zo gedragen. Hè? Dus van die irritante vaders en moeders trouwens ook.
3: Maar goed, je kan een irritante vader zijn, maar alcoholmisbruik gaat nog wel wat verder natuurlijk.
4: Ja, hij schijnt dat hij ook niet naar die kinderen meer heeft omgekeken. Dus hij heeft een groot deel ook van zijn vader gemist ook uiteindelijk.
1: Ja, want hij heeft al jaren geen contact met zijn vader.
4: Nee. Ja. En nu weten we ook waarom.
3: Matthijs van Nieuwkerk komt terug op tv. Dit najaar krijgt hij zijn tv-comeback bij SBS6. Het gaat om het programma Soul Sister, Shurma en Matthijs in het voetspoor van Aretha. Samen met zangeres Shurma Rouse maakt hij een muzikale roadtrip door Amerika. Langs de plekken die een belangrijke rol speelden in het leven van Shurma's grootste inspiratiebron, Aretha Franklin. Matthijs laat weten, ja, tegen Shurma kan ik natuurlijk geen nee zeggen. En hij zegt,
4: zijn vader gemist ook uiteindelijk.
1: Ja, want hij heeft al jaren geen contact met zijn vader.
4: Nee. En nu weten we ook waarom.
3: Matthijs van Nieuwkerk komt terug op tv. Dit najaar krijgt hij zijn tv-comeback bij SBS6. Het gaat om het programma Soul Sister, Shurma en Matthijs in het voetspoor van Aretha. Samen met zangeres Shurma Rouse maakt hij een muzikale roadtrip door Amerika. Langs de plekken die een belangrijke...

0: Want dit is natuurlijk wel een ultieme comeback voor hem. Want het gaat niet om hem. Het gaat om Shurma eigenlijk. En haar zoektocht naar... Het is volgens mij haar idool.
1: Ja, ja, ja.
0: Dus dat is natuurlijk hartstikke slim. Want hij heeft een beetje een soort nederige... Of een nederige, maar een beetje... Ja, hij speelt een beetje...
2: Een enorme passie voor muziek ook.
0: Ja. En hij heeft een passie voor muziek. Dus
1: maar de koffers van Shurma, nou onderschat het niet. Want het zijn niet de kleinste jurkjes.
0: Het is echt een ding voor jou, hè? Het gewicht van Shurma Rouse. Dus het komt steeds terug.
1: Even een leuk verhaal. Shurma en ik kennen elkaar natuurlijk vrij goed. Maar Shurma en ik zijn bij de begrafenis geweest van Aretha Franklin.
0: Oh.
1: Samen met Treintje Oosterhuis.
0: Oh ja, ja, wist ik niet.
1: Het was fantastisch.
0: In welk jaar was het ook alweer? Dat is een tijdje geleden.
1: 8 jaar geleden, ja. Volgens mij.
2: Zijn jullie daar zelf naartoe gegaan toen, op eigen houtje?
1: Ik was toen toevallig in Amerika en zij werd begraven in Detroit. En ik dacht, nou, waarom ga ik niet? Treintje heb ik toen gebeld, die is er ook heen gekomen. En Shurma was er al, want het was haar idool. En toen zijn we samen in de rij gestaan en zijn we 2 keer langs de kist gelopen.
2: Dus hoe was dat?
1: Oh. Ja, dat is bizar. Ze lag met gekruiste benen. Ja, ik heb die grap natuurlijk al een keer gemaakt. Maar het is echt, dat was in de gospelwereld. Is dat zo? Dan word je met gekruiste benen word je begraven.
0: Ze had haar ook echt zo zien liggen.
1: Ze had rode hakken aan, een rode jurk had ze aan. Ja, dat was onwaarschijnlijk gaaf. Omdat,
3: wat betekent dat dan, die gekruiste benen?
1: Dat er niemand meer inkomt. Nee. Dat er niemand meer inkomt, schat.
3: Nee. Oh mijn god.
1: Genoeg is genoeg.
3: Waarom vroeg ik het ook eigenlijk? Ja.

0: Radio 10.
1: Ja, het is vandaag een hele bijzondere dag. Vrijdag 29 mei 2026. Het is zelfs een memorabele dag voor Paul Stelt. En dat is de persoon die wij eigenlijk, de hoofdpersoon van de Alpe d'Huez. De actie die wij al een tijdje voeren. En waar we ook waar de veiling eigenlijk voor is. Het is vandaag precies een jaar geleden dat Yvette, zijn vrouw en de moeder van zijn twee kinderen, op 44-jarige leeftijd is overleden aan de gevolgen van endeldarmkanker.
2: Ja, en dat op de dag dat Paul vandaag met zijn gezin en vrienden richting de Franse Alpen gaat, richting het dorpje Huez. Aanstaande donderdag gaat hij daar samen met ons de Franse Alpe d'Huez oplopen. Paul, goedemorgen. Hoe ben jij vanochtend opgestaan?
3: Goedemorgen, Gordon, vrouwtje.
1: Goedemorgen.
3: Ja, toch wel een beetje een ingewikkelde dag natuurlijk vandaag.
2: Ja.
3: En ja, toch ook wel beseffen dat het... het voelt nog als de dag van gisteren dat ze is overleden vorig jaar. En ook beseffen dat er al zoveel is gebeurd. Ja, tussen toen en nu. Waar ze eigenlijk gewoon deel van had moeten uitmaken. Dat, ja, dat maakt het wel ingewikkeld. Dat vind ik nog het lastigste aan het hele verhaal. Dat ze dat allemaal niet meer heeft mogen meemaken.
1: Ja, dat snap ik. En er is natuurlijk een hoop gebeurd. De afgelopen weken ben jij zelf natuurlijk ook heel erg bezig geweest. Hè, met het naar de Alpe d'Huez toe gaan. Hoe heb jij tegen deze dag opgekeken?
3: Ja, heel dubbel. Beseffen dat het al een jaar later is. Terwijl het nog voelt als gisteren. Ook heel mooi dat we juist vandaag... dus ook naar de Franse Alpen gaan afreizen met elkaar, met iedereen die ons lief heeft. En dat we daar een hele mooie week gaan beleven.
2: Wat een toeval.
3: Op die manier kijk ik ook naar. Ja,
1: ja,
3: zeker.
1: Het valt echt zo samen. En de afgelopen weken heb je ons op Radio 10 kennis laten maken met een hele hoop vrienden en familie die Yvette een warm hart toedragen. Ze hebben echt allemaal prachtige dingen over haar gezegd.
4: Yvette was bijzonder positief ook. Hè, gedurende haar ziekte, ze was altijd positief. En ja, ze was een voorbeeld voor ons allemaal.
5: Positiviteit zat echt wel bovenop en bovenaan. En nou ja, opgeven, dat was inderdaad gewoon geen optie.
6: Nee. Yvette was mijn mama.
7: Ik ben Anouk en ik ben 8 jaar en Yvette was ook mijn mama.
8: Ja, ze was wel altijd wel heel lief voor ons. En ze ging ook af en toe, omdat ze ziek was, ging ze ook wel proberen leuke dingen te doen.
9: Ja, dat was echt wel een familiedame.
10: Ja. Ja, dacht altijd aan de momenten die er waren. Of een trouwdag of een moederdag. Al die momenten. En regel ze iets voor.
11: Zegt ze van, je mag best af en toe huilen. Maar als je mij terugdenkt, doe dat dan met een lach.
2: Ja, ik heb het er al moeilijk mee. Ja. Hoe is dat voor jou, Paul?
3: Ja.
2: Ja, dat kan me voorstellen, jongen. Jezus.
3: Ik ben even stil van. Hey,
2: ja, dit zijn prachtige woorden over een heel bijzonder mens, lijkt mij. Heb je af en toe het idee dat je een teken van haar krijgt op de een of andere manier? Dat er een... Ja.
3: Ja, zeker. Ik ben absoluut niet gelovig of bijgelovig. Maar ja. Als er af en toe een hele mooie vlinder ineens op mijn hand komt zitten... Dan kan je toch niet anders denken dat er iets vanuit boven meekijkt. Ja, klopt.
1: Hey, en nu is het vandaag een extra bijzondere dag. Ook om deze reden natuurlijk dat het precies een jaar geleden is. Maar jullie gaan vandaag ook naar Frankrijk toe. Twan en Anouk, jouw kinderen, jullie kinderen, die gaan natuurlijk ook mee. Die gaan ook die berg beklimmen. Hoe gaat die reis vandaag eruit zien? En hoe staan jullie er nu in vandaag?
3: Ja, de kids zijn nu nog even naar school. En als ze uit school komen, dan gaan we lekker weg. Nog met twee andere gezinnen vandaag. De rest die vertrekt morgen. En we gaan er in 2 dagen naartoe rijden. Dus ja, de reis gaat nu echt beginnen.
1: Ja, hebben ze er zin in?
3: Jazeker. Ja, ja? We kijken er echt allemaal naar uit. Het is heel mooi om dat zo met elkaar te kunnen en mogen doen.
1: Dat is mooi, hè? Om dat zo met elkaar te kunnen beleven.
3: Zeker,
1: juist rond deze periode. Via radio10.nl/doneer vind je onze veiling met al die unieke en grote items.
2: Het gaat als een malle.
1: Het gaat niet normaal goed. Vandaag willen we iets anders vragen. Wil je op de sterfdag van Yvette symbolisch 1 of 2 euro doneren aan Team Alpe d'Huez? Dat zou toch geweldig zijn? Als je denkt van ik kan een eurotje missen, 2 euro, doe dat dan vandaag op radio10.nl/doneer. Dus een klein bedrag, groot bedrag, het maakt niet uit. Een kopje koffie wat je misschien vandaag zou gaan drinken. Maak dat bedrag dan even over naar deze geweldige veiling en dit fantastische doel. Dan maken we iedereen die nu luistert, die kan dus een groot verschil uitmaken voor kankeronderzoek via radio10.nl/doneer dus.
2: Even tot slot, is er nog een liedje, Paul, dat we kunnen draaien voor jou ter nagedachtenis aan jouw prachtige vrouw Yvette?
3: Ja, dat is er zeker. Dat is Shiny Happy People van R.E.M. Dat is een nummer wat tijdens haar ziekte haar enorm geholpen heeft om ja, alle warme lieve mensen om haar heen ja, te bedanken. En ook het gevoel te hebben dat ze door haar ondersteund worden in het hele proces. En dat, dat heeft haar er echt doorheen geholpen. Dus Shiny Happy People van R.E.M. Heel graag. Dat zou
2: je hebt hem al aangekondigd.
3: Ja. Dankjewel, hey, jongens.
2: Heel gaaf. Heel veel succes. Maar vooral ook heel veel plezier.
1: Fijne reis, Paul.
3: Gaan we doen. Tot in Frankrijk.
2: Ja, ja, we zien je volgende week.
1: Volgende week natuurlijk al. Ja.

0: Zij was een van die shiny happy people. Hè?
1: Zeker.
0: Yvette, ja. De vrouw van Paul. En speciaal voor haar is al deze veiling, al die items mogelijk gemaakt geweest. Al dat geld wat we aan het ophalen zijn voor dat onderzoek naar kanker.
1: Ja, absoluut. Ranking de hits. Jouw kans op €250 vandaag. Raad of een hit voor of na een bepaald jaartal komt. En het is vandaag Melissa Etheridge-dag. Ze viert vandaag haar 65ste verjaardag. Het is vandaar een hit van Melissa Etheridge.

0: Classic. En aan jou de taak om te raden of dit een hit is voor of na 1985. Stuur het in via de app van Radio 10. En misschien win jij vandaag wel €250. Zou toch lekker zijn?
1: Ja, degene die niet meer vol komt draaien voor dat bedrag is onze eigen horen.
2: Nou, echt wel. In het nieuws zometeen. Zoek je nog iets leuks om te doen dit weekend? Je kunt op een simpele manier de natuur een handje helpen. Hoe? Dat hoor je zo.
3: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbraakhulp van Interpolis is doei inbrekers.
4: Drie sterren slot.
3: Hou je huis veilig met de anti-inbraakhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
5: Nog steeds drempelvrees om over te stappen op een elektrische bedrijfswagen van Peugeot? Je bent dan wel van je BPM-vrees, je angst voor zero-emissiezones en je brandstofprijzenpaniek af. Snel naar Peugeot.nl dus, want daar profiteer je van 5 jaar 0% rente op de financiering en van korting tot €12.000. Ben je ook meteen van die FOMO af?
6: Peugeot. Het derde en laatste deel van de boekenserie 60 jaar top 40 is nu verkrijgbaar. Verhalen achter de grootste top 40 hits uit de afgelopen 20 jaar. Met onder meer Ilse de Lange, Douwe Bob, Direct, Duncan Lawrence en Hannah May. 60 jaar top 40 deel 3. Nu in de winkel.
7: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Unox soep in zak, 1 plus 1 gratis. En alle Ola waterijs, Cornetto en Magnum handijs, 2 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
8: Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil de toren van Pisa, de ander een toren van Pita's. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com.
9: Nu bij Zeeman, herenhemden, 2 voor €6,50. En heren shorts, 2 voor €20. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
8: Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil naar Faro, de ander wil Faro's. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com.
10: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
11: Bij Transavia is ook deze zomer de prijs waarvoor je boekt, de prijs waarvoor je vliegt. Geen verrassingen achteraf, dat vinden wij niet normaal. Gewoon.
12: Joe, het is vakantiegeldvoordeel bij Veneta. Nu tot wel 20% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan snel je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam, jouw Veneta.
13: Nu bij DA, alle Lucovitaal vitamine, voedingssupplementen en verzorgingsproducten. 2 plus 3 gratis.
14: De vriendelijke specialist DA.
12: Joehoe, nu bij Veneta. Tot 20% korting op alle raamdecoratie.
15: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl.
16: Allianz Direct. Op zoek naar een brassband voor je zomerfeest? Ga naar showbird.com, het grootste boekingsplatform van Nederland. Showbird.
17: Renault. Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 e-tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie, die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
18: Het zijn nu de dierentuinweken bij vakantieveilingen. Met nu volop avontuur tussen de dieren. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win!
19: Werkschoenen nodig om mee door te beuken? Trek Hikes aan. Topkwaliteit voor het echte werk. Ontdek ze op hikes.nl. Hikes.
20: Smint. En ineens zie je dat je vriendin die blik heeft zo van... er is iets. Ben je je trouwdag vergeten? Nee, dan je moet er zelfs nog ten huwelijk vragen. Maar dan zie je het.
21: En je hoort jezelf ineens zeggen... Hey schat, kappertje gepakt? Leuk die balayage, Smint.
22: Boost yourself.
19: Hikes werkschoenen, gebouwd om door te beuken. HAIX.nl.
23: Fans van Lekker Zomers Voordeel, opgelet. Deze week nergens goedkoper, heerlijke perziken.
24: Lekker zoet.
23: En voor een zoet prijsje, 750 gram, maar 1,95.
25: Dan gaan we vieren.
0: minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
1: En ook zo goedkoop bij Aldi, 1 ster beter leven schoudercarbonades. Heerlijk gekruid, 450 gram voor maar €2,99. En een luxe heel vloerbrood voor maar €1,39.
2: Dat is nog eens voordeel.
1: Ja, dus... Aldi.
4: Goedemorgen, het is Radio 10 met zojuist het emotionele verhaal van Paul. Zijn vrouw is vorig jaar overleden aan kanker. En samen met hem halen we geld op voor Alpe d'Huez, voor onderzoek tegen kanker. En het heeft nogal wat reacties losgemaakt, hè?
24: Ja, het is ongelooflijk. Het stroomt werkelijk binnen.
25: Ja,
24: via
25: echt.
24: De site radio10.nl/doneer. Dus heb je ook het idee van, weet je, ik ga vanavond even een drankje minder drinken.
25: Ja.
24: En ik ga dat geld geven aan...
25: Of ik wilde net gaan lunchen met mijn vriendinnen. Maar weet je wat, ik maak gewoon een paar tientjes over.
24: Ja.
25: Naar op radio10.nl/doneer.
24: Het zou fantastisch zijn.
25: Ja.
24: Het weer voor vandaag. Het wordt snel tropisch warm. 30 tot 33 graden vanmiddag. Vanavond vooral in het zuidoosten. Buien met kans op onweer, hagel en zware windstoten. Dus let op je wasje, gewoon op tijd binnenhalen.
25: Het Radio 10 verkeer dan. Er zijn 6 vertragingen. Dit zijn de 3 grootste. De A12 Oberhausen-Arnhem tussen Oud-Dijk en Velperbruk. 1 uur en 11 minuten. De A15 Nijmegen-Gorkum tussen de brug over de Linge en Geldermalsen. 17 minuten. En de A67 Turnhout-Venlo tussen Leenderheide en Geldrop. 12 minuten.
4: Sterk als je erin staat. 2 minuten over 8:30. Gordon en Vrouwtje in de ochtendshow van Radio 10. En Hannelore, wat viel jij op in het nieuws?
26: Tegenstanders van een asielopvang in de Noord-Hollandse Uithoren hebben gisteravond met flessen, eieren en rookbommen gegooid naar voorstanders. En die voorstanders die vinden het vooral jammer, horen we bij regiozender NH.
27: Uiteindelijk zouden wij het liefst wel met elkaar in gesprek gaan. Maar we vinden het toch ook wel belangrijk dat er een tegengeluid is. Dus vandaar dat we hier vandaag staan.
26: De politie hield beide groepen uit elkaar. Enkele honderden mensen demonstreerden tegen de komst van zo'n 250 asielzoekers. Zo ook PVV-leider Wilders. En hij was duidelijk.
28: En daarom zeggen wij AZC, weg ermee! AZC, weg ermee! AZC, weg ermee!
24: Dat die man niet moe is van zichzelf.
25: Ja.
24: Want het heeft totaal geen zin.
25: Ja, en ik begrijp ook niet. Kijk, dat je gaat demonstreren, dat is een, dat is een recht. Maar met flessen en wat zei je nou?
26: Eieren.
24: Ja.
26: Bizar. Echt? In Uithoren. Ik ben er opgegroeid als kind. Het is echt van ingeslapen dorp, vond ik het altijd.
25: En dan ineens komt het slechtste in mensen naar boven.
26: Ja. Ja.
25: Maar goed, nogmaals, die zorgen, ja, die zijn er dus kennelijk en die leven. Maar dit is toch bizar dat je deze...
26: Nou, iets leuks dan. Mocht je nog wat gezelligs willen doen vandaag of het komend weekend, ga hommel stellen. Dit weekend is de allereerste editie van de hommeltuintelling. En daarmee moet duidelijk worden welke soorten hommels er veel en weinig in Nederlandse tuinen voorkomen. Hoe doe je mee? Een kwartiertje lang ga je tellen hoeveel van die hommels je ziet vliegen. En dat geef je dan door via tuintelling.nl. En dan kun je later ook zien wat de uitslag is.
25: Ja, dat is echt als je helemaal niks te doen hebt met je leven.
24: Als je het niet doet, krijg je hommels.
26: Ja, hommels zijn zo leuk. Wel van die knuffelbijen vind ik het altijd.
25: Ja. Dat kansloos als je hommels gaat tellen.
26: Zo is dat kansloos.
25: Nou, je kunt neem een hobby.
26: Als je er toch zit in de tuin, kan je toch tellen hoeveel je er ziet.
25: Ja.
24: Hey, maar bobbels, telt het ook?
26: Nee. En tot slot, je leesbril kun je straks misschien wel weggooien, want er zijn nieuwe oogdruppels goedgekeurd die miljoenen mensen mogelijk van hun leesbril kunnen afhelpen.
24: Oh, alsjeblieft.
26: In Amerika is het middeltje al goedgekeurd. Het heet Fizz, V-I-Z-Z. En kost maar een paar dollar. Het zorgt ervoor dat je pupil kleiner wordt, waardoor dichtbij zien tijdelijk scherper wordt, met de werking tot wel 10 uur na 1 druppeltje. In onderzoeken merkt ruim 70% van de gebruikers al binnen een half uur verbetering van het zicht. Zonder ernstige bijwerking.
24: Maar en veraf dan?
26: Dat blijft hetzelfde. Maar dit heeft te maken met de lichtinval in je ogen.
24: Het is toch fantastisch om
25: ze verkopen allemaal dingen in Amerika waarvan ook later vaak blijkt dat het allemaal toch wel rommel is. Want je had toen toch ook die Visine.
24: Ja, maar dat gebruik ik nog steeds.
25: Dat kon je toen ook alleen maar in Amerika kopen. Maar ik heb dat een keer gedaan en toen kwamen er al allemaal lichtgevende druppels uit mijn neus ineens. Nee, echt waar.
24: Dat is iets anders.
25: Nee, dat komt door die Visine. Dat heb ik toen door de huisarts.
24: Nou je kunt trouwens Visine kun je kopen op bol.com. Dat is echt fantastisch.
26: Waar is dat tegen dan?
24: Tegen rode ogen.
26: Oh.
24: Dus wat jij in de ochtend, elke ochtend, dat zou fantastisch zijn.
26: Aardig, geen druppels? Nee, nou maar.

0: bij Radio 10 in the Sky Full of Stars. Inmiddels 9:10 geweest.
1: Ranking the Hits.
2: Ja, dat betekent dat we lekker Ranking the Hits gaan spelen. Vandaag met Sander uit Capelle aan de IJssel. Goedemorgen.
3: Goedemorgen.
4: Hey Sander.
2: Is wel leuk, jij hebt je eigen werkplaats. Daar doe jij aanpassingen aan auto's zoals bijvoorbeeld ramen blinderen. En ik dacht Gordon, heb jij dat ook wel eens gedaan?
4: Je zeker.
2: Ja. Bij zo iemand als Sander.
4: Het mag tot een bepaalde gradatie, hè Sander, klopt dat?
3: Klopt, ja. De achterzijde mag je zo donker als je wil. En de voorzijde hebben bepaalde richtlijnen dat het maximaal is toegestaan.
2: En heb je het ook wel eens voor sterren gedaan, zoals Gordon?
3: Nee, helaas nog niet. Ah. Maar je bent van harte welkom.
4: Ja, nou, doe je het ook met slaapkamerramen? Want daar heb ik het nodig.
3: Ja hoor, dat doen wij ook.
4: Fantastisch. Nou, dan ga ik je echt bellen.
2: Hoezo? Je woont in een penthouse. Niemand kijkt bij jou naar binnen.
4: Je kan niet tegen licht.
2: Oh.
4: Ja, ik ben een soort vampier. Maar goed, dat bespreken we straks wel.
3: Dat is goed.
2: Ik voel meteen al een link hier met Gordon. Sander, we gaan lekker spelen. Ranking the Hits. Je hoorde net al dit liedje.

0: Etheridge. Uit, nou ja, dat ga ik niet zeggen uit welk jaar natuurlijk. Was een hit voor of na 1985. Ik had bijna verklapt.
1: Nou, Sander.
2: Die zat erna.
0: Ja. Hartstikke goed hoor. Eerste €50 heb jij al lekker binnen. Hij was uit 1989. In totaal kun je €250 bij elkaar spelen. Maak je een fout, dan ben je, dan ben je af. Dan lig je eruit. Dan krijg je natuurlijk wel de Radio 10 dopper drinkfles. We gaan meteen door, Sander. Voor €100 was dit een hit. Voor of na 1989.

0: gelijk zien.
1: Ja.
0: Ah, nee.
2: Ik dacht, hoor ik dat nou goed? Maar ja, je zei het meteen ervoor.
0: Oh, jammer.
2: We kunnen er anders van maken.
0: Hij is uit 1993. That's the way love goes, Sander.
1: Helaas.
0: Wat jammer, jammer man.
1: Dat wordt harder werken vandaag.
0: Ja, ja, of ik ga je gewoon een klus geven bij mij thuis. En je krijgt sowieso die doppen drinkfles.
1: Yes, daar ben ik ook wel heel blij mee.
0: Oké, jongen.
2: En binnenkort zien we Sander bij Gordon thuis. Fijne

0: en vrouwtje op 10 op deze laatste werkdag van de week.
1: Wat heb je deze week gemist?
2: Ja, dat was weer een weekje, Gordon en vrouwtje. Vanochtend belden we met Paul. Het is vandaag precies een jaar geleden dat zijn vrouw is overleden. En toen we hem spraken, lieten we een compilatie horen van wat mensen zeggen over zijn overleden vrouw Yvette.
3: Zegt ze van, je mag best af en toe huilen. Maar als je mij terugdenkt, doe dat dan met een lach.
4: Ja, ik heb het er al moeilijk mee. Ja. Hoe is dat voor jou, Paul?
5: Ja.
4: Ja, dat kan me voorstellen, jongen. Jezus.
5: Ik ben even stil van. Hey,
4: ja, dit zijn prachtige woorden over een heel bijzonder mens, lijkt mij. Ja, wil je iets doneren voor Paul en zijn team? Ga dan naar radioteam.nl/doneren. Elke euro is welkom en daar kunnen een hoop mensen mee helpen. Vrouwtje, jij liet jezelf deze week even gaan toen het in Ranking de Hits ging over Lenny Kravitz. Jij vindt het namelijk een enorm knappe man, maar dat was onze kandidaat Femke helemaal niet met je eens.
2: We hadden het net over Lenny Kravitz, een van de knapste mannen uit de showbiz.
4: Nou, dat vind jij.
2: Dat vind ik, ja, ja. Zeker. Ja.
4: Vrouwtje heeft ook hele slechte ogen, hoor.
2: Femke. Hij is toch een knappe man, Femke?
6: Ja.
4: Ja, dat was een week waarin oud-acteur Marcel Musters opriep tot een persoonlijke donatie. Na gezondheidsproblemen maakte hij schulden. En na een oproep op Instagram hebben heel veel mensen geld overgemaakt. Zoveel zelfs dat hij binnen een dag van al zijn schulden af was. En daarom kregen we een audio-appje van Marcel vanaf een bijzondere plek.
7: Goedemorgen, Gordon en vrouwtje. Hier een update vanaf het strand.
8: Lemon, massage.
7: Wil iedereen bedanken die me uit de put heeft getrokken met de financiële bijdrage. Oh, wacht. Ik moet even afrekenen.
8: You can pay by cash, sir.
7: Thank you. Doei.
4: Was niet echt, hoor. AI.
2: Klein stukje AI. Ja, je kan nog bieden, hè, op het veiling-item voor de Alpe d'Huez van Gordon. Je eigen hamburger in zijn restaurant, de Burger Room. Je mag de burger helemaal zelf samenstellen en ook de naam zelf bepalen.
4: Je mag elke naam verzinnen die je wil. Je kan ook de Jolingburger doen, bijvoorbeeld.
0: Wat zit erop?
4: Zwaar aangebrand. Licht aangebrand en een hoop gezeik eroverheen.
2: Ja, bieden op dit item kan nog zo'n 5 minuten, hè, op die burger via radioteam.nl/doneer.
4: Zometeen Martijn Kookman met de Guilty Pleasure Party.
0: Tot maandag.
2: Tot maandag.
9: Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Keukenconcurrent. Gegarandeerd de laagste prijs van Nederland.
10: De beste ingrediënten voor een ochtend zonder drama. 100% Arabica bonen. Met fluffy schuim van halfvolle melk of heerlijke haverdrink. Lekker wakker worden met de cappuccino van McDonald's. I'm loving it.
11: On the road. Altijd onderweg, altijd bezig. Na een drukke dag is het fijn thuiskomen in een comfortabel huis. Veenstra regelt het. Want thuis, daar draait het om.
10: De beste ingrediënten voor een ochtend zonder drama. 100% Arabica bonen. Met fluffy schuim van halfvolle melk of heerlijke haverdrink. Lekker wakker worden met de cappuccino van McDonald's. I'm loving it.

0: veenstra.nl/ubi40.
1: Overweegt u een zonnestroomboiler? Kijk voor meer informatie op veenstra.com.
2: Hey, ik kan niet werken vandaag.
3: Hoezo?
2: Sorry, het is WK.
4: Ontdek waanzinnige WK-deals. Score nu de zwarte Samsung Galaxy S26 Ultra 1 terabyte voor €1.399. Mediamarkt.
5: Als je overstapt naar Allianz Direct, bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
6: Wow!
5: Is binnen 3 minuten geregeld.
6: Dan bespaar ik dus gemiddeld €100 per minuut.
5: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
7: Nu bij Gamma, 50% korting op Histor Perfect Finish lakken. Ook op mengverf. Je huis opknappen? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
8: Nog steeds drempelvrees om over te stappen op een elektrische bedrijfswagen van Peugeot? Je bent dan wel van je BPM-vrees, je angst voor zero-emissiezones en je brandstofprijzenpaniek af. Snel naar Peugeot.nl dus, want daar profiteer je van 5 jaar 0% rente op de financiering en van korting tot €12.000. Ben je ook meteen van die FOMO af?
9: Peugeot.
10: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Duck Toilet Gel 750 ml voor maar €1,48. Of Solocheck oplaadkabels 1,5 meter voor maar €0,99. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
11: Lieve kips, vega broodbeleg dan gewoon vega broodbeleg. Nieuw van kips, vega broodbeleg. In de vega lekkere varianten grillworst, boterhamworst en kipfilet. Lekker, op je boterham, wrap of cracker.
12: Het is Bol 10-daagse met bizar goede deals die je wel moet delen. Alleen vandaag. T-shirts en korte broeken van onder andere Jack & Jones tot 40% korting. En printers tot 20% korting op de meest getoonde prijs. Scoor nu alle deals bij Bol.
13: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
14: Kun je design voelen? Kun je voorsprong zien? Ontdek tijdens de Audi ID's al onze elektrische modellen. Met een bereik tot wel 772 kilometer. En nu tijdelijk met aantrekkelijke e-premies. Ervaar hoe voorsprong eruit ziet en voelt. Plan een proefrit op Audi.nl.
15: De komende weken is het Hebbes bij Ben. 30 gig en 200 minuten voor maar €9 per maand. Of combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Hebbes. Kijk op ben.nl.
14: Ervaar de Audi Q6 e-tron tijdens de Audi ID's. Met een netto bijtelling vanaf €378 per maand. Plan een proefrit op Audi.nl.
16: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
17: Ga je trouwen? Jouw allermooiste pak op maat vind je bij Roka.
18: Nu bij Coolblue. Korting op Samsung smartphones tijdens de vakantiegelddeals. Bestel de beste voor jou in de Coolblue app.
19: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af met 20% korting. ANWB en gaan.
20: Oh nee, een teek. Met Adtap bescherm je jouw hond en kat tegen vlooien en teken. 1 Adtap koudtablet bestrijdt vlooien en teken een hele maand lang. Koop nu online of in een dierenwinkel bij jou in de buurt. Adtap, simpel om van te houden, simpel om te beschermen. Adtap is een diergeneesmiddel. Lees voor gebruik de bijsluiter.
21: Is jouw bedrijf toe aan de volgende stap? Credits helpt je op weg. Als stichting zonder winstoogmerk zijn we er voor ondernemers die willen groeien. Wat je plan ook is, met krediet, coaching en training van Credits haal jij alles uit je bedrijf. Ondernemen begint bij Credits.
22: Zonalarm! Smeer hem naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming 1 plus 1 gratis.
23: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
24: De OV-chipkaart gaat stoppen. We stappen over naar OVP. Dat is in- en uitchecken met de nieuwe OV-pas of je betaalpas. Daarom zeggen we...
23: Dag OV-chipkaart, hey OVP.
24: Meer weten? Kijk op ovp.nl.
25: Wat er ook gebeurt, maandag 1 juni verstuurt de overheid rond 12 uur een testbericht van NL Alert. Dus ook als je maandag net lekker ontspannen op je yogamatje ligt, of als je precies om 12 uur met je hele familie 1 minuut stilte houdt voor jullie overleden goudvis, of net eindelijk je baby in slaap is gevallen, dus voorbereid, want wat er ook gebeurt, wij testen maandag rond 12 uur het NL Alert.
0: Ja, een hele goede morgen. Zometeen het liedje waarmee Ruud Chacon gisteren haar concert in Utrecht opende.
1: Oh, echt?
0: Ja, echt. Ze komt eraan. Maar eerst, Maar eerst het laatste nieuws. Hannelore, een hele goede morgen.
2: Goedemorgen. In Numansdorp in de buurt van Rotterdam zijn tientallen bronmobielen verwoest bij een enorme brand. Uit de hele regio hielpen brandweerwagens mee bij het blussen. Het kan zijn dat het vuur is aangestoken, want er waren meerdere brandhaarden en volgens Rijnmond had het bedrijf geen goede reputatie. De parlementaire enquêtecommissie Corona gaat straks beginnen met het verhoren van bijna 50 mensen die een rol hebben gespeeld bij de aanpak van de epidemie. Voor de verhoren is 9 weken uitgetrokken. Als eerste is viroloog Marion Koopmans aan de beurt. Zij was lid van het Outbreak Management Team. De politie heeft gisteravond in het Noord-Hollandse Uithoren met de mobiele eenheid moeten ingrijpen om 2 groepen demonstranten uit elkaar te houden. Tegenstanders van een nieuwe asielopvang belaagden een kleinere groep voorstanders. En dat deden ze met flessen, eieren en rookbommen. Geert Wilders was er ook bij, die steunde de tegenstanders. En rapper Ye, ooit bekend als Kanye West, mag volgende week gewoon optreden in het Arnhemse Gelre Dome. De burgemeester is geen fan, maar ziet wettelijk geen reden om hem te weigeren. In andere landen mag hij niet optreden om antisemitische uitspraken die hij ooit deed. Maar volgens Arnhem zijn er geen aanwijzingen van ordeverstoringen. En dan het Radio 10 weer. Veel zon. Vandaag wordt hartstikke warm, 30 tot 33 graden. En vanmiddag en vanavond zware regen- en onweersbuien, vooral in het zuidoosten.
0: Frits Meister met 7 vertragingen. Dit zijn de 3 langste. De A12 Oberhausen-Arnhem tussen Oud-Dijk en Velperbroek. 1 uur en 15 minuten. De A15 Nijmegen-Gorkum voor het Geldermalsen. Wegwerkzaamheden zorgen daar voor de vertraging van 17 minuten. En de A67 Turnhout-Venlo voor Gelderop. Een vrachtwagen met pannen. Vertraging ook daar 17 minuten.
3: Het is al even geleden, maar beest is weer los. Ja, de leeuw die komt eraan.
4: Het WK gaat bijna van start. Maak je oranje outfit compleet en scoor nu jouw WK-merjas. Met je favoriete speler achterop en speciale juichsjaal. Voor slechts €9,99 met een volle spaarkaart. Nu bij Albert Heijn.
9: BMW Rijplezier is altijd veelzijdig. En de plug-in hybride modellen illustreren dit als geen ander. Met een dynamische kracht in beide aandrijflijnen en een groot elektrisch bereik voor uw dagelijkse kilometers. Comfortabel en efficiënt, zowel op korte als lange ritten. Iedere dag elektrisch, ieder moment. BMW. Ontdek alle voordelen op bmw.nl.
26: 5%, 10%, 15%. Geen schaapjes, maar korting tellen. Want met 15% korting op al onze matrassen word je slapend rijk. Shop nu online en in de winkel. IKEA. Een wereld aan ideeën.
9: Ontdek de BMW X1 plug-in hybride. Efficiënt en comfortabel voor elke dag. Plan je proefrit op bmw.nl.
27: Juich mee met Oranje. Zet de barbecue maar aan. Vlees, vis, vega en frisse salades. Kies een mix, 4 voor €10. Barbecue beukers, dat is de ja van Jumbo.
28: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Keukenconcurrent. Gegarandeerd de laagste prijs van Nederland.
29: Martijn Kolkman, The Guilty Pleasure Party.
0: Op de vrolijke vrijdag van Radio 10, Kid Rock zometeen, maar eerst...

van de middag een bui gaan vallen, mogelijk met onweer. Maar dat laat de pret niet drukken om er toch weer een gezellig uur van te maken met alleen maar meezingers. En ik neem je graag even mee terug naar gisteravond, want welke artiest zou jij nog een keer live willen zien? Er was wel iemand op je lijstje, toch? Ja. Nou, in mijn geval was dat Ruud Jacot. Die had ik nog nooit live gezien. En gisteravond gaf ze een optreden in Tivoli in Utrecht. Daar deed ze alle grote hits. En het hing een beetje aan een zijden draadje, want ze had namelijk stemproblemen. Maar gisteravond stond ze daar. Het begon om 7:15. Dit werd ingezet. Ze kwam op en ze gaf een wervelende show. Dus mocht je er geweest zijn gisteravond, even terug naar dat moment. Dit is Ruud Jacot.

0: Hey Martijn, goedemorgen met je grote radio. Hey, kan die man met die fluit even uit de muziek gaan? Dankjewel man, goeie show.
1: Ja, ik zal hem terugfluiten en een rode kaart geven, Gert. Als verkoelende druppels klank zouden hebben, dan zou het waarschijnlijk zo geklonken hebben. De afgelopen minuten hoorde je Fiesta van de Sun Club in de Guilty Pleasure Party op Radio 10. Elke morgen tussen 9 en 10 alleen maar meezingers om de werkdag lekker vrolijk te beginnen. En uit onderzoek blijkt dat de gemiddelde Europeaan en Amerikaan tijdens zijn of haar leven gemiddeld 4 tot 9 romantische seksuele partners heeft. Dus ik zou het op twee handen moeten kunnen tellen. Ja, ja, zou ik mensen die boven deze norm zitten. Ja, ik zal de spiegel wegzetten. Barry White.
2: We got it together, didn't we? Nobody but you.

0: plus speelbewust.
1: Ja.
2: Echt serieus? Wat een geld.
3: 18.000. Godverdikke me.
0: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
4: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
0: Bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl. 18 plus speelbewust.
5: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Coolbox? Check. Beschimmelde bolwerkar? Check. Wacht, beschimmeld? Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en webshop van ANWB vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een bolwerkar. Nu voor maar €59. ANWB en gaan.
6: Straks de sportzomer volgen in elke kamer. Nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
7: Mooi wonen begint bij een nieuwe vloer. Laat je inspireren en adviseren door de Thuis-in-Vloer-specialist. Als je wil, kijken we ook naar de rest van je interieur. Van vloer tot raam, van muur tot kast op maat. Kijk op thuisin.nl.
8: Thuisin, mooi wonen.
9: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week Hollandse aardbeien. Een halve kilo voor maar €2,99. En zonnebloemolie, 2 liter, voor maar €1,99. Lidl, je verdient het.
10: Dit is niet normaal meer.
11: De nieuwe Opel Astra. Made in Germany. Maar wat betekent dat eigenlijk? Je voelt het in de dynamische rij-eigenschappen. En je ziet het in het krachtige en verfijnde design. De nieuwe Opel Astra. Ontwikkeld, ontworpen en gebouwd in Duitsland. Stap in vanaf €35.599 of €197 netto bijtelling per maand. Ontdek de nieuwe Astra bij jouw Opel verkooppunt.

0: De beste ingrediënten voor een goede morgen. 100% juicy rundvlees, een getoast muffinbroodje en een gebakken eitje. De lekkerste start van de dag met de McMuffin Beef and Egg van McDonald's. I'm loving it.
1: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nm.nl/spaarnu.

0: Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
1: Ik wil sneller dan snel, zonder te remmen, Vodafone.
0: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Hé, hey, jij reist toch veel voor je werk met de trein?
3: Klopt, minstens 2 dagen per week.
2: En jij?
4: Ik meestal maar 1 keer per maand.
2: En jullie reizen allebei met de NS Business Card?
4: Ja, met ieder een ander abonnement. Ik ben zelfs voor dat ene ritje per maand al voordeliger uit.
2: Combineer de NS Business Card met het DAL-abonnement en je medewerkers reizen met 40% korting naar het werk? Bestel nu op ns.nl/zakelijk.
0: Vodafone Unlimited, vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
5: Nu bij Quantum, tot wel 60% korting op alles voor je tuin. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
6: Het weer wordt mede mogelijk gemaakt door Montel. De bank is mooi, de prijs nog mooier.
7: Vrolijke vrijdag van Radio 10 met zometeen Coolende Gang. Op een bloedhete dag, tropisch heet, maximaal 32 graden vandaag. En vanavond in het oosten en zuidoosten een paar zware buien, mogelijk met onweer, hagel en ook zware windstoten. Dan 7 vertragingen nog. Dit zijn de 3 langste. De eerste is onze dagelijkse knuffelfile. Hij staat er weer. A12 Arnhem-Oberhausen tussen Oudijk en Duitsland 14 minuten. A12 Oberhausen-Arnhem voor de IJsselbrug een uur vertraging. En de A67 Turnhout-Venlo voor Gelderop

tropische dag. Zomermuziek op Radio 10. Reggaeton Lento van CNCO. Een Little Mix hoorde je. Wat zijn jouw weekendplannen eigenlijk? Heb je al dingen gepland? Misschien ga je lekker zonnen naar het strand. Of misschien darten. Een potje darten met je vrienden in de kroeg. Dat zou je het beste kunnen doen in een gesigneerd shirt gedragen door Michael van Gerwen. Echt dartshirt. En dat kan je voor jezelf regelen op radio10.nl/doneer. Het is één van de veiling items waarop je kunt bieden voor Alpe d'Huez. Dus voor het goede doel, ga naar radio10.nl/doneer. Dan kun je ook alle andere veiling items nog zien. Op het shirt staat momenteel een bedrag van €255. Dus denk je bij jezelf, nou, ik wil de blitz maken in dat shirt. Ga er gewoon lekker overheen. Radio10.nl.

Lekker. Splitsing hoorde je op Radio 10 met Wind en Zeilen. Ja, en dan is het tijd voor een liedje over een oude piano van Diana Ross. En op die van haar mag er misschien een klein beetje stof liggen. Hij is vast niet zo oud als de oudste piano ter wereld. Exemplaar komt uit 1720 en wordt bewaard in het Metropolitan Museum of Art in New York. Testen lukt dus niet, maar ik heb Harry Mens van Business Class even gevraagd hoe die klinkt, want die heeft in 1720 nog opgespeeld. Harry zegt, ja, hij klinkt nog harmonieuzer dan een gesprek tussen mij en Catharine Keil. My Old Piano, Diana Ross, nu voor je op Radio 10.

0: Kruidvatluieren en kom naar de babydealdagen bij Kruidvat. Nu 4 Jumbo-packs Kruidvatluiers en luierbroekjes voor €50... en alle Kruidvat opvolgmelk voor €6,99.
1: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
2: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week Hollandse aardbeien. Een halve kilo voor maar €2,99. En zonnebloemolie 2 liter voor maar €1,99. Lidl, je verdient het.
3: Het is niet normaal meer.
4: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week de Volkskrant. 4 weken voor maar €2 per week. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
2: En dit weekend extra goedkoop Lipton Iced Tea.

0: voor inbrekers. Hoppa! Plus, de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
1: Drie sterren slot.
0: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.

0: Parkour International.
1: Het begint met de eerste stap. Neem die stap. Scapino.
2: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want tientallen projecten overzien kan met één oplossing. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
1: Nu bij Scapino WK-deals met kortingen tot 50%.
3: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
4: Precies, want bij Youfone krijg je glasvezel en tv... nu de eerste 6 maanden voor maar

0: het WK gaat bijna van start. Maak je oranje outfit compleet en scoor nu jouw WK-merjas. Met je favoriete speler achterop en speciale juichsjaal. Voor slechts 9,99 met een volle spaarkaart. Nu bij Albert Heijn.
1: Nu bij DA. Alle Luco Vitaal vitamine, voedingssupplementen en verzorgingsproducten. 2 plus 3 gratis.
2: De vriendelijke specialist.
3: De mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van onze vakantiegelddeals en krijg tot wel €450 korting. D-Reizen. Live your dreams.
4: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bos fietser in jezelf. Strijk met de relaxte rustzoeker in jezelf neer op een zonnig terras. En trek met je innerlijke wildwaterbaan-lover samen naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute op centerparks.nl. Volg je natuur, Centerparks.
3: Profiteer nu van onze vakantiegelddeals. D-Reizen, live your dreams.
5: Fans van Lekker Zomers Voordeel, opgelet. Deze week nergens goedkoper. Heerlijke perziken.
6: Lekker zoet.
5: En voor een zoet prijsje. 750 gram, maar €1,95. Dan gaan we vieren.
7: Aldi, geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? Met de zonoplossingen van Vattenfall verbruik je zoveel mogelijk van je opgewekte stroom zelf. Dat voelt als nieuwe energie. Vattenfall, er is altijd een weg.
5: En ook zo goedkoop bij Aldi, 1 ster beter leven schoudercarbonades. Heerlijk gekruid, 450 gram voor maar €2,99. En een luxe heel vloerbrood voor maar €1,39.
6: Dat is nog eens voordeel.
5: Ja, dus... Aldi.
8: Wat als Juliet blijft leven en haar eigen weg bepaalt, zonder Romeo? Dit ontdek je in de Feel Good Power Pop Musical en Juliet. Vol iconische pophits uit de 90s en zeros. Vanaf september te zien in het Beatrix Theater Utrecht. Boek vandaag nog je tickets.
9: De merkenstorm steekt weer op met stormachtige kortingen. Nu 50% korting op elk tweede product van alle A-merken. In de winkel of op hollandandbarrett.nl.
10: Mee met Oranje. Zet de barbecue maar aan. Sappige burgers. Kies en mix 2 voor €6. En alle soorten meloen met 25% korting. Barbecue beukers. Dat is de ja van Jumbo.
11: Word nu onderdeel van een spannende avonturenfilm in de nieuwe attractie Journey to the Forbidden Chamber in Movie Park Germany. Beleef een meeslepende reis door de wereld van een grote filmproductie vol Hollywoodmagie bij de Paramount Picture Studios. Koop nu je ticket voor jouw rol op de set op MoviePark.nl.
12: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties... Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
13: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
14: Ik herhaal, geen aanbiedingen, geen uitverkoop. Alleen de grootste hits aller tijden elke dag op Radio 10. Brian Adams zometeen, maar eerst het Radio 10 nieuws. Nicola Ruijs, een hele goede morgen.
15: Goedemorgen. De parlementaire enquêtecommissie Corona staat op het punt van beginnen. 9 weken lang gaat die tientallen mensen horen over de besluiten die zijn genomen tijdens de epidemie. Zoals het instellen van de avondklok bijvoorbeeld. Viroloog Marion Koopmans is als eerste aan de beurt. Vanmiddag komt oud-minister Bruno Bruins ook langs. In Roemenië wordt binnen enkele uren de drone-afweer versterkt. Dat na een inslag van een Russische drone in een flat bij de Oekraïnse grens. Roemenië gaat het betalen met een lening bij Europa. Het gaat om ruim €9 miljard, bedoeld voor de modernisering van defensie. Bij de drone-inslag raakten 2 mensen licht gewond. Lionel Messi gaat toch over 2 weken met Argentinië mee naar het WK voetbal in Amerika, Canada en Mexico. Het was nog even spannend of hij mee zou gaan. Messi had een hamstringblessure. Maar hij is op tijd om met Cristiano Ronaldo samen het record van 6 WK-deelnames te pakken. En deze lente komt in de top 5 van warmste lente sinds het begin van de meting, meldt het KNMI. De gemiddelde temperatuur was 11 graden en het was erg zonnig en droog. Er viel zo'n 100 mm regen. Normaal is het 150. Het warmterecord van bijna 12 graden, dat was in de lente van 2 jaar geleden. Dus even kijken of het een beetje klopt. Is het heel warm? Ja, het wordt steeds warmer vandaag. Tropisch heet zelfs, 30 tot 32 graden. Maar pas op, vanavond in het oosten en zuidoosten... een aantal zware buien met kans op onweer, hagel en ook zware windstoten.
14: 6 vertragingen gemeld door Flitsmeister. Dit zijn de 3 langste. A4 Den Haag richting Amsterdam voor Zoetewoude-Rijndijk 13 minuten. A12, hij staat er weer, zoals elke dag. Arnhem-Oberhausen voor Duitsland 17 minuten. En de A15 Nijmegen-Gorkum voor Geldermalsen wegwerkzaamheden zorgen daarvoor een kwartier vertraging.
16: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
17: Jongens, eten!
18: Zo, lieverd. Leuke dag gehad?
19: Oh, heb je een lekker heerlijke vlog en een level 48 gehad?
20: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
16: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
21: Gedoe met je dekbedovertrek? Dat kan dus echt makkelijker. Happybed is het wasbare dekbed zonder overtrek. Gewoon hup de wasmachine in. Als dat niet het dekbed van je dromen is, bekijk en bestel op happybed.nl.
22: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af met 20% korting. ANWB en gaan.

op Radio 10 met The Good Heart is Hard to Find. En daarvoor de Summer of 69 van Bryan Adams. Al jongens, is de lente van 2026 ook niet mis. Het is 11 minuten over 10. Hartelijk goeie vrijdagmorgen. En mocht je nou iets in je rug voelen prikken, dan is dat het weekendgevoel. Nog een paar uurtjes knokken en dan ben je aangekomen in die tweedaagse inimini-vakantie.

I Won't Let You Down hoorde je. We zijn lekker onderweg richting het weekend. En natuurlijk de start van de meteorologische zomer. Maandag is het zover. Dat is voor heel veel mensen goed nieuws. Behalve 17.500 van ons. Die hebben namelijk last van een echte zomerdip. Ja, van de zon voelen ze zich ellendig. En door de warmte zijn ze moe en kunnen ze slecht slapen. Vervelend als je er last van hebt. Arme schaapjes, ik heb wel goed nieuws voor jullie. De komende week blijven de temperaturen hangen onder de 20 graden. Dus dat is gelijk de groeten voor het vuurwerk in de slaapkamer. Als je begrijpt wat ik bedoel.

0: alle info op radio10.nl.
1: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
2: Tuinhout voordeelmaand bij Gamma. De laatste week met vanaf 25% korting op tuinhout. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
3: Nu bij Zeeman, dames singlets 3 voor €7. En kinderhemdjes 3 voor €6. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
4: Fans van Lekker Zomers Voordeel, opgelet. Deze week nergens goedkoper, heerlijke perziken.
5: Lekker zoet.
4: En voor een zoet prijsje, 750 gram, maar €1,95.
6: Dat gaan we vieren.
4: Aldi.
7: Dit is een ziekmakende bacterie. Zo te horen heeft hij niet het beste met ons voor. En wij worden steeds minder weerbaar. Daarom is het belangrijk dat je weet hoe je infecties kunt voorkomen. Kijk wat je kunt doen op sameninfectieveilig.nl. Voor elkaar tegen infecties.
4: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven schoudercarbonades. Heerlijk gekruid, 450 gram voor maar €2,99. En een luxe heel vloerbrood voor maar €1,39.
5: Dat is nog eens voordeel.
4: Ja, dus... Aldi.
8: Elektrisch rijden is niet de toekomst, maar juist nu de slimste keuze. De Polestar 4 is nu verkrijgbaar als Business Edition. Meer tech en meer comfort voor €59.800. Bekijk de extra's op polestar.com.
9: Op zoek naar een cocktailbar voor je tuinfeest? Ga naar showbird.com, het grootste boekingsplatform van Nederland. Showbird.
10: Joe, het is vakantiegeldvoordeel bij Veneta. Nu tot wel 20% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan snel je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam, jouw Veneta.
11: Hoe klinkt werken in een wereldteam?
12: Yes, hij doet het.
13: Ja hoor, dat kan zeker.
11: Ah ja, van IT'er tot planner tot chauffeur. Als je werkt in transport en logistiek, dan werk je in een wereldteam. Ontdek jouw baan op wereldteam.nl.
10: Joehoe, nu bij Veneta. Tot 20% korting op alle raamdecoratie.
14: Oranje fans.

0: ervaring bij Amsterdam De Staal Outlets. Meer dan 80 topmerken onder één dak. Waaronder Nike, Adidas en Levi's. Kom snel langs. Mis niets.
1: Chris?
2: Ja?
1: Hoef jij niet te werken vandaag?
2: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
1: Dus, heb je nu...
2: Een vrijdag? Wel in overleg natuurlijk.
1: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
3: Super Thursday XXL, 28 tot en met 31 mei bij Amsterdam De Style Outlets.
4: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
5: Kia. Movement that inspires.
6: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week de Volkskrant. 4 weken voor maar €2 per week. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
7: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
8: Joehoe!
7: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
9: De beste ingrediënten voor een ochtend zonder drama. 100% Arabica bonen. Met fluffy schuim van halfvolle melk of heerlijke haverdrink. Lekker wakker worden met de cappuccino van McDonald's. I'm loving it.
10: Zorg voor je huid en je portemonnee bij Trekpleister. Nu, L'Oréal Paris gezichtsverzorging en reiniging. 1 plus 1 gratis. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
11: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals Campina Lang Lekker, een literpak, 89 cent. En Nescafé en Starbucks Dolce Gusto koffiecapsules, 2 dozen, 6,99. We doen met je mee. Plus.
10: Ook voordelig bij Trekpleister. Alles van termen 1 plus 1 gratis.
12: Martijn Koopman.
13: Ja, op de eerste dag van de parlementaire enquête over corona hoor je zometeen corona. Je verwacht het niet, hè? Maar eerst Hold the Line, dit is de...

Online op Radio 10 op een warme dag. Temperatuur op veel plekken vandaag boven de 30 graden. Het is heerlijk weer om misschien straks lekker in je tuin te gaan zitten. Alleen, hoe ziet jouw tuin eruit? Misschien is het wel zo'n verwoekerd bos dat je de tijden niks aan hebt gedaan en dat onkruid groter is dan de normale planten. Je kan jezelf helpen. Tijdens de veiling voor Alpe d'Huez op radio10.nl wordt er namelijk een complete tuinmakeover aangeboden door Ivo van de Grote Tuinverbouwing. Die komt dan bij je langs en komt de boel weer allemaal mooi maken als een echt paradijs. Dat geld gaat naar het goede doel, onderzoek tegen kanker. Het hoogste bod momenteel staat op 1500 euro. Dus nou, hij loopt nog even de veiling, maar als je er een eurotje overheen gaat, kun je zomaar een nieuwe tuin hebben. Kijk dus op radio10.nl/doneer en daar staan nog meer veiling items waar je voor het goede doel op kunt bieden. radio10.nl/doneer.

0: Onze anchorman van het nieuws is binnen. Nicola Ruijs, een hele goede morgen.
1: Hey, hallo.
0: De leuke weekendplannen trouwens?
1: Ja, zeer zeker.
0: Oh, mag ik vragen wat je gaat doen?
1: Ja, met een heel stel oude vrienden, een stuk of 80, gaan we waarschijnlijk een paar biertjes drinken.
0: Oh, lekker.
1: Ja, echt heel leuk.
0: Ja, ik hoop dat het weer een beetje meevalt. Zometeen het laatste nieuws om 11 uur. Wat heb jij vandaag voor de hele natie in petto?
1: Het is een beetje cryptisch, maar ik zeg, ik heb goed nieuws voor Donald Trump. Hij hoeft niet dood, al dus een bepaald land.
0: Huh? Goed, ja. Hoe het zit, hoor je zo meteen van onze eigen Nico. Maar eerst Whitney Houston.

0: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Coolbox? Check. Beschimmelde bolwerkar? Check. Wacht, beschimmeld? Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en webshop van ANWB vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een bolwerkar. Nu voor maar 59 euro. ANWB en gaan.
1: Fans van Lekker Zomers Voordeel, opgelet. Deze week nergens goedkoper, heerlijke perziken.
2: Lekker zoet.
1: En voor een zoet prijsje, 750 gram, maar 1,95. Aldi.
3: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl.

0: 1,89. En een luxe heel vloerbrood voor maar 1,39.
1: Dat is nog eens voordeel.
0: Ja, dus... Aldi.
2: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Duck Toilet Gel 750 ml voor maar 1,48. Of Solocheck oplaadkabels 1,5 meter voor maar 99 cent. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
3: Thuiskomen? Dat klinkt voor de meesten zo. Maar voor mij klinkt het zo.
4: Dankzij 140 jaar innovatie voelt elke Mercedes-Benz als thuiskomen. Ervaar tijdens de Anniversary Days onze nieuwste modellen en speciale edities met aantrekkelijke voordelen. Kom ze ontdekken bij uw Mercedes-Benz dealer. Of boek een proefrit op mercedes-benz.nl.
5: Mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjack. Bij elke 10 euro aan boodschappen ontvang je 1 juichzegel. Volle spaarkaart? Haal het juichjack op in de winkel vanaf 9,99. Dat is de ja van Jumbo.
6: Werkschoenen nodig om mee door te beuken? Trek Hikes aan. Topkwaliteit voor het echte werk. Ontdek ze op hikes.nl.
7: Hé, hey, jij reist toch veel voor je werk met de trein?
8: Klopt, minstens 2 dagen per week.
7: En jij?
8: Ik meestal maar 1 keer per maand.
7: En jullie reizen allebei met de NS Business Card?
8: Ja, met ieder een ander abonnement. Ik ben zelfs voor dat ene ritje per maand al voordeliger uit.
7: Combineer de NS Business Card met het DAL-abonnement... en je medewerkers reizen met 40% korting naar het werk? Bestel nu op ns.nl/zakelijk.
6: Hikes werkschoenen, gebouwd om door te beuken. HAIX.nl.

0: speciaal voor slechts 9,99 met een volle spaarkaart. Nu bij Albert Heijn.
1: 5%, 10%, 15%. Geen schaapjes, maar korting tellen. Want met 15% korting op al onze matrassen word je slapend rijk. Shop nu online en in de winkel. IKEA, een wereld aan ideeën.
2: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in. Klim, bouw, sjouw, word nat, word vies, verlies, verlies je adem, verlies je twijfel en bewijs aan jezelf dat je gelijk hebt. Als je denkt dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Ontdek de Ford e-Transit Custom. De best verkochte bedrijfswagen van het best verkochte bedrijfswagenmerk. Financieren met minder dan 1% rente. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
3: De Lidl deals zijn er weer. Met deze week Hollandse aardbeien. Een halve kilo voor maar 2,99. En zonnebloemolie 2 liter voor maar 1,99. Lidl, je verdient het. Het is niet normaal
4: meer. Creëer je favoriete buitenplek met Karwei. Profiteer nu van wel 25% korting op echt alle tuinmeubelen. Karwei, maak het mooier.
3: En ook deze week met Lidl Plus, dubbele Lidl-punten op je kassabon. Dat is twee keer sneller sparen voor gratis producten. Lidl, je verdient het.
5: On the way to Planet Proof is het onafhankelijke keurmerk van Stichting Milieukeur. Voor groente, fruit, eieren en zuivel. Met extra aandacht voor dier, klimaat en natuur. Zoals deze koe. Die heeft geen idee aan welke strenge eisen boeren moeten voldoen voor dit keurmerk. Maar ze mag ruim 120 dagen per jaar de wei in. Zo zijn er nog meer dan 100 andere voorwaarden. En er komen er steeds meer bij. Daar heeft deze koe geen erg in. Maar ze heeft er wel baat bij. En de boeren gelukkig ook. Want Planetproof melkveehouders krijgen een extra vergoeding. Kies dus in de supermarkt voor On the Way to Planetproof.

0: bij Kruidvat heel veel Nivea 2 plus 2 gratis. Zoals douchegels, deo, bodylotion en haarmoes. Oh, dat is een hele band vol. Op naar
1: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
3: Je krijgt er zometeen 4 nummer 1 hits achter elkaar in 4 keer 1. Ook Cher komt eraan en Paul King met Love and Pride. Maar eerst het Radio 10 nieuws. Nicola Ruijs, goedemorgen.
4: Goedemorgen. De parlementaire enquête over corona is begonnen. En de eerste die wordt verhoord is viroloog Marion Koopmans. Zij vertelde dat het heel lastig is om in te schatten hoe snel een virus om zich heen grijpt. Ook als er weer een nieuw virus de kop opsteekt, kun je niet inschatten of het zich over de hele wereld verspreidt, zei ze. Er is geen geld om de verkeersboetes volgend jaar gelijk te houden. Dat zegt justitieminister Van Wil. De boetes stijgen gewoon weer mee met de inflatie. Anders moet Van Wil op andere plekken gaan snijden. Wat hij wel belooft is dat hij de boetes niet verder laat stijgen om gaten in de begroting te dichten. Zoals andere kabinetten wel hebben gedaan. Het WK voetbal in Amerika, Canada en Mexico is een groot doelwit voor cyberaanvallen, waarschuwt een cybersecuritybedrijf. Die vreest dat groepen uit Iran en Rusland kritieke infrastructuur, zoals energie- en watersystemen in de speelsteden, zullen aanvallen. En ook kan er gefraudeerd worden met tickets. Ja, het is een enorme hit op social media. We hebben hem allemaal wel gezien waarschijnlijk. Een buffel uit Bangladesh met de bijnaam Donald Trump. En dan komt het omdat hij sprekend op de president lijkt vanwege de een beetje oranjige kleur van zijn haar. En ook de blik in zijn ogen. Maar dat vindt die buffel niet leuk als je dat zegt. Zijn dagen leken geteld. Hij zou geslacht worden bij het offerfeest. Maar daar heeft de regering nu een stokje voor gestoken. De buffel blijft gewoon leven en gaat naar een dierentuin.
3: Ja.
4: Hartstikke mooi.
3: Ik ga er niks over zeggen.
4: Zijn lieve buffel. Het weer. De temperatuur stijgt snel. Het wordt tropisch heet vandaag. 30 tot 32 graden. Vanavond in het oosten en zuidoosten een aantal zware buien. Daarbij kans op onweer, hagel en zware windstoten.
3: 9 vertragingen, gemeld door Flitsmeister. Dit zijn de 3 grootste. A12 Arnhem-Oberhausen voor Duitsland een kwartier. A28 Amersfoort-Zwolle voor Weesp een kwartier. En de A50 Arnhem-Os voor Paalgraven. Die zal er maar stilstaan. Vertraging 46 minuten.
5: Geleden, maar beest is weer los. Ja, de leeuw die komt eraan.
6: Ja, het WK gaat bijna van start. Maak je oranje outfit compleet en scoor nu jouw WK-merjas. Met je favoriete speler achterop en speciale juichsjaal. Voor slechts 9,99 met een volle spaarkaart. Nu bij Albert Heijn.
7: Zeg je vliegtickets? Dan zeg je
8: vliegtickets.nl.
7: Vertrouwd sinds 1999.

0: oud sinds 1999.
1: 18 plus, speelbewust.
2: Ja.
3: Echt serieus?
2: Oh,
3: wat een geld.
4: 18.000. Godverdikke me.
0: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
5: Dit weekend is het late night shopping in de designer outlets van Roermond en Roosendaal.
6: Oh ja, lekker zeg. Shoppen tot 10 uur 's avonds.
5: En met extra korting.
6: Zullen we?
5: Tot 60% extra korting bovenop de outletprijs. Late night shopping. Van 29 tot en met 31 mei bij designer outlet Roermond en designer outlet Roosendaal.
0: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
1: 18 plus, speelbewust.
0: Go left!
7: Juich mee met Oranje. Zet de barbecue maar aan. Vlees, vis, vega en frisse salades. Kies een mix, 4 voor 10 euro. Barbecue beukers, dat is de ja van Jumbo.

uit de speakers bij Ellen, maar ook bij Petra en Willem. Rijdenmotor en Sierra Nevada in Spanje. En er ligt zelfs nog een beetje sneeuw op de toppen. En een fotootje erbij. Ach, wat heerlijk. Fijne vakantie daar, hè? Cher hoorde je met de Shoop Shoop Song op vrijdagmorgen, de vrolijke vrijdag van Radio 10. Zeg, gooi je nek eens naar achter en kijk eens omhoog. Ja, hoe ver kom je? Ja, heel goed. Dan zie je ze glinsteren. Centraal staan vandaag weer vier nummers die bovenaan de hitlijst stonden in 4x1. Met zometeen dertigers die tieners moesten voorstellen. Maar eerst gaan we naar een man die vast zat in zijn creatieve proces en het oploste met een vliegticket van 1000 euro. Ryan Tedder van One Republic schreef namelijk een deel van het nummer in de studio, maar liep vast met zijn creatieve proces. Hij pakte het vliegtuig naar Santorini en daar aan de azuurblauwe zee plofte in één keer alles uit zijn pen en schreef hij een dikke nummer 1 hit. Vandaag de eerste in 4x1, One Republic, Counting Stars. 4x1.

Grease is the word. Muziek uit de film waarin middelbare scholieren werden gespeeld door acteurs van achter in de 20 of zelfs al 30. Olivia Newton-John vierde tijdens de opnames haar 29e verjaardag, terwijl ze eigenlijk tiener Sandy spelen. Doet niks af van de film en al helemaal niet aan de muziek. Frankie Valli tekende voor de titelsong, geschreven door Barry Gibb, en stond ermee op nummer 1 in Amerika en Canada. Was vandaag de tweede in 4x1 op Radio 10. Mary J. Blige en U2 komen eraan, maar eerst de nummer 1 hit voor Bobby McFerrin, de man die altijd zo lekker in zijn velletje zit. Hè?

0: U2 en Mary J. Blige stonden op nummer 1 en zijn vandaag de laatste in 4x1 op Radio 10. En maandag om 11 minuten over 11 krijg je gewoon weer 4 nummer 1 hits achter elkaar. Zometeen over een dik half uur begint de vrijdagmiddag met Jeroen Nieuwenhuizen. En zoals Gerda Smit zou zeggen, de playlist van Jeroen...
1: Alles is weg.
0: Inderdaad, die is helemaal leeg. In Alles Mag bepaal jij namelijk wat er wordt gedraaid op Radio 10. Dus wat wil je horen zo meteen na 12 uur? Misschien luister je vandaag voor de allereerste keer. Je kunt de Radio 10-app gratis downloaden op je smartphone. En dan kun je heel makkelijk een berichtje intoetsen of insturen. En inspreken natuurlijk voor Alles Mag. En bedenk je dan dat het een tractatie is, niet alleen voor jezelf, maar ook bijvoorbeeld voor je collega's. Dus wel bekende liedjes in dit geval. En de eerste na 12 is de Bammerammer met extra veel pit. En als je die aanvraagt, krijg je daarvoor terug de Bammerammer broodtrommel. Dus laat weten wat Jeroen zo meteen voor je kan draaien.
2: De nieuwe Opel Astra. Made in Germany. Maar wat betekent dat eigenlijk? Je voelt het in de dynamische rij-eigenschappen. En je ziet het in het krachtige en verfijnde design. De nieuwe Opel Astra. Ontwikkeld, ontworpen en gebouwd in Duitsland. Stap in vanaf €35.599 of €197 netto bijtelling per maand. Ontdek de nieuwe Astra bij jouw Opel verkooppunt.
3: Fans van Lekker Zomers Voordeel, opgelet. Deze week nergens goedkoper, heerlijke perziken.
4: Lekker zoet.
3: En voor een zoet prijsje, 750 gram, maar €1,95. Dan gaan we vieren. Aldi.
5: Tip om je lunch up te spijzen. Softijs, knapperige koekkruimels en spicy oranje saus. Extra spice, extra nice. De McFlurry Spicy Orange van McDonald's. I'm loving it.
3: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven schoudercarbonades. Heerlijk gekruid, 450 gram voor maar €2,99. En een luxe heel vloerbrood voor maar €1,39.
4: Dat is nog eens voordeel.
3: Ja, dus... Aldi.
6: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu voor deze zomer een extra scherp geprijsde cruise naar de Middellandse Zee. Kijk op hollandamerika.com.
7: Ha, als je haar maar goed zit. En blijft zitten. Nu bij Kruidvat alle L'Oréal Studioline Styling. 3 stuks voor maar €13. Ho, kom die goede haardag maar halen bij.
8: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
9: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week Hollandse aardbeien. Een halve kilo voor maar €2,99. En zonnebloemolie, 2 liter, voor maar €1,99. Lidl, je verdient het. Het is niet normaal
10: meer. Bij QuickFit helpen we iedereen snel weer op weg.
11: Kom maar verder.
10: Met ergo-onderhoud bijvoorbeeld. Je kunt altijd snel terecht en alle merken zijn welkom. Plan je afspraak op quickfit.nl.
11: Hij is weer klaar.
10: QuickFit en weer verder.
9: En dit weekend extra goedkoop. Lipton Iced Tea. 1,5 liter voor maar €1,79. Lidl, je verdient het.
10: Nu bij Gamma 50% korting op Histor Perfect Finish lakken. Ook op mengverf. Je huis opknappen? Doe het lekker zelf.
11: Dat zeg ik.

0: Oh, nieuwe sneakers. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
1: Ja, met een supergoeie deal, gekocht op Otrium.
0: Oh, Otrium?
1: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
2: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons, plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo! Odido.
3: Alleen vandaag 10% extra korting op merken zoals New Balance, Levi's en meer. On
4: the road. Altijd onderweg, altijd bezig. Na een drukke dag is het fijn thuiskomen in een comfortabel huis. Veenstra regelt het. Want thuis, daar draait het om.
5: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
4: CV-ketel of warmtepomp onderhoud nodig? Kijk op veenstra.com.
6: Ontdek de volledig nieuwe Mazda 6e. Elektrisch rijden met de klasse van Japans vakmanschap. Eindelijk biedt een elektrische auto ook uiterlijke schoonheid en ruimte waar alles samenkomt. Geniet van het pure rijplezier van de volledig nieuwe Mazda 6e. Ontdek meer op Mazda.nl.
7: Gun jezelf ruimte. Weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht. Nu op ElizaWasHere.nl.
8: Het zijn nu de dierentuinweken bij vakantieveilingen. Met nu volop avontuur tussen de dieren. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win.
9: Elektrisch rijden is niet de toekomst, maar juist nu de slimste keuze. De Polestar 4 is nu verkrijgbaar als Business Edition. Meer tech en meer comfort voor €59.800. Bekijk de extra's op Polestar.com.
10: Het is Bol 10-daagse met bizar goede deals die je wel moet delen. Alleen vandaag. T-shirts en korte broeken van onder andere Jack & Jones tot 40% korting. En printers tot 20% korting op de meest getoonde prijs. Scoor nu alle deals bij Bol.
11: Nu bij DA. Alle Lucovitaal vitamine, voedingssupplementen en verzorgingsproducten.

0: Hallo kerel, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Zeg, wat is jouw specialiteit eigenlijk in de keuken?
1: Mijn specialiteit, dat is de airfryer aanzetten en dan 14 minuutjes gewoon de lekkere Belgische frieten bakken. Okay. Nee, ik kan pastaatjes maken en vlees bakken, dat soort dingen.
0: Ja. Heerlijk. Het water loopt
1: overleven wel. Nee.
0: Ja, zeker. En zometeen ben jij de kok tijdens de lunch na 12 uur. Je hebt alleen een lege playlist, want zoals Gerda Smit zei...
2: Alles is weg.
0: Is helemaal leeg. Liedjes. Heb je nodig muziek om te draaien? Vertel.
1: Ja, lekkere muziek natuurlijk voor de vrijdagmiddag. Dan sta je toch met één been alweer in het weekend. En het is nog lekker warm, dus ik zat net het weerbericht even te bekijken. Ja, het kan hier en daar in het zuiden van het land vooral een beetje gaan onweren vanmiddag. Maar voor de rest is het nog wel een lekker temperatuurtje. Pak die zomerse dag nog even mee, zou ik zeggen. Ook in de muziek. Laat weten via de app van Radio 10 wat ik moet draaien. De titel van de plaat volstaat. Maar je kan ook wat inspreken, daar wordt het helemaal leuk van.
0: Inderdaad, in de eerste na 12 uur, ik zei het al, is de Bammerammer. Het extra veel pieten als je die aanvraagt, dan krijg je dus een broodrommel. De Bammerammer broodrommel, ja. Met jouw hoofd erop.
1: Ja, die kopje eraf trekken, boterhammetje eruit halen.

0: De laagste prijs van Nederland.
1: Kun je design voelen? Kun je voorsprong zien? Ontdek tijdens de Audi ID's al onze elektrische modellen. Met een bereik tot wel 772 kilometer. En nu tijdelijk met aantrekkelijke e-premies. Ervaar hoe voorsprong eruit ziet en voelt. Plan een proefrit op Audi.nl.
2: Het is raam 14-daagse bij Quantum. Alles voor je raam tot wel 50% korting. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
1: Ervaar voorsprong in de Audi A6 e-tron. Nu tijdelijk met €2000 e-premie tijdens de Audi ID's. Plan een proefrit op Audi.nl.
3: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Lipton Iced Tea, 1 plus 1 gratis. En alle Klaverland van Plus kaasstukken, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
4: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
5: Wil jij je fitter voelen? Beter slapen? Misschien wat kilo's afvallen? Doe dan van 8 tot en met 14 juni mee met de Nationale Suiker Challenge. Zeg ook voor 1 week nee tegen suiker en ja tegen gezonde voeding. Krijg ook de smaak te pakken en ontvang elke dag handige tips en heerlijke recepten. Meld je nu gratis aan op diabetesfonds.nl.
6: Zo, een goal van Wesley Sneijder, onze record international.
7: Het begint met de eerste stap. Neem die stap. Scapino.
8: Nog een keer! Papa, sneller!
9: Heb je net dat beetje extra nodig? Dan heeft Campina iets nieuws. Yoghurt met extra proteïne. Natuurlijk, rijk aan proteïne en net zo lekker als je gewend bent. Nieuw, Campina Extra Proteïne Yoghurt. Natuurlijk, rijk aan proteïne. Campina, voor een betere morgen. Ga ook eens voor een heerlijk glas Campina Lang Lekker Extra Proteïne. Probeer nu.
10: Nu, bij Scapino, WK-deals met kortingen tot 50%.
11: Straks elke barbecue smaakvol vastgelegd, nu geregeld. Dat doe je met de iPhone 17. Nu met extra veel voordeel. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo! Odido.
12: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
13: Kia. Movement that inspires.
14: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bos fietser in jezelf. Strijk met de relaxte rustzoeker in jezelf neer op een zonnig terras. En trek met je innerlijke wildwaterbaan-lover samen naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute op centerparks.nl. Volg je natuur, Centerparks.
15: Prijsfavorieten van Albert.

0: Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? Met de zonoplossingen van Vattenfall verbruik je zoveel mogelijk van je opgewekte stroom zelf. Dat voelt als nieuwe energie. Vattenfall. Er is altijd een weg.
1: De hoogste jackpot van Nederland? Die wil je niet missen. En je doet al mee voor 2 euro. Pak nu die kans. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl.
2: Zoveel money!
1: Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
3: Ga je trouwen? Jouw allermooiste pak op maat vind je bij Roka.
4: Oranje fans

0: Nog steeds drempelvrees om over te stappen op een elektrische bedrijfswagen van Peugeot? Je bent dan wel van je BPM-vrees, je angst voor zero-emissiezones en je brandstofprijzenpaniek af. Snel naar Peugeot.nl dus, want daar profiteer je van 5 jaar 0% rente op de financiering en van korting tot 12.000 euro. Ben je ook meteen van die FOMO af?
1: Peugeot.
2: Nu bij Coolblue. Korting op Samsung smartphones tijdens de vakantiegelddeals.

0: Download de app. Karwei, maak het mooier.
1: En dan gaan we zo meteen weer een uur lang alles mag op vrijdag.
2: Gezellig!
1: Zeker te weten, maar eerst het nieuws. Hier is onze Nicola Ruis.
3: Goedemiddag. Het carnaval heeft een grote rol gespeeld bij de verspreiding van corona in Brabant. Maar volgens viroloog Marion Koopmans was het verbieden van het feest een stap te ver. Het virus was namelijk nog niet ontdekt in ons land, zei ze bij de enquêtecommissie. En in heel Europa ging het nog maar om enkele tientallen gevallen. Het Openbaar Ministerie eist 8 miljoen euro van oud-profvoetballer Quincy Promes. Hij zal het bedrag hebben verdiend met drugssmokkel. Justitie wil ook 62.000 euro afpakken van zijn neef en medeverdachte. Beiden waren niet bij de zitting in Amsterdam. Promes zit momenteel in voorarrest. De politie heeft in Utrecht op 2 plekken een inval gedaan in een groot witwasonderzoek. Bij een woning en een autoverhuurbedrijf zijn auto's, contant geld en luxe kleding in beslag genomen. Volgens de politie worden autoverhuurbedrijven vaker door criminelen gebruikt voor het witwassen van geld en het leveren van auto's voor misdrijven. En de grasmat van de Kuip is na 10 jaar van de troon gestoten als het beste veld van Nederland. Aanvoerders uit de Eredivisie zeggen nu dat het veld van PSV beter is. Feyenoord eindigt als tweede. En de grasmat van Ajax in de arena staat derde. Ja, wat is dan het slechtste? Moeten we ook weten. Nou, het gras van Telstar, dat is het allerslechtste om op te spelen.
1: Nou, dat voor mij is ook lekker aan het verdrogen, kan ik je vertellen.
3: Ja, maar er worden nog niet eens voetbalwedstrijden opgespeeld.
1: Zo is het. Ja, een beetje amateur voetbal, hè.
3: Hé, hey, maar ik heb wel goed nieuws voor je. Het is nu nog eventjes heel warm. Het kan wel 34 graden worden. Maar vanavond in het oosten en zuidoosten een beetje doortrekkend naar waar jij woont. Zware buien, kans op onweer, hagel en flinke windstoten.
1: Nou, oh.
3: Ligt er misschien meteen weer een meter water in.
1: Gelukkig maar.
3: Hey.
1: Dan zijn de vertragingen 20 stuks in totaal. En de top 3 is als volgt. De A2 Maastricht-Noord-Eindhoven voor Batendorp 20 minuten. De A27 Utrecht-Gorkum voor Noordeloos 35 minuten. En dan A50 Arnhem-Os voor Paalgraven. 3 kwartier door een auto met pech.
0: Creëer je favoriete buitenplek met Karwei. Profiteer nu van wel 25% korting op echt alle tuinmeubelen. Karwei, maak het mooier.
4: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
5: 5%, 10%, 15%. Geen schaapjes, maar korting tellen. Want met 15% korting op al onze matrassen word je slapend rijk. Shop nu online en in de winkel. IKEA. Een wereld aan ideeën.
4: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
6: Jongens, eten!
7: Zo, lieverd. Leuke dag gehad?
8: Oh, heb je een lekker heerlijke vlog en een level 48 gehad?
9: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
10: Thuiskomen? Dat klinkt voor de meesten zo. Maar voor mij klinkt het zo.
11: Dankzij 140 jaar innovatie voelt elke Mercedes-Benz als thuiskomen. Ervaar tijdens de Anniversary Days onze nieuwste modellen en speciale edities met aantrekkelijke voordelen. Kom ze ontdekken bij uw Mercedes-Benz dealer. Of boek een proefrit op mercedesbenz.nl.
12: Het programma wordt mede mogelijk gemaakt door Keukenconcurrent. Gegarandeerd de laagste prijs van Nederland.

0: Goedemiddag, gaan we beginnen met Erik.
1: Goedemiddag, Jeroen.
0: Ik ruik wat. Ja, ik ruik wat. Ja, is het nou platvis?
1: Of ja, lekkere sliptong is het.
0: Sliptong, zie je wel? Ik dacht het al. Hey, je werkt in de horeca bij de Oosterschelde.
1: Klopt.
0: En dat is best een grote zee. Is het in Ierseke of waar zit je?
1: Nee, Konijnsplaat.
0: Konijnsplaat, oké. Ja, nou, verser kan de vis niet worden, toch?
1: Zo is het.
0: Lekker, man. En wat vind jij zelf het allerlekkerste visje?
1: Ja, ook de sliptongetjes.
0: Ook de sliptongetjes.
1: Ja.
0: Ben benieuwd ook of je dat in de pan hebt gegooid voor jezelf. Of iets anders, hè?

0: Nee, het wordt gewoon een verse bruine boter van de bak en dan plak je hand erop.
1: No, you don't get high on your own supply.
0: Zo is het.
1: Ja, oké, okay, goed zo. Hey, en wat gaan we erbij draaien?
0: Roy Palmer met Addicted to Love.
1: Lekker man, ja! Brengt ons een beetje terug naar die film Cocktail, ken je die nog?
0: Ja, ja, zeker, ja, zeker.
1: Die scène in die bar, hè?
0: Ja, klopt.
1: Helemaal goed, man. Geniet van je weekend.
0: Gaan we doen, jij ook.

0: Spice Girls, stop. Nou, we zijn net begonnen, als je het niet erg vindt. Maar Marit, het was wel heel leuk, dankjewel. En we hadden ervoor de Bammerammer. Addicted to Love, Robert Palmer. Ja, wat een goed begin van de middag. Ja, fijn dat je erbij bent. Vrijdag de 29e van mei is het alweer. Wat vliegtijd ook, hè? Dus hoor je bijna juni. Een menselijk lichaam kan veel aan. Zelfs als je jaar rookt en drinkt, dan kan je lichaam nog herstellen.
1: Oh?
0: Ja, maar het houdt wel op. Een keer. Ja, natuurlijk houdt het altijd een keer op. Maar vanaf een bepaalde leeftijd is de schade onherstelbaar. En wetenschappers weten nu waar die grens ligt. Namelijk 36 jaar. Ja, wat een goed begin van de middag. Ja, fijn dat je erbij bent. Vrijdag de 29e van mei is het alweer. Want vliegtijd ook, hè? Dus hoor je bijna juni. Een menselijk lichaam kan veel aan. Zelfs als je jaar rookt en drinkt, dan kan je lichaam nog herstellen.
1: Oh?
0: Ja, maar het houdt wel op.
1: Oh.
0: Een keer. Ja, natuurlijk houdt het altijd een keer op.

0: Ja, shit.
1: Hoeveel gulden gaven we toen uit aan drank inderdaad in die tijd?
0: Na je 36e moet je ermee ophouden.
1: Ja, ik moet zeggen, ik heb van mijn 36 tot mijn 40ste nog wel wat gedronken. Maar
0: ja,
1: het herstelt nog steeds niet aan mijn kop te zien.
0: Met een mooie weer. Is het leuk om je wagen te pakken voor een zomeravondritje? Dat dacht ook een Ferrari-eigenaar in Friesland. Hij ging met zijn Ferrari F430 door een flauwe bocht. En wat daar gebeurde is een raadsel volgens de bestuurder. Ineens lag de auto in een sloot.
1: Goh.
0: Zelf houdt de Westerman vol dat hij absoluut niet te hard reed.
1: Nee. Nee. Misschien een beetje te
0: daar
1: koop
0: je ook geen Ferrari voor.
1: Nee, tuurlijk, man.
0: Alpe d'Huez komt steeds dichterbij. Belangrijk. Donderdag gaan duizenden mensen de Alp beklimmen om zo geld op te halen voor onderzoek naar kanker. En wil je ook helpen? Check dan nog een keertje radio10.nl. Daar vind je onze info over de veiling. We hebben hele leuke items waar je geld op kan bieden. En ik zou gewoon ook echt even rondneuzen. Want misschien denk je, zoveel heb ik niet te besteden. Er zit misschien ook wel iets bij wat wel binnen je budget past.
1: Ja.
0: En anders draag je altijd bij aan een goed doel natuurlijk. Dus kijk even op de site radio10.nl voor onze veiling voor Alpe d'Huez. En gratis is de app van Radio 10. Zet die op je telefoon en doe mee met het volgende. Want we gaan weer los met... En misschien heb je geen inspiratie, dat kan, hè. Je hebt alweer een week gewerkt, misschien ben je moe. Nou, je kan heel simpel even kijken in de top 4000 bijvoorbeeld... of even in de Guilty Pleasure-lijst die ook op radio10.nl staat.
2: Wij willen heel graag horen Last Dance van Donna Summer. We zijn lekker onderweg op vakantie. Dankjewel.
0: Oké, Janneke, die doen we zo meteen even. Eerst kijken wat Petra wil.
3: Goedemorgen.
0: Middag.
3: Graag zou het liedje aan willen vragen. Tears for Fears. Everybody wants to rule the world.
0: Oh ja.
3: Groetjes van Petra.

0: Dan is zomer op je radio, Last Dance. Dat was een hele fijne, die kwam van Janneke. Draaiden we eventjes hier voor je. Speciaal aan onze vrijdag-editie van...
1: Alles mag, alles mag, alles mag op vrijdag.
0: Laat maar weten wat ik moet draaien. Voor je het weet is het alweer voorbij. Is het weer 1 uur. Zometeen dit, Wil.
2: Hallo? Hallo, hier Wil en Anita uit Egypte. Ja? Zou je graag Robin S. willen draaien voor ons? Oh. Groetjes hier uit Egypte, Wil en Anita. Groetjes, doei.
0: Nou, geniet van Egypte en zometeen komt hij eraan natuurlijk hier. Leon.
3: Hey, Jeroen Nieuwhuizen, een hele goede middag.
0: Hi.
3: Ik had graag voor Alles Mag op Vrijdag Tom Petty en Heartbreakers, Learning to Fly. Dankjewel.
0: Yo, die doen we.

0: is jouw bedrijf toe aan de volgende stap? Credits helpt je op weg. Als stichting zonder winstoogmerk zijn we er voor ondernemers die willen groeien. Wat je plan ook is, met krediet, coaching en training van Credits haal jij alles uit je bedrijf. Ondernemen begint bij Credits.
1: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
2: Ontworpen in Zweden, geproduceerd in België. De volledig elektrische Volvo EX30. Een compacte SUV met een rijbereik tot 475 kilometer. De Volvo EX30 is er nu, vanaf €32.995. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
3: Nu bij Karwei, 50% korting op bijna alle Flexa strak in de lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
2: De Volvo EX30 is nu leverbaar in speciale Europa-uitvoeringen. Met voordeel tot wel €6.000. Kijk op volvocars.nl.
4: Nu bij Quantum, tot wel 60% korting op alles voor je tuin. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
5: Het derde en laatste deel van de boekenserie 60 jaar Top 40 is nu verkrijgbaar. Verhalen achter de grootste Top 40 hits uit de afgelopen 20 jaar. Met onder meer Ilse de Lange, Douwe Bob, Direct, Duncan Lawrence en Hannah May. 60 jaar Top 40 deel 3. Nu in de winkel.
6: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
7: Je kleedgeld is opgegaan.

0: tikkie anders doet.
1: Hé, jij reist toch veel voor je werk met de trein?
2: Klopt, minstens 2 dagen per week.
1: En jij?
3: Ik meestal maar 1 keer per maand.
1: En jullie reizen allebei met de NS Business Card?
3: Ja, met ieder een ander abonnement. Ik ben zelfs voor dat ene ritje per maand al voordeliger uit.
1: Combineer de NS Business Card met het DAL-abonnement en je medewerkers reizen met 40% korting naar het werk. Bestel nu op ns.nl/zakelijk.
4: Ga je trouwen? Jouw allermooiste pak op maat vind je bij Roka.
5: 2 ingrediënten om meer uit je middag te halen. Juicy kipstukjes en een overheerlijke jalapeno ranch saus. Maar let op, eet ze niet als nuggets. Crazy lekker lunchen met chicken wings van McDonald's. I'm loving it.
6: Nu bij Iris Opticians, een 2e bril cadeau. Liever contactlenzen? Dat kan ook. Tot een waarde van €125. Kom langs bij onze vakmensen.

0: zien waar je kunt besparen met Energie Direct. Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Koelbox? Check. Beschimmelde bolwerkar? Check. Wacht, beschimmeld? Dan moet je nog even langs ANWB, want in de winkel en webshop van ANWB vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een bolwerkar, nu voor maar 59 euro. ANWB en gaan.
1: Zomerse topdeals bij Van Haren. Shop nu kindersandalen al vanaf 9,99. In de winkel of op vanharen.nl. Van Haren, omdat we van schoenen houden.
2: Zonalarm! Smeer hem naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming 1 plus 1 gratis.
3: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als alles online kan, wordt alles ook op tijd betaald. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
5: Het is al even geleden, maar base is weer los. Ja, de leeuw die komt eraan.
6: Ja, het WK gaat bijna van start. Maak je oranje outfit compleet en scoor nu jouw WK-marjas. Met je favoriete speler achterop en speciale juichsjaal. Voor slechts 9,99 met een volle spaarkaart. Nu bij Albert Heijn.
7: Jeroen Nieuwenhuizen.
8: Yes, tot 1 uur is het Alles Mag een Vrijdag. En deze is lekker, die komt van Will vanuit Egypte. Romanes!

0: aan de nieuws. Roelof wil die heel graag horen en daarvoor vanuit een schitterende aanvraag van Will en Anita, Robin S. en Show Me Love. Oké. We hebben nog een goed kwartier te gaan en alles mag. Ik zoek nog een goede uitsmijter, dus kom maar door via de app. Laat het weten.
1: Alles mag op vrijdag.
0: En dan echt zo'n vrijdagse uitsmijter, snap je wel? Hey Franklin.
2: Hey Radio 10, goedemiddag. Ik weer. Luther Vandross. Never too much alsjeblieft. Dankjewel.
0: Oeh, lekker.
3: Goedemiddag. Ik zou graag Maria horen. West Side Story met die mooie riff van

0: de dijk verwoord een beetje hoe dit uur in elkaar zit. Ik kan het niet alleen. We doen het lekker samen. Alles mag. Dankjewel, Gerry. Alles mag op 10. Nou ja, het einde is alweer in zicht. We gaan er nog eentje doen. En ik vroeg om een lekkere afsluiter. Natasja, heb jij die misschien?
1: Hey Jeroen, Natasja hier. Ik zou graag willen horen van jou van Gigi Agostini. L'amour toujours.
0: Oh, Gigi L'Agostini. Altijd lekker tijdens de lunch.

0: is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week de Volkskrant. 4 weken voor maar 2 euro per week. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
1: Helemaal los bij Ethos.
2: Met heel veel aanmerkvoordeel, zoals heel veel L'Oréal Paris en Maybelline. 1+1 gratis. Profiteer van deze en nog veel.

0: Alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
1: Ik wil sneller, zonder te remmen. Vodafone.
0: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl. Het aanpasbare matras van Mad Sleeps is verkozen als beste uit de test door de Consumentenbond en uitgeroepen tot het gekozen product van het jaar. Ga naar madsleeps.com. Mad, het beste matras van Nederland. Vodafone Unlimited, vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Ik wil snel.
2: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
3: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
4: Het leven gaat vooruit. Je bent onderweg en maakt nieuwe plannen. Voor vakantie, verhuizing of die zakelijke klus. Dan is het fijn als iemand meedenkt. En alles net wat makkelijker maakt. Met een huurauto of bus die past bij jouw moment. Avis Autoverhuur. Jouw favoriete autoverhuurder.
5: Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil naar Faro, de ander wil Faro's. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com.
6: Hey buurman.
7: Hey ventje, lekker op vakantie. Ik wilde alleen even zeggen dat Ring tot wel 40% korting geeft op haar producten. Dat kunnen we niet laten liggen, toch?
6: Stef?
7: Ja?
6: Waar bel je nu mee aan?
7: Je Ring, videodeur.
8: Tot wel 40% korting op geselecteerde Ring-producten. Ga naar ring.com en profiteer nu.
5: Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil naar Samos, de andere reist graag solo. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com.
9: Smint. En ineens zie je dat je vriendin die blik heeft zo van... er is iets. Ben je je trouwdag vergeten? Nee, je moet er zelfs nog ten huwelijk vragen. Maar dan zie je het. En je hoort jezelf ineens zeggen... Hey schat, kappertje gepakt? Leuk die balayage, Smint.
10: Boost yourself.
11: Bij Transavia is ook deze zomer de prijs waarvoor je boekt, de prijs waarvoor je vliegt. Geen verrassingen achteraf, dat vinden wij niet normaal. Gewoon.
12: Montel bestaat 40 jaar. En dat voel je. Al 4 decennia lang maken we banken waar je heerlijk op zit. En dat vieren we deze week met 10% korting op alles. Montel. De bank is mooi, de prijs nog mooier.
13: Ha, als je haar maar goed zit. En blijft zitten. Nu bij Kruidvat alle L'Oréal Studioline Styling. 3 stuks voor maar €13. Ho, kom die goede haardag maar halen bij.
14: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
15: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
16: Precies, want bij Youfone krijg je glasvezel en tv... nu de eerste 6 maanden voor maar

korting op tuinhout. Doe het lekker zelf, dat zeg ik. De Nederlandse aardbeien van Albert Heijn. Zo lekker zoet en fris. En deze week in de bonus, 1 bak van 400 gram voor maar 2,99. En ook in de bonus, AH Romaatje, pak je 250 gram, 1%.

0: klinkt werken in een wereldteam?
1: Yes, hij doet het.
2: Ja hoor, dat kan zeker.
3: Chauffeur!
0: Ah ja, van IT'er tot planner tot chauffeur. Als je werkt in transport en logistiek, dan werk je in een wereldteam. Ontdek jouw baan op wereldteam.nl.
4: Verzilver nu bij Albert Heijn je spaarkaarten. Want de unieke Brabantse collectie is er alleen dit weekend nog. Al vanaf 99 cent met volle spaarkaart.
5: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
6: Hey, wacht even. Hier staat alleen wel dat bouwbedrijf Uilendonk BV failliet is.
7: Weet met wie je wel of niet veilig zaken kunt doen. Check altijd het handelsregister. En beoordeel bijvoorbeeld hoe een bedrijf er financieel voor staat. KVK. Hou vast voor ondernemers.
8: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
9: Zometeen hier de top 4000 quiz. We gaan ook dikke 10 uitdelen. Nog een uur Jeroen Afternoon. Maar eerst het nieuws, Nicola Ruijs.
10: Goedemiddag. Als er weer een pandemie komt, dan zijn we nog steeds niet goed voorbereid. Dat zei viroloog Marion Koopmans bij de parlementaire enquête over de corona-aanpak.
11: Ik ben bang dat dat bij elke uitbraak hetzelfde gaat zijn. Want je hebt met een hele onzekere fase te maken.
10: Ja, als voorbeeld noemt Koopmans ebola. Nederland zou de uitbraak ervan in Afrika nu niet serieus nemen. Bij het uit de hand gelopen anti-AZC-protest in Uithoorn zijn gisteravond twee betogers opgepakt. Eentje komt uit Gouda, dat is een uur rijden. Uithoorn wil 250 asielzoekers opvangen in een oud kantoorgebouw, en voor- en tegenstanders van het plan gingen de straat op. En ook PVV-leider Wilders was daarbij. Veilig Verkeer Nederland is boos over het plan van het kabinet om de verkeersboetes maar weer eens te verhogen. Volgens de minister is de verhoging nodig omdat er door inflatie begrotingsproblemen komen. Veilig Verkeer vindt dat de kaspekken van de verkeerde motivatie is en wil liever meer flitspalen om de pakkans te vergroten.
9: 1 miljard per jaar levert dat op, hè?
10: 1 miljard.
9: 1 miljard.
10: Ah, maar dat kan wel wat meer dus.
9: Dus als je die inflatie niet meepakt, kost dat weer miljoenen. Dus.
10: Ja, ja, ja. Maar, en dan zeggen ze ook als excuus, ja, dan moet je maar niet te hard rijden.
9: Als wij ons met z'n allen eens gewoon een jaar zouden gedragen.
10: Nou, dan moeten we het ergens anders over.
9: Dan moeten we het ergens anders weer bedragen. Nou goed, gaan we door.
10: Gaan we gauw door. Nou, zullen we dan het openbaar vervoer? Gaan we het daarover hebben? Dat is wel goed nieuws. Als je niet zo handig bent met internet en je wilt toch dus met de trein of met de bus gaan, de nieuwe OV-pas kun je ook gewoon in de winkel kopen. En opladen met contant geld kan ook. Tot nu toe kon je de kaart alleen online kopen. En de OV-pas gaat de OV-chipkaart vervangen. Die verdwijnt eind volgend jaar. Ja, het weer nog. Het is drukkend warm, het is klam, het is 30 tot 34 graden. Vanavond in het oosten en zuidoosten een aantal zware buien. Maar pas op, met kans op onweer, hagel en ook flinke windstoten.
9: Dan zijn er 28 vertragingen. Dit is onder andere de top 3. A2 Utrecht en Bos voor Waardenburg 24 minuten. De A27 Utrecht-Gorkum voor Noorderloos 58. En de A28 Amersfoort-Zwolle voor Wees met 20 minuten vertraging.
12: Het verkeer werd mede mogelijk gemaakt door Montel. De bank is mooi, de prijs nog mooier.
13: BMW Rijplezier is altijd veelzijdig. En de plug-in hybride modellen illustreren dit als geen ander. Met een dynamische kracht in beide aandrijflijnen en een groot elektrisch bereik voor uw dagelijkse kilometers. Comfortabel en efficiënt, zowel op korte als lange ritten. Iedere dag elektrisch, ieder moment. BMW. Ontdek alle voordelen op bmw.nl.
14: Het is al even geleden, maar beest is weer los. Ja, de leeuw die komt eraan.
15: Het WK gaat bijna van start. Maak je oranje outfit compleet en scoor nu jouw WK-merjas. Met je favoriete speler achterop en speciale juichsjaal. Voor slechts €9,99 met een volle spaarkaart. Nu bij Albert Heijn.
13: Ontdek de BMW X3 plug-in hybride. Nu vanaf €464 netto bijtelling per maand. Plan je proefrit op bmw.nl.
16: 18 plus, speelbewust.
17: Ja? Echt serieus?
18: 7,
17: wat een geld!
19: 18.000, godverdikke me.
20: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
21: Creëer je favoriete buitenplek met Karwei. Profiteer nu van wel 25% korting op echt alle tuinmeubelen. Karwei, maak het mooier.
22: Nieuw!
20: opnieuw de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
16: 18+ speelbewust.
1: UB40 met Ali Campbell. Komt naar Nederland. Op 15 december staat de band in Rotterdam Ahoy. Ga voor tickets en info naar mojo.nl/UB40.
2: Radio 10. Jeroen Nieuwenhuizen.

0: Willy Furtado, Powerless, en de volgende Daan en de Manetwork in 1982. Wat gaan we eens doen?
1: We doen het zo, we beginnen met een quiz. Vinden jullie dat leuk?
0: Ja, vooruit maar. Waarom ook niet?
2: De Top 4000 quiz.
0: Yes. Top 4000. Ja, zometeen gaan we hier doen. Vier vragen over platen uit de Top 4000. En ben je voor het eerst bij Radio 10? Hartstikke welkom. Het gaat over allerlei decennia, allerlei soorten muziek. En ik weet nooit aan de voorkant wat het is. Ja, de oefenvraag, die ken ik al. Maar de rest komt uit de grabbelton, daar haal ik straks mijn hand doorheen. En dan komen er ook vier dingetjes uit waarvan ik denk, oh, wat lach, leuk om daar eens wat over te vragen. Nou, dus je moet echt algemene kennis hebben om mee te kunnen spelen. Maar het is ook zo dat je niet alles goed hoeft te beantwoorden om toch in de prijzen te vallen. Want we hebben een prijzenpakket bestaande uit vier dingen. Dat is de Radio 10.
3: Zonnebril.
0: Ja, en dan de Radio 10 Cap. Daar zit ook nog een Bamarama broodtrommeltje bij en een DAB Plus radio. En dan moet je wel alle vragen voor goed beantwoorden om die laatste te winnen. Maar het kan dus zo zijn dat je maar twee dingen goed hebt. Nou, dan krijg je twee prijzen. Dat is de Cap en de...
3: Zonnebril.
0: Juist. Speel mee via de app van Radio 10. Geef antwoord op deze vraag. Ik ga zo meteen Bob Marley draaien. Hij staat ook in de Top 4000 met een nummer over vogeltjes. Over hoeveel vogeltjes? Zing Bob Marley. Ja, ja, ja. Dus het liedje van Bob Marley over vogeltjes. Hoeveel vogeltjes bezingt hij? Dat is niet deze plaat. Deze heet Stirred Up. Geef antwoord op deze vraag. Ik ga zo meteen Bob Marley draaien. Hij staat ook in de Top 4000 met een nummer over vogeltjes. Over hoeveel vogeltjes? Zing Bob Marley. Ja, ja, ja. Dus het liedje van Bob Marley over vogeltjes. Hoeveel vogeltjes bezingt hij? Dat is niet deze.

0: Wendy.
1: Ja?
0: Dat is een beetje jouw anthem, denk ik, of niet?
1: Nou, dat is wel lekkere muziek, ja.
0: Ja, je bent buschauffeur, hè?
1: Ja. Ja, klopt, ja.
0: Juist. We gaan spelen! Ja, de Bengal Boys, die horen hier. We like to party. En Wendy uit Lelystad is aan de lijn. Goedemiddag.
1: Hi, goedemiddag.
0: Hallo. Hey, fijn dat je meedoet. Ja, als het om muziek gaat, vind je eigenlijk van alles leuk?
1: Ja, eigenlijk wel, ja.
0: Ja, maar wij Nederlanders willen alles in hokjes proppen. Dus als je één ding mag bewaren, alle andere muziek gooien we weg. Wat zou het dan toch worden?
1: Oeh. Pink, muziek van Pink.
0: Pink?
2: Pink Floyd?
1: Ja.
0: Pink Floyd, ja.
1: Ja, Pink Floyd.
0: Wij zouden Pink Floyd doen. Maar Pink? Goh, dat had ik niet gedacht eigenlijk dat je dat dan zou kiezen. Maar dat is natuurlijk een superartiest, daar gaat niet om.
1: Ja.
0: Even wat leuk. Ja. We hadden even een vraag over Bob Marley. Hoeveel vogeltjes bezingt Bob Marley?
1: 3.
0: Ja, want Three Little Birds is natuurlijk de plaat, hè?
1: Mm-hmm.
0: Helemaal goed. Nou, als je ze allemaal ook even goed beantwoordt, zometeen heb je het hele prijzenpakket te pakken. Lukt dat niet helemaal, dan krijg je gewoon het aantal prijzen wat erbij hoort natuurlijk. Hè. Dus als je een goed antwoord geeft, dan krijg je 1 prijs. Geef je 2 goede antwoorden. Dus, nou, je snapt hem. Ja. Luister goed.
1: Mm-hmm.
0: Je moet wel meteen het goede antwoord geven. We gaan natuurlijk wel ook streng zijn, zo zei we.
1: Ja.
0: Maar op vrijdag even niet. Dus,
1: Het is,
0: ja, goed, daar gaat hij. Wendy, vandaag is de dag, de Europese dag van de buren.
2: Oh.
0: En onze zuidenburen zijn natuurlijk de Belgen. Die vinden we ook terug in de top 4000. Welke Belgische band staat er in de lijst met Daar gaat ze?
1: Clouseau.
0: Ja! Ja! Nou, dat was niet zo ingewikkeld.
1: Als deze vragen blijven, vind ik het wel prima.
0: Nou, prima. Ik weet niet. Ik ga mijn hand weer in de pot steken, kijken wat eruit komt.
3: Oh, vraag 2.
0: Oh, nou, vandaag vieren we de 51ste verjaardag van Melanie Brown.
2: Oh.
0: Je kent haar waarschijnlijk als Mel B. En van welke formatie was zij jarenlang lid?
1: The Spice Girls.
0: The Spice Girls. The Spice Girls, ja! Huppatee.
3: Vraag 3.
0: Dan krijg je een intro te horen. Ik wil van jou weten, hoe heet dit nummer?
2: Dat weet jij.
1: Ja.
0: Ja.
1: Zo.
0: Als je een melodietje meezingt, dan heb je hem al, hè?
1: Nee.
0: Nee?
1: I feel the night explode.
2: Ja, dat
1: zingt
2: ze ook.
0: Ja, nee, dat is het niet.
1: Nee. Van? Nee, sorry.
2: Zeg het tegen mijn hart.
0: Ja, ga het even lekker vertalen. Ja, dan. Ja, Taylor Dane, Leslie Wunderman. He? Ja, Taylor Dane heet ze natuurlijk. En de Tell It To My Heart zochten wij. Die kunnen we niet goed rekenen. Maar
3: vraag 4.
0: Er is nog een kans om die derde prijs te pakken. En dan gaan we over naar Nicola.
2: Zeker. Het is een leuke dag voor zangeres Miss Montreal. Die viert vandaag namelijk haar 20-jarig jubileum. Dat doet ze met een concert in de AFAS Live in Amsterdam. En Miss Montreal, dat is de band, hè?
0: Dat is de band, hè? Want Sanne Hans is natuurlijk de zangeres van Miss Montreal.
2: Ja, dat is de zangeres.
1: Hey, ja, maar ik dacht hier dat wel gevraagd.
2: Nee. Deze is vast van te doen, denk ik. Dus Sanne Hans, die speelt oude bekende hits, een paar nieuwe nummers. Ik heb even onderzoek gedaan. De show die duurt ongeveer 3,5 uur, waarvan 1 uur liedjes zingen. En de rest is het aankondigen van de nummers.
0: Ah, weet je toch ook een lul ook? Nee, man, ik ben echt een lul.
2: Dat is die aardige.
0: Nee, San is zo schat.
2: Is
0: en als je een avondje feest wil hebben, ga daar maar eens lekker heen.
2: Is wel waar.
0: Ja. Echt zo leuk.
2: Het duurt lekker lang, gelukkig.
0: Ja, man. Nou, maar goed. Je krijgt een vraag over haar. De hoogste notering in de lijst werd geschreven door Stef Bos. Gezongen door Sanne Hans. Hoe heet het nummer? Is dat Duurt Te Lang? Is dat Papa? Of is het Door de Wind?
1: Door de Wind.
0: Door de Wind. Ja! Beste Wendy uit Lelystad, jij hebt 3 prijzen te pakken van de 4. Dat is toch ook helemaal niks om je voor te schamen.
1: Nee hoor. Toch?
0: Radio 10 Zonnebril, Radio 10 Pet en de Bammerabba Broodrommel sturen wij naar je op. Heel fijn weekend en dankjewel voor meespelen.
1: Helemaal hetzelfde, dankjewel.

0: je welkom bent.
1: Alle info op radioteam.nl.
2: Hey jij daar! Het zijn nu vakantiegeld superzeelweken bij Prijsvrij Vakanties en je krijgt tot wel 600 euro korting.
3: Dus heb jij ook zo zin in een vakantie? Boek dan nu je reis op prijsvrij.nl.
2: Prijsvrij Vakanties, jouw zorgeloze reis voor de beste prijs.
4: Hoe klinkt werken in een wereldteam?
5: Yes, hij doet het.
6: Ja hoor, dat kan zeker.
7: Rozer!
4: Ah ja, van IT'er tot planner tot chauffeur. Als je werkt in transport en logistiek, dan werk je in een wereldteam. Ontdek jouw baan op wereldteam.nl.
3: Heb jij ook zo zin in vakantie?
2: Prijsvrij vakanties.
8: Fans van Lekker Zomers Voordeel, opgelet. Deze week nergens goedkoper, heerlijke perziken.
9: Lekker zoet.
8: En voor een zoet prijsje, 750 gram, maar 1,95. Aldi.
10: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
11: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
10: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
11: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
8: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven schouderkarbonades. Heerlijk gekruid, 450 gram voor maar 2,99. En een luxe heel vloerbrood voor maar 1,39.
9: Dat is nog eens voordeel.
8: Ja, dus... Aldi.
12: Op zoek naar een volkszanger voor je sportclub? Ga naar showbird.com, het grootste boekingsplatform van Nederland. Showbird.
13: Straks een slimme AI-reisgenoot op zak? Nu geregeld. Dat doe je met de Samsung Galaxy S26. Nu met extra veel voordeel en een Galaxy Tab A11 Plus cadeau. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl. Tot zo!
14: De merkenstorm steekt weer op met stormachtige kortingen. Nu 50% korting op elk tweede product van alle A-merken. In de winkel of op hollandandbarrett.nl.
15: Joe, het is vakantiegeldvoordeel bij Veneta. Nu tot wel 20% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan snel je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam, jouw Veneta.
16: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Coolbox? Check. Beschimmelde bolderkar? Check. Wacht, beschimmeld? Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en webshop van ANWB vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een bolderkar. Nu voor maar 59 euro. ANWB en gaan.
15: Joehoe, nu bij Veneta. Tot 20% korting op alle raamdecoratie.
17: Bij Plus zijn we ook dol op lekker buiten eten. Daarom hebben we de beste barbecue aanbiedingen. Zoals Plus barbecue worsten. Nu 1 plus 1 gratis. En alle Ola waterijs, Cornetto en Magnum handijs. 2 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
18: Nu bij Karwei 50% korting op bijna alle Flexa strak in de lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
19: Wanneer je mensen vertelt dat je bij Stedin werkt, gaat er niet direct een lampje branden. Maar als je dan zegt dat jij bijdraagt aan de straten die veilig verlicht zijn, de trams die rijden en die warme douche in de ochtend, dan begrijpen ze meteen. Werken bij Stedin is werk dat energie oplevert. Check onze vacatures op werkenbijstedin.net.
20: Word nu onderdeel van een spannende avonturenfilm in de nieuwe attractie Journey to the Forbidden Chamber in Movie Park Germany. Beleef een meeslepende reis door de wereld van een grote filmproductie vol Hollywoodmagie bij de Paramount Picture Studios. Koop nu je ticket voor jouw rol op de set op moviepark.nl.
21: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
22: Precies, want bij Youfone krijg je glasvezel en tv... nu de eerste 6 maanden voor maar €24 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
21: Dus waar moet je zijn voor de magic?
22: Joujou.
23: Meer dan de helft van Nederland zweet meer dan hun deodorant aan kan. Herkenbaar? Kies voor Deoleen-behandeling. Tot 7 dagen bescherming. Ontdek het nu met 60% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
24: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Duct Palette Gel 750 ml voor maar 1,48. Of Solocheck oplaadkabels 1,5 meter voor maar 99 cent. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
25: Everyone from left to right van Holland komt er al.
0: toch mee met Oranje. Zet de barbecue maar aan. Sappige burgers. Kies en mix 2 voor €6. En alle soorten meloen met 25% korting. Barbecue beukers. Dat is de ja van Jumbo.
1: Dit is een ziekmakende bacterie. Zo te horen heeft hij niet het beste met ons voor. En wij worden steeds minder weerbaar. Daarom is het nodig elkaar te beschermen. Vooral voor mensen met een kwetsbare gezondheid. Kijk wat je kunt doen op sameninfectieveilig.nl. Voor elkaar, tegen infecties.
5: Nu bij Zeeman, herenhemden, 2 voor €6,50. En heren shorts, 2 voor €20. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
6: Jeroen Nieuwenhuizen.
7: Ja, fijn dat je erbij bent. Zometeen gaan we dikke 10 uitdelen, zo net voor het weekend komt. Maar eerst...

0: Even een berichtje in. Wie er een 10 verdient, wat daar de reden dan wel niet voor is en hoe je zelf heet. Die drie dingetjes moeten erin staan, verder niks. Kan echt allerlei redenen hebben. Kan ook iemand zijn die je niet kent persoonlijk, maar waarvan je las in de krant of misschien op tv iets van hebt gezien. Dat je dacht, nou, dat vond ik nou echt heel leuk wat Johan Derksen zei. Bijvoorbeeld. Die krijgt van mij een dikke 10. Nou, zo pak je dat berichtje in en dat stuur je via de gratis app van Radio 10. Via een tekstbericht of inspreken. Dus je stem erbij. Vind ik ook leuk. En nu de stem van Nicola Huis, want die heeft ook weer iemand gevonden.
1: Ja, ik wil het eens even hebben over vrienden. Vrienden, dat zijn vooral de mensen. Die zijn er voor je als het goed gaat, maar die zijn er nog meer voor je als het niet goed gaat.
0: Okay.
1: Heb ik ook meegemaakt. Lig je eigenlijk een beetje figuurlijk op de grond en dan zijn er mensen die je helpen. Mm-hmm. En dat je er weer op komt. Kees Smit, voetballer, 20 jaar oud, van AZ, die heeft die vrienden ook. Fantastisch. Hij kreeg te horen eergisteren dat hij niet mee mag naar het WK. Het ging allemaal hartstikke goed, hartstikke leuk. Hij zit er echt zwaar doorheen. Natuurlijk, er zijn ergere dingen op de wereld, maar je snapt het.
0: Ja.
1: En zijn vrienden, die zagen dat en die denken van, dit is wel echt heel naar. Maar er is ook iets leuks. Hij heeft vrij. Dus die hebben een enorm leuke zuipvakantie. Niet alleen zuipvakantie, maar ook sporten. En cultuursnuifvakantie hebben ze voor hem geboekt.
0: Oké. Okay.
1: Nee, dus die hebben
0: kaartjes gekocht voor het WK.
1: Dat denk ik niet. Nee, maar hij kan. Ze denken van, het is gewoon leuk voor hem. Dan kan hij zijn verdriet een beetje vergeten.
0: Vergeten, ja. Vergeten. Okay, dus de vrienden van Kees Smit, van jij even op de podium.
1: Ik wil die mensen echt een hele dikke 10 geven. Ik ben zo benieuwd wie er nog meer een 10 krijgen ze dadelijk.
0: Nou, ik ook. Als je een goed idee hebt, pak dan nu die app van Radio 10. En typ het in. Of spreek het in. En stuur het snel. Want na Earth, Wind & Fire en Nalhorn, ga je ze hier horen.

0: Ali, die net zo heet is als het weer vandaag. Dikke kusjes van Jens. Natasja, ik wil graag alle medewerkers van Zorgaccent, de thuiszorg, de hulp, de verplegers een hele dikke teamwork toewensen. Dan ik zeg, ik wil heel graag een dikke tien geven aan mijn lieve buurvrouw Diana, want ze is echt een powervrouw. Dat bewijst ze elke keer weer. Zeker na alles wat ze heeft meegemaakt. Dan Wiedeke.
1: Ik geef een dikke tien voor alle mensen die buiten aan het werken zijn en gewoon bijna dood neervallen van de hitte.
0: Kijk, Gerrit.
2: Hallo. Hallo Radio 10. Ik wou graag alle stratenmakertjes in Nederland even een dikke 10 geven, omdat ze dit warme weer trotseren. Dankjewel, groetjes Gerrit. Hoi hoi.
0: Yo, daar is hier Erik.
3: Hallo. Hey, met Erik. Ja. Ik wil graag een hele dikke 10 geven. Onze chef-kok Hans van Lieren van restaurant De Schuil in Koningsplaat. Die heeft 1 juni aanstaande 60 jaar bij ons in dienst is.
4: Zo.
3: Hij is begonnen toen hij 16 was. Hij is nu 76. Werkt nog bijna elk weekend. Dus een dikke pluim, een dikke 10 van Hans.
0: Nou zeg, gefeliciteerd.
5: Hallo, met Els Jonker. Ik wil een dikke 10 geven aan mijn 5 kinderen. Dirk, Julian, Elise, Carlijn en Ruben. Want ze doen het allemaal zo heel ontzettend goed. Ze verdienen echt een hele dikke 10. Groetjes,
0: Els. Yo, Els. Nog eentje van Jeroen Snel.
6: Ik wil een dikke 10 geven aan mijn collega Marcel. Ja. Die vanaf vandaag van zijn welverdiende pensioen gaat genieten. Oh. Marcel, we gaan je missen, jongen. Doei, doei.
0: Met z'n allen het podium op, daar gaan we.
7: Jij krijgt van mij.
0: Ja, de dikke 10 is er uitgedeeld. Einde van Jeroen Efteroen voor deze week, maar... begin van de rest van de middag met om 4 uur Gijs natuurlijk. En daarvoor Edwin Diergaarden met de grootste hits aller tijden. Maakt er een mooi weekend van. Vergeet niet te kijken op radio10.nl voor de veiling items voor Alt U6. Spreek je maandag.
8: Dag Jeroen.
0: Dag.

0: prijs van Nederland.
1: De hoogste jackpot van Nederland? Die wil je niet missen. En je doet al mee voor 2 euro. Pak nu die kans. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl.
2: Zoveel money!
1: Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
3: Helemaal los bij Ethos.
4: Met heel veel aanmerkvoordeel. Zoals heel veel Nivea en Labello. 1 plus 1 gratis. Profiteer van deze en nog veel meer helemaal los deals in de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
5: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
6: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
7: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af met 20% korting. ANWB en gaan.
8: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.

0: Alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
1: Ik wil sneller, zonder te remmen.
0: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
3: Joehoe!
2: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Boxsprings af vanaf €990. Swiss Sense.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf €22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Ik wil snel.
4: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
5: Ga je trouwen? Jouw allermooiste pak op maat vind je bij Roka.
6: Hé, hey, dat is wel raar. Deze mosselkwekerij zit midden in de stad op 8 hoog.
7: Weet met wie je wel of niet veilig zaken kunt doen. Check altijd het handelsregister. En beoordeel bijvoorbeeld of een bedrijf wel op een logische plek zit. KVK, hou vast voor ondernemers.
8: Veel halen, weinig betalen bij Trekpleister. Nu Dreft Platinum vaatwascapsules 204 stuks voor €44,99. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
9: Creëer je favoriete buitenplek met Karwei. Profiteer nu van wel 25% korting op echt alle tuinmeubelen. Karwei, maak het mooier.
10: Als je overstapt naar Allianz Direct, bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
11: Wow,
10: kost je maar 3 minuten.
11: Nou, ik heb wel eens harder moeten werken voor €300.
10: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
12: Een nieuwe grill. Op ons terras.
13: Sorry, het is WK.
12: Ontdek waanzinnige WK-deals. Score nu een Tefal Dual Easy Fry en Grill XXL voor €139,99. Alleen bij Mediamarkt.
14: Met Libelle mag je gezien worden. Want bij een jaar Libelle krijg je nu een exclusieve Shabby's tas ter waarde van €189,95. Lees Libelle nu voor maar €2,95 per week. En krijg deze stijlvolle tas gratis. Maar wacht niet te lang, want op is op. Ga naar libelle.nl/actie.
15: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Unox soep in zak, 1 plus 1 gratis. En alle Ola waterijs, Cornetto en Magnum handijs, 2 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
16: Puff maar even uit dan. Grote hete hits van Elton John en Rihanna komen eraan. Maar eerst snel het nieuws, want hij moet plassen. Nicola
17: Ruis. Is wel zo. Goed, als er weer zoiets aankomt als corona, dan zijn we niet goed voorbereid, zei viroloog Marion Koopmans bij de parlementaire enquête. Toen het coronavirus uitbrak, moesten we voor elk onderzoek eerst subsidie aanvragen, zegt ze. Als voorbeeld noemt Koopmans nu ebola. Nederland zou de uitbraak daarvan in Afrika niet serieus nemen. Er moet een onderzoek komen naar vruchtbaarheidsklinieken en spermadonoren, vindt een meerderheid in de Tweede Kamer. Nieuwsuur komt daarmee. Aanleiding zijn misstanden bij een vruchtbaarheidskliniek in Leiderdorp. Die werkte bewust met spermadonoren die te veel kinderen verwekten en loog daarover tegen de inspectie. Europa moet oppassen met de handel met China. De relatie is niet meer houdbaar, zegt de Europese Commissie na een vergadering over oneerlijke concurrentie door China. Dat trekt eigen bedrijven voor. De commissie wil China wel graag te vriend houden, omdat het land cruciaal is voor bijvoorbeeld de levering van grondstoffen. En deze zomer viert Amerika het 250-jarig bestaan met een feest en een hoop concerten. Maar toen artiesten hoorden dat president Trump achter die organisatie zat, en toen haakten ze massaal af. Meer dan de helft van de aangekondigde acties zegt er geen trek meer in zo'n feestje te hebben. Ja, en wie zijn er dan hebben afgezegd? Nou, let op, de Commodores, C&C Music Factory en als klap op de vuurpijl, Milli Vanilli. Stop, best naar, toch? Goed.
16: Staan die dan nog?
17: Blijkbaar, ja. Dus,
16: Commodores, die hebben al 100 jaar geen plaat meer gemaakt.
17: Maar ze komen ook niet meer live, zal hem leren. Goed, het weer, daar hebben we ook nog. Het is drukkend warm en klam. Het is 30 tot soms 34 graden. Vanavond in het oosten en zuidoosten een aantal zware buien met kans op onweer, hagel en flinke windstoten.
16: Nou, ga jij snel naar het toilet?
17: Ik ga, doei.
16: 39 files op de Nederlandse wegen. En de drie langste staan op de A2 Utrecht richting Den Bosch voor Waardenburg. 3 kwartier daar. A2 Maastricht-Noord-Eindhoven. Door pech onderweg voor Batadorp 33 minuten. En de A28 Utrecht-Zwolle tussen Soesterberg en Amersfoort. Is een ongeluk gebeurd en je bent 1 uur langer onderweg.
3: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
18: Zo, de goal van Wesley Sneijder, onze record international.
19: Het begint met de eerste stap. Neem die stap. Scapino.
20: Thuiskomen, dat klinkt voor de meesten zo. Maar voor mij klinkt het zo.
21: Dankzij 140 jaar innovatie voelt elke Mercedes-Benz als thuiskomen. Ervaar tijdens de Anniversary Days onze nieuwste modellen en speciale edities met aantrekkelijke voordelen. Kom ze ontdekken bij uw Mercedes-Benz dealer. Of boek een proefrit op mercedes-benz.nl.
22: Nu bij Scapino WK-deals met kortingen tot 50%.
23: Stop met luieren en kom naar de babydealdagen bij Kruidvat. Nu 4 Jumbo-packs Kruidvatluiers en luierbroekjes voor €50... en alle Kruidvat opvolgmelk voor €6,99.
24: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
25: Jongens, eten!
26: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
27: Oh, heb je een lekker heerlijke vlog en een level 48 gehad?
28: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
16: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Keukenconcurrent. Gegarandeerd de laagste prijs van Nederland.

0: als je haar maar goed zit. En blijft zitten. Nu bij Kruidvat alle L'Oréal Studioline Styling. 3 stuks voor maar €13. Ho, kom die goede haardag maar halen bij
1: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Tip om je lunch up te spijzen. Softijs, knapperige koekkruimels en spicy oranje saus. Extra spice, extra nice. De McFlurry Spicy Orange van McDonald's. I'm loving it.
3: Mooi wonen begint bij een nieuwe vloer. Laat je inspireren en adviseren door de Thuis-in vloerspecialist. Als je wil, kijken we ook naar de rest van je interieur. Van vloer tot raam, van muur tot kast op maat. Kijk op thuisin.nl.
4: Thuis-in, mooi wonen.
5: Nog steeds drempelvrees om over te stappen op een elektrische bedrijfswagen van Peugeot? Je bent dan wel van je BPM-vrees, je angst voor zero-emissiezones en je brandstofprijzenpaniek af. Snel naar Peugeot.nl dus, want daar profiteer je van 5 jaar 0% rente op de financiering en van korting tot €12.000. Ben je ook meteen van die FOMO af?
6: Peugeot. Even een serieuze vraag. Weet je eigenlijk wel hoe lang je al op dat oude kussen slaapt? Shop Cloudpillow's aanpasbare hoofdkussens nu met 1 plus 1 gratis op cloudpillow.com.
7: Nu bij Karwei 50% korting op bijna alle Flexa strak in de lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
8: Smint. En ineens zie je dat je vriendin die blik heeft zo van, er is iets. Ben je je trouwdag vergeten? Nee, je moet er zelfs nog ten huwelijk vragen. Maar dan zie je het. En je hoort jezelf ineens zeggen, hey schat, kappertje gepakt. Leuk die balayage, Smint.
9: Boost yourself.
10: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
11: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus, de anti-inbraakhulp van Interpolis is doei inbrekers.
12: 3-sterren-slot.
11: Hou je huis veilig met de anti-inbraakhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
13: Nu bij DA. Alle Lucovitaal vitamine, voedingssupplementen en verzorgingsproducten. 2 plus 3 gratis.
14: De vriendelijke specialist DA.
15: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in. Klim, bouw, sjouw, word nat, word vies, verlies, verlies je adem, verlies je twijfel en bewijs aan jezelf dat je gelijk hebt. Als je denkt dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Verleg je grenzen in de elektrische Ford Explorer vanaf €35.950 of zakelijk vanaf €212 per maand. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
16: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
17: Joehoe!
16: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing.
17: Ah.
16: Boxsprings al vanaf €990. Swiss Sense.
18: Hé, hey, jij reist toch veel voor je werk met de trein?
19: Klopt, minstens 2 dagen per week.
18: En jij?
19: Ik meestal maar 1 keer per maand.
18: En jullie reizen allebei met de NS Business Card?
19: Ja, met ieder een ander abonnement. Ik ben zelfs voor dat ene ritje per maand al voordeliger uit.
18: Combineer de NS Business Card met het DAL-abonnement en je medewerkers reizen met 40% korting naar het werk? Bestel nu op ns.nl/zakelijk.
20: Wil jij je fitter voelen, beter slapen, misschien wat kilo's afvallen? Doe dan van 8 tot en met 14 juni mee met de Nationale Suiker Challenge. Zeg ook voor 1 week nee tegen suiker en ja tegen gezonde voeding. Krijg ook de smaak te pakken en ontvang elke dag handige tips en heerlijke recepten. Meld je nu gratis aan op diabetesfonds.nl.

0: In één app snel zien waar je kunt besparen. Met Energie Direct.
1: Het is raam 14-daagse bij Quantum. Alles voor je raam tot wel 50% korting. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.

willen zwoelen dit keer. Het is geen Italiaanse opera, geen Italo-disco en ook geen Eurodance afkomstig uit het laarsvormige land. Wat het wel is, Italiaanse R&B, deze top 4000 flashback uit 2002. Italiaanse R&B, ja, je hoort het goed. Volgende zanger, qua sound geïnspireerd door R. Kelly. Daar kwam je toen nog wel.

Prince op Radio 10, Raspberry Beret. Die was er nog voor het eetbare slipje en de condoom met een smaakje. Waarbij niet framboos, maar de smaak aardbei de onbetwiste koning van de fruitschaal is. Althans, zo schijnt het. Dit is Vanessa Carlton op 10.

0: denkt werken in een wereldteam?
1: Yes, hij doet het.
2: Ja hoor, dat kan zeker.
3: Rozer!
0: Ah ja, van IT'er tot planner tot chauffeur. Als je werkt in transport en logistiek, dan werk je in een wereldteam. Ontdek jouw baan op wereldteam.nl.
4: Lieve kips, vega broodbeleg dan gewoon vega broodbeleg. Nieuw van kips, vega broodbeleg. In de vega lekkere varianten grillworst, boterhamworst en kipfilet. Lekker, op je boterham, wrap of cracker.
5: Zorg voor je huid en je portemonnee bij Trekpleister. Nu, L'Oréal Paris gezichtsverzorging en reiniging. 1 plus 1 gratis. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
6: Dit is een ziekmakende bacterie. Zo te horen heeft hij niet het beste met ons voor. En wij worden steeds minder weerbaar. Daarom is het belangrijk dat je weet hoe je infecties kunt voorkomen. Kijk wat je kunt doen op sameninfectieveilig.nl. Voor elkaar tegen infecties.
5: Ook voordelig bij Trekpleister. Alles van termen 1 plus 1 gratis.
7: Joe, het is vakantiegeldvoordeel bij Veneta. Nu tot wel 20% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan snel je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam, jouw Veneta.
8: Genoeg. Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 E-Tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie, die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
7: Joehoe, nu bij Veneta. Tot 20% korting op alle raamdecoratie.
9: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Koelbox? Check. Beschimmelde bolwerkar? Check. Wacht, beschimmeld? Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en webshop van ANWB vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een bolwerkar. Nu voor maar €59. ANWB en gaan.
10: Ontdek de full hybrid range van Honda. Van de slimme Honda Jazz tot de ruime CR-V. U rijdt al een nieuwe Honda vanaf €239 per maand. Ga naar uw dealer of kijk op honda.nl.
11: Honda, the power of dreams.
12: Beleef een unieke shopervaring bij Amsterdam De Staal Outlets. Meer dan 80 topmerken onder één dak. Waaronder Tommy Hilfiger, Calvin Klein en Essex. Kom snel langs, mis niets.
13: Hé, hey, wacht even. Hier staat alleen wel dat bouwbedrijf Uilendonk BV failliet is.
14: Weet met wie je wel of niet veilig zaken kunt doen. Check altijd het handelsregister. En beoordeel bijvoorbeeld hoe een bedrijf er financieel voor staat. KVK. Hou vast voor ondernemers.
15: Super Thursday XXL 28.

0: Alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
1: Ik wil sneller, zonder te remmen. Vodafone.
0: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Het is al even geleden, maar base is weer los. Ja, de leeuw die komt eraan.
3: Ja, het WK.

0: Albert Heijn?
1: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel naar de winkel of naar vodafone.nl.
2: Ik wil snel.
3: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl. Of in een van onze winkels. Profiteer nu van onze vakantiegelddeals en krijg tot wel €450 korting. D-Reizen. Live your dreams.
4: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bos fietser in jezelf. Strijk met de relaxte rustzoeker in jezelf neer op een zonnig terras. En trek met je innerlijke wildwaterbaan-lover samen naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute op centerparks.nl. Volg je natuur, Centerparks.
3: Profiteer nu van onze vakantiegelddeals. D-Reizen. Live your dreams.
5: Je zakgeld uitgegeven aan die populaire föhn, maar nu staat ook je rekening droog?

0: die het een tikje anders doet.
1: Oh nee, een teek. Met Adtap bescherm je jouw hond en kat tegen vlooien en teken. 1 Adtap koutablet bestrijdt vlooien en teken een hele maand lang. Koop nu online of in een dierenwinkel bij jou in de buurt. Adtap. Simpel om van te houden, simpel om te beschermen. Adtap. Adtap is een diergeneesmiddel. Lees voor gebruik de bijsluiter.
2: Oké, het is tijd om aan de laatste klusjes van deze week te gaan beginnen. Want het is alweer 3 uur. Pet Shop Boys komen er zo aan na het nieuws. Dat krijg je van Martijn Nijhuis.
3: Dat het kabinet de afgelopen 5 jaar 2 miljoen euro heeft uitgegeven aan privévluchten voor werkreizen van ministers, is ook voor premier Jetten wel even slikken.
4: Nou, heel eerlijk, toen ik zelf de eerste berichten zag, denk dat ik net als alle andere Nederlanders ook wel even schrok.
3: Het kabinet gaat er strenger op letten of zo'n privévliegtuig wel nodig is, want dit kan beter, zegt Jetten. In Gelderland wordt vanavond noodweer verwacht. En dat is slecht nieuws voor kinderen die meedoen aan de avondvierdaagse. De wandeltocht wordt misschien op verschillende plaatsen afgelast of ingekort, schrijven regionale media. De organisaties zeggen dat ze de kinderen sowieso een medaille willen geven. Er is iemand opgepakt voor een steekpartij in het centrum van Utrecht maandag. Vanmorgen werd hij opgepakt in Venlo nadat er beelden waren getoond in een regionaal opsporingsprogramma. De man stak vanuit het niets in op iemand die op een bankje zat te werken op zijn laptop. Die raakte zwaar gewond, maar is buiten levensgevaar. En in een huis in Limburg is een complete dierentuin ontdekt. Er werden bijna 100 dieren gevonden, waaronder beschermde soorten. Het ging van ooievaars en herten tot wilde roofkatten en apen. Ze waren verwaarloosd en het huis was voor sommige dieren ook niet geschikt om te wonen. De bewoner is aangehouden. Het Radio 10 Weer is drukkend warm, maximaal 32 graden. Er zijn zonnige perioden, maar in het oosten is aan het einde van de middag ook kans op onweersbuien. Morgen geregeld.

0: Nieuwegein Noorderloos 31 minuten. En de allerlangste op de A28 Utrecht richting Zwolle voor Leusden door een ongeluk. 1 uur en 11 minuten over een lengte van 9 kilometer.
1: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
2: Hé, hey, jij reist toch veel voor je werk met de trein?
3: Klopt, minstens 2 dagen per week.
2: En jij?
4: Ik meestal maar 1 keer per maand.
2: En jullie reizen allebei met de NS Business Card?
4: Ja, met ieder een ander abonnement. Ik ben zelfs voor dat ene ritje per maand al voordeliger uit.
2: Combineer de NS Business Card met het DAL-abonnement en je medewerkers reizen met 40% korting naar het werk? Bestel nu op ns.nl/zakelijk.
1: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
5: Gedoe met je dekbed overtrek? Dat kan dus echt makkelijker. Happy Bed is het wasbare dekbed zonder overtrek. Gewoon hup de wasmachine in. Als dat niet het dekbed van je dromen is, bekijk en bestel op happybed.nl.
6: Zeg je vliegtickets? Dan zeg je
7: vliegtickets.nl. Vertrouwd sinds 1999.
8: UB40 met Ali Campbell komt naar Nederland. Op 15 december start de band in Rotterdam Ahoy. Ga voor tickets en info naar mojo.nl/UB40.
7: Vertrouwd sinds 1999.
9: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af met 20% korting. ANWB en gaan.

0: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal, dat vakantiegevoel op je e-bike. Comfortabel genieten van elke kilometer. De Gazelle Chamonix C5, nu met 1000 euro korting. Met meer dan 170 winkels is er altijd één bij jou in de buurt. Bike Totaal.
1: Hé, hey, dat is wel raar. Deze mosselkwekerij zit midden in de stad op 8 hoog.
2: Weet met wie je wel of niet veilig zaken kunt doen. Check altijd het handelsregister. En beoordeel bijvoorbeeld of een bedrijf wel op een logische plek zit. KVK. Hou vast voor ondernemers.
0: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal dat vakantiegevoel op je e-bike. De Gazelle Chamonix C5 nu met 1000 euro korting. Altijd met de vertrouwde service van Bike Totaal.
3: De nieuwe Opel Astra. Made in Germany. Maar wat betekent dat eigenlijk? Je voelt het in de dynamische rij-eigenschappen. En je ziet het in het krachtige en verfijnde design. De nieuwe Opel Astra. Ontwikkeld, ontworpen en gebouwd in Duitsland. Stap in vanaf €35.599 of €197 netto bijtelling per maand. Ontdek de nieuwe Astra bij jouw Opel verkooppunt.
4: Oranje.

0: Vakantiegeld binnen? Maak het slim op met Celesta. Het originele wasbare dekbed. Nu 1 plus 1 gratis op onze populairste dekbedden. Op celesta.nl.
1: Slide de zomer in met de Van Haren topdealweken. Villa badslippers voor het hele gezin. Al vanaf 9,99. Van Haren, omdat we van schoenen houden.
0: Koeling alarm. Shop nu koeling dekbedden met 20% korting op celesta.nl.
2: Is jouw bedrijf toe aan de volgende stap? Credits helpt je op weg. Als stichting zonder winstoogmerk zijn we er voor ondernemers die willen groeien. Wat je plan ook is, met krediet, coaching en training van Credits haal jij alles uit je bedrijf. Ondernemen begint bij Credits.
3: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Duct Palette Gel 750 ml voor maar 1,48. Of Solocheck oplaadkabels 1,5 meter voor maar 99 cent. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action, kleine prijzen, grote glimlach.
4: Centraal Beheer Ondernemersdesk met Tessa.
5: Hallo, met bouwbedrijf Pim van der Steen. Ik ben al maanden druk met een enorme renovatie, maar ben zelf helemaal gesloopt.
4: Ai, de man met de hamer.
5: Ja, en gisteravond tijdens het voorlezen had ik het ineens over klusje nooit genoeg.
6: Even over je zakelijke risico's. Door vaker vrij te nemen verklein je de kans op fouten en uitval. Onze specialisten helpen je met de juiste zakelijke verzekeringen. Centraal Beheer.
7: Zonalarm! Smeer hem naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming 1 plus 1 gratis.
8: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
9: Drie ingrediënten om je avond groots te maken. Een 100% rundvleesburger. Nog een 100% rundvleesburger en de legendarische Big Mac saus. Classic genieten van de Big Mac van McDonald's. I'm loving it.
10: On the way to Planet Proof is het onafhankelijke keurmerk van Stichting Milieukeur. Voor groente, fruit, eieren en zuivel. Met extra aandacht voor dier, klimaat en natuur. Zoals deze koe. Die heeft geen idee aan welke strenge eisen boeren moeten voldoen voor dit keurmerk. Maar ze mag ruim 120 dagen per jaar de wei in. Zo zijn er nog meer dan 100 andere voorwaarden. En er komen er steeds meer bij. Daar heeft deze koe geen erg in. Maar ze heeft er wel baat bij. En de boeren gelukkig ook. Want Planetproof melkveehouders krijgen een extra vergoeding. Kies dus in de supermarkt voor On the Way to Planetproof.
11: Wat als Juliet blijft leven en haar eigen weg bepaalt? Zonder Romeo. Dit ontdek je in de Feel Good Power Pop Musical en Juliet. Vol iconische pophits uit de 90s en zero's. Vanaf september te zien in het Beatrix Theater Utrecht. Boek vandaag nog je tickets.
12: Kun je design voelen? Kun je voorsprong zien? Ontdek tijdens de Audi ID's al onze elektrische modellen. Met een bereik tot wel 772 kilometer. En nu tijdelijk met aantrekkelijke e-premies. Ervaar hoe voorsprong eruit ziet. En voelt. Plan een proefrit op Audi.nl.
13: Juich mee met Oranje. Zet de barbecue maar aan. Sappige burgers. Kies en mix 2 voor €6. En alle soorten meloen met 25% korting. Barbecue beukers. Dat is de ja van Jumbo.
12: Ervaar de Audi A6 e-tron tijdens de Audi e-days. Met een netto bijtelling vanaf €365 per maand. Plan een proefrit op Audi.nl.
14: Nu bij Gamma 50% korting op Histor Perfect Finish lakken. Ook op mengwerk.

0: De doorbraak. Het is vaak een lange weg die een artiest, band of groep moet afleggen naar succes. In de doorbraak hoor je het verhaal van het prille begin tot aan het moment van die allereerste hit. Londen, 1967. In de clubs rond Soho struikelen de bands bijna over elkaar heen. Iedereen wil namelijk de nieuwe Beatles zijn. De meeste groepen halen nog niet eens het einde van de maand. Ook zanger en pianist Gary Brooker probeert het al jaren. Eerst met de Paramounts, een rhythm and blues band die vooral bekend is in kleine achterafzaaltjes. Maar succes blijft uit en de band valt uiteen. En Brooker lijkt bijna weer gewoon werk te moeten zoeken. Maar dan ontmoet hij tekstschrijver Keith Reed. Een jonge dichter met een notitieboek vol mysterieuze zinnen. Samen schrijven ze een nummer dat totaal anders klinkt dan alles op dat moment op de radio. Brooker bouwt een melodie geïnspireerd op Bach. Terwijl organist Matthew Fisher dat beroemde Hammond-orgel toevoegt. Bijna niemand denkt dat dit een hit wordt. Het nummer duurt lang en heeft een vreemde titel. Maar zodra de single verschijnt, ontploft hij. Binnen een paar weken staat het nummer op nummer 1 in Groot-Brittannië en daarna in tientallen andere landen. Zelfs in Amerika wordt het een gigantische hit. En zo verandert een groep die bijna was opgegeven in wereldsterren. Procol Harum.
1: De doorbraak.

0: Je raakt een beetje in de war als je Michael Jackson op de radio hoort.
1: Ja, dat is helemaal onder de indruk van deze van Michael Jackson, Human Nature. Wat ik zo wilde zeggen dus, dat hij eigenlijk te weinig te horen is.
0: En, dat ben ik wel met je eens. Ja, het is bijna een vergepenietje, Human Nature.
1: Ja, dat straks pas.
0: Ja, dat gaan we straks tussen 6 en 7 doen. Want voor die tijd hebben wij een gast op deze vrijdagmiddag. Het is de vrijdagmiddagborrel. We dachten, we blijven toch een beetje binnen. Want het kan zo direct wel even losgaan qua onweersbuien en het heftige hagelbuien. Dat zag ik net zag ik dat in het weerbericht voorbij komen. Victor Vlam, die komt bij ons
1: langs. Oh, dat is gezellig.
0: Ja, dat weet ik dus niet of het gezellig is.
1: Jawel.
0: Hij is nogal uitgesproken criticus, zo mag ik hem wel noemen. Buiten is code geel en hier is code rood, denk ik, in de studio. Maar wel leuk, hij heeft er ongelooflijk veel zin in. En misschien heb je wel een vraag aan Victor Vlam. Misschien wil je wel iets van hem weten. Nou, dan kan het via de Radio 10-app gewoon naar ons toegestuurd worden.
1: Wat goed.
0: En dat is niet het enige, hoor, want we trekken natuurlijk een flesje open.
1: Het is vrijdagmiddag.
0: Ja, natuurlijk. We laten een bootje...

0: prijs van Nederland.
1: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
2: Straks elke barbecue smaakvol vastgelegd, nu geregeld. Dat doe je met de iPhone 17. Nu met extra veel voordeel. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
3: Nu bij DA, alle Lucovitaal vitamine, voedingssupplementen en verzorgingsproducten. 2 plus 3 gratis.
4: De vriendelijke specialist DA.
5: Fans van Lekker Zomers Voordeel, opgelet. Deze week nergens goedkoper, heerlijke perziken.
6: Lekker zoet.
5: En voor een zoet prijsje, 750 gram, maar 1,95.
7: Dan gaan we vieren.
5: Aldi.
8: Hoe klinkt werken in een wereldteam?
9: Yes, hij doet het.
10: Ja hoor, dat kan zeker.
11: Rozer!
8: Ah ja, van IT'er tot planner tot chauffeur. Als je werkt in transport en logistiek, dan werk je in een wereldteam. Ontdek jouw baan op wereldteam.nl.
5: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven schoudercarbonades. Heerlijk gekruid, 450 gram voor maar 2,99. En een luxe heel vloerbrood voor maar 1,39.
6: Dat is nog eens voordeel.
5: Ja, dus... Aldi.
12: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Gun jezelf die Holland-Amerika-Line Cruise. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste bestemmingen van Noord-Europa. Ontdek je cruise op hollandamerika.com.
13: Let's go! Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
12: Gun jezelf een Holland-Amerika-Line Cruise. Boek nu voor deze zomer een extra scherp geprijsde cruise naar Noord-Europa. Kijk op hollandamerika.com.
14: Oh, nieuwe sneakers. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
15: Ja, met een supergoeie deal gekocht op Otrium.
14: Oh, Otrium?
15: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
16: Op zoek naar een foodtruck voor je evenement? Ga naar showbird.com, het grootste boekingsplatform van Nederland. Showbird.
17: Alleen vandaag 10% extra korting op merken zoals New Balance, Levi's en meer.
18: Meer dan de helft van Nederland zweet meer dan hun deodorant aan kan. Herkenbaar? Kies voor Deoleen-behandeling. Tot 7 dagen bescherming. Ontdek het nu met 60% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
19: Mooi wonen begint bij een nieuwe vloer. Laat je inspireren en adviseren door de Thuis-in-Vloer-specialist. Als je wil, kijken we ook naar de rest van je interieur. Van vloer tot raam, van muur tot kast op maat. Kijk op thuisin.nl.
20: Thuisin, mooi wonen.
21: Bij Plus zijn we ook dol op lekker buiten eten. Daarom hebben we de beste barbecue-aanbiedingen. Zoals Plus barbecue-worsten, nu 1 plus 1 gratis. En alle Ola waterijs, Cornetto en Magnum handijs, 2 plus 1 gratis. We doen met je mee, Plus.
22: Het zijn nu de dierentuinweken bij vakantieveilingen. Met nu volop avontuur tussen de dieren. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win.
23: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als de administratie klopt, kan je alle aandacht aan je klanten geven. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
24: Helemaal los bij Ethos.
25: Met heel veel aanmerkvoordeel, zoals heel veel L'Oréal Paris en Maybelline. 1 plus 1 gratis. Profiteer van deze en nog veel meer helemaal los deals in de winkel of shop op ethos.nl.
26: Mooi van Ethos.
27: Met Libelle mag je gezien worden. Want bij een jaar Libelle krijg je nu een exclusieve Shabby's tas ter waarde van €189,95. Lees Libelle nu voor maar €2,95 per week. En krijg deze stijlvolle tas gratis. Maar wacht niet te lang, want op is op. Ga naar libelle.nl/actie.
28: Creëer je favoriete buitenplek met Karwei. Profiteer nu van wel 25% korting op echt alle tuinmeubelen. Karwei, maak het mooier.
29: Heb je net dat beetje extra nodig? Dan heeft Campina iets nieuws. Yoghurt met extra proteïne. Natuurlijk, rijk aan proteïne en net zo lekker als je gewend bent. Nieuw, Campina extra proteïne yoghurt. Natuurlijk, rijk aan proteïne. Campina, voor een betere morgen. Ga ook eens voor een heerlijk glas Campina lang lekker extra proteïne. Probeer nu.
30: Radio 10. Ja,
0: goedemiddag. Over 35 seconden is het exact 4 uur hoogtijd voor het Radio 10 nieuws met natuurlijk Martijn Nijhuis. Martijn, goedemiddag.
1: Goedemiddag Gijs. Oud-zorgminister Bruno Bruins heeft tegen de parlementaire enquêtecommissie gezegd dat ons land 6 jaar geleden goed was voorbereid op corona. Maar hoe dan precies, dat kon hij niet helemaal uitleggen.
2: Ik vind het mooi dat u dat punt van goed voorbereid eruit pakt. Omdat ik al gauw heb geleerd dat goed voorbereid een permanente staat van aandacht moet zijn.
1: Ja, daarmee bedoelt hij dat het kabinet wel steeds moest bijsturen. Minister Bruins hield het zelf tijdens de crisis niet lang vol. Door oververmoeidheid zakte hij tijdens een kamerdebat in elkaar. Kort daarna trad hij af. In de Brabantse plaats Herpen bij Os is een dode man gevonden in een sloot. De politie denkt dat hij door een misdrijf om het leven is gekomen. Er wordt gezocht naar een man die in de buurt werd gezien. Die kan iets te maken hebben met de dood van het slachtoffer, maar hij kan ook iets hebben gezien. De politie in Zandvoort mag het hele weekend ingrijpen tegen overlast bij het strand. Gisteravond mochten agenten ook al mensen wegsturen die zonder reden bleven rondhangen. Dit weekend liep het uit de hand in Zandvoort. Er werd iemand met een parasol in het gezicht geslagen. Er werden ook diefstallen gepleegd. En ik had het laatst over de albino-buffel in Bangladesh. Ja. Die sprekend lijkt op Donald Trump.
3: Ja, klopt.
1: Je weet wel, dat ding met die roze-oranje huid en hetzelfde blonde kapsel was
3: Trump.
1: Die
3: buffel die heeft dezelfde kapper. Dat was het, geloof ik.
1: Ja, en een beetje dezelfde uitstraling ook wel. Mm-hmm. Nou, een buffel van 680 kilo werd eerder deze week verkocht. Zou worden geslacht tijdens het offerfeest. Maar hij is op het laatste moment gered.
3: Oh.
1: Niet omdat ze het zielig vonden voor die buffel, maar omdat er heel veel mensen op het offerfeest waren afgekomen. Oh. Allemaal mensen die Donald Trump buffel wilden zien. Daardoor was het niet meer veilig. De koper heeft zijn geld teruggekregen. En de buffel die is naar een dierentuin in Bangladesh gebracht.
3: Kun je daar naar Donald Trump kijken?
1: Ja, en er wordt de entree geheven. Dus
3: oh, serieus? Oh, wat goed. Ja. Het levert gewoon geld op.
1: Het Radio 10 weer. Ja, op veel plaatsen nog zon en warm. Op andere plaatsen ook onweersbuien met kans op hagel en zware windstoten. Komend weekend zonnige periode in Limburg soms nog een onweersbui. Maxima rond de 25 graden.

0: Van de regie, die weet waar het stilstaat. Het is druk, hè?
1: Zeker weten. Ja. 590 kilometer totaal al. Op de A2 Utrecht en Bos bijvoorbeeld. 3 kwartier vertraging tussen Culemborg en Zaltbommel. Op de A12 Utrecht-Arnhem een half uur tussen Wageningen en Knoopend Waterberg. En op de A28 Utrecht-Amersfoort sta je 3 kwartier vast door een auto met pech tussen Den Dolder en Leusden-Zuid.
0: Ja, dat is wel super vervelend. Nou, heel veel sterkte. Zorg ervoor dat je veilig thuis komt, want dan kun je lekker aan het weekend gaan beginnen. Gaan wij snel direct ook doen. Het is de vrijdagmiddagborrel en Victor Vlam, die is bij ons te gast zo.
2: Thuiskomen, dat klinkt voor de meesten zo. Maar voor mij klinkt het zo.
3: Dankzij 140 jaar innovatie voelt elke Mercedes-Benz als thuiskomen. Ervaar tijdens de Anniversary Days onze nieuwste modellen en speciale edities met aantrekkelijke voordelen. Kom ze ontdekken bij uw Mercedes-Benz dealer of boek een proefrit op mercedes-benz.nl.
4: 18 plus speelbewust.
5: Ja.
6: Echt serieus?
5: 7, 7, 7.
6: Wat een geld.
7: 18.000. Godverdikke me.
8: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
9: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
8: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
4: 18 plus speelbewust.
10: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
11: Geleden, maar beest is weer los. Ja, de leeuw die komt eraan.
12: Ja, het WK gaat bijna van start. Maak je oranje outfit compleet en scoor nu jouw WK-marjas. Met je favoriete speler achterop en speciale juichsjaal. Voor slechts €9,99 met een volle spaarkaart. Nu bij Albert Heijn.
10: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
13: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Keukenconcurrent. Gegarandeerd de laagste prijs van Nederland.

0: Goedemiddag, mijn naam is Victor Brandt. Ik ben onderweg naar Gijs. Ja. Deze vrolijke zestiger leeft al een aantal jaar in een radiostudio. Nou hoor ik u thuis denken, dat klinkt mij als muziek in de oren. Zeker. Maar zo'n feest is het niet. Want vanaf het moment dat Gijs begint te zingen, trillen de glazen uit de kast van de buren. Hoogste tijd dat meester Frank Visser en ik op pad gaan om te horen hoe dat klinkt.
1: Nou, prima hoor.
2: Onderweg naar huis met Gijs op 10.

0: Deze vrouw is al een wereldster. En dan komt er nog iemand anders bij. En dan wordt het echt, magie. Mark Ronson, die bedoel ik. En Miley Cyrus en Nothing Breaks Like a Heart. Nou, er zijn meer dingen die kunnen breken, zoals mijn teennagel. Die is gebroken, want er is een tak van mijn boom is er opgevallen. En dat is heel vervelend. En daarom heb ik dus ook geboden op het bod van Ivo om de tuin te verbouwen. Maar ik heb het niet gekregen. Zielig, hè? Ja, nou ja, misschien dat Ivo nog een dagje kan aanbieden.
1: Ja, het komt te weinig geboden, bedoel je?
0: Ja, ik heb te weinig geboden, ja. Ja, ik ben echt, ik ben flink overboden. En ik vind het alleen maar leuk. Ik vind het heel jammer voor mezelf, maar ik vind het wel geweldig. Want het gaat allemaal naar de organisatie van Alpduzes. En volgende week dan zijn we daar. En wij steunen met name Team Divet. Daar gaan we het volgende week ook uitgebreid over hebben. Maar al het geld wat binnenkomt, dat komt allemaal ten goede aan het bestrijden van kanker. Want dat is eigenlijk het allerbelangrijkste. Goed, nou, wees welkom bij de middagshow. Het is 4:12. Mijn naam is Gijs Staverman en samen met Martijn Nijhuis.
1: Ja, goedemiddag, Gijs.
0: Hele, hele middag, crew. Zitten wij lekker bij tijdens de vrijdagmiddagborrel een beetje te borrelen en chips te eten. En misschien doe jij wel precies hetzelfde. Victor Vlam, die is onderweg. Hij komt zo naar ons toe. En hier begint de oranje koorts in de studio ook al een beetje langzaam te stijgen. Want over 2 weken is het WK voetbal al losgebarsten. Nou, tijd om de voetbalpoeltjes in te vullen. Ben jij niet zo'n voetbalkenner en zoek je wat hulp van AI, dan schik je je werkelijk een oranje juichhoedje. Kunstmatige intelligentie, oftewel AI, ziet het WK namelijk totaal niet rooskleurig in voor het Nederlands elftal. En die uitspraken van de bondscoach, die helpen dan ook niet echt mee. Zo denken Gemini en Cloud dat Oranje slechts met hakken over de sloot de poolfase doorkomt. Maar de grootste AI-bot, ChatGPT, voorspelt een dramatisch toernooi. Geen enkele groepswedstrijd wordt gewonnen en Oranje mag daarom meteen, huppakee, met het vliegtuig weer naar huis. Nou ja, hopelijk heeft AI het in dit geval niet bij het rechte eind. Hoewel, er zijn natuurlijk ook mensen die prima zonder al die oranje gekkigheid kunnen.
2: Oh, ik moet wel iets bijvertellen. Ik had me vergeten om te kleden. Dus ik ging gewoon in mijn jack naar het voetballen. Dat is dom. Dus ik had niet zo'n lollige Heinekenhoed op. Ik had niet 2 van die gekke vlechten. Ik had geen oranje jurk aan. Ik had geen oranje gespoten klompen. En ik had vergeten om van die lollige vlaggetjes op mijn wangen te tekenen. Dus ik liep een beetje voor lul. Iedereen zei ook, ja, hij moet wel weer opvallen. Weet je, dat was daar.

0: Hier in de studio is het toch wel een beetje code rood. Tegenover mij zit een man die met één podcast of televisieoptreden een complete talkshow-redactie aan het zweten krijgt. Hij analyseert tv-programma's, talkshows en BN'ers alsof het hogere wiskunde is. Altijd scherp, altijd uitgesproken, maar meestal met een vlammend betoog. Dames en heren, mag ik een groot applaus voor de mediacriticus des vaderlands, Victor Vlaam!
1: Ja, dankjewel, Thijs.
0: En net op tijd ook, hè?
1: Ik ben echt net op tijd. Ja, ik moet eerst zeggen, het was volgens mij niet mijn schuld.
0: Wat? Maar hoezo?
1: Ik had doorgekregen 4:30. Dus,
0: ja, 4:30?
2: Ja. Dit blokje doen we nog niet zo lang.
0: Dus. Ja. We zijn net begonnen met de vrijdagmiddagborrel. En we dachten, jij bent wel een uitgesproken vrijdagmiddagborrelkandidaat.
1: Nou, ik vind het heel aardig dat jullie ook gewoon een colaatje voor mij hebben gekregen. Want dan staat hij gewoon klaar. Het is service, daar word je niet goed van.
0: Ja, we willen alles voor een goede recensie.
1: Dat is natuurlijk. Ja.
0: Want jij binnenkort in je podcast zegt, nou, er is één iemand. En dat is, nou, twee iemand. Nou, de hele crew, de hele middagcrew. Maar daar gaan we het zo direct over hebben. Zullen we eerst even een soort klein vragenrondje doen?
1: Ja, natuurlijk.
0: Om een beetje in de stemming te komen. Liefde. Ik ga jou 40 seconden een vragenvuur voorleggen. Je moet eerlijk antwoorden.
1: Oké.
0: Echt zeggen wat je vindt.
1: Ja.
0: Heel snel ook, want voordat je het weet zijn die 40 seconden voorbij. Het idee is heel simpel. Dat klokje, dat hoor je lopen. En als het klaar is, dan mag je ook nog even terugkomen op een van de antwoorden.
1: Ja.
0: Zullen we het doen?
1: Vind ik een prima plan.
0: Oké, dan. Liever 25 of 35 graden?
1: 25.
0: Het glas is altijd leeg of altijd vol?
1: Vol.
0: Het glas is altijd half leeg of altijd half vol?
1: Half vol.
0: Podcast of tv-optredens?
1: TV-optredens.
0: Camping of hotel?
1: Hotel, 1000 keer.
0: Telegraaf of Mediacourant?
1: Mediacourant.
0: Konijnen of kavia's?
1: Kavia's.
0: De Amerika-deskundige of tv-deskundige?
1: TV-deskundige.
0: Johan Derksen of Wilfred Gené?
1: 1000 keer Johan Derksen.
0: Tina Nijkamp of Angela de Jong?
1: Ja, beide niet.
0: Jij moet kiezen.
1: Ah, Tina dan.
0: Oké. Raymond Mens of Harry Mens?
1: Raymond Mens.
0: Barbecuen of gourmetten?
1: Barbecuen.
0: Nooit meer iemand beledigen of altijd iets positiefs zeggen?
1: Nooit meer iemand beledigen.
0: Oké. Wil je nog op iets terugkomen?
1: Nee, ik vond ze eigenlijk niet zo lastig. Ik had me ingesteld van dit gaan hele lastige
0: dilemma's worden. Je kon niet kiezen tussen Tina Nijkamp of Angela de Jong.
1: Ja, maar het zijn beide concurrenten. Dus ik heb beide dan de neiging om eigenlijk iets negatiefs over beide te zeggen. Het is heel onsympathiek eigenlijk.
0: Nou, zeg iets negatiefs over alle twee dan.
1: Nou, ik vind Tina af en toe een beetje een slijmbal bij VI. Ik erger me eraan dat ze altijd wel zich heel erg zit in te likken daar bij de mannen aan tafel.
0: Okay.
1: En Angela, ik vind haar Marco Borsato standpunt. Zij wil die man cancelen. Ja, ik heb het daar wel. Hij is vrijgesproken, dan moet je op een gegeven moment ook gewoon verder gaan.
0: Oké. En jij hebt nergens een mening over. Tenminste, over die onderwerpen waar je het net over had.
1: Ik heb overal een mening over.
0: Oké.
1: Ik heb overal een mening over.
0: Dat is nou precies de bedoeling dat we je hebben uitgenodigd. Daar gaan we zo direct lekker op verder. Doorborduren, Victor Vlaam bij ons in de studio. Heb je een vraag aan hem? Dat zou zomaar kunnen. Stuur het dan via de Radio 10 app naar ons toe. Een WhatsAppje is midden of doen. Je antwoordt ook alles.
1: Hier alles.
0: Ja. Geen enkel probleem.
1: Ik heb nergens probleem mee.
0: Maak lekker je blikje cola open. En dan ga ik aan Martijn vragen. Wat zit er in het nieuws, Martijn?
3: Nou, in Rotterdam wordt gezocht naar mensen die vernielingen hebben aangericht bij een grote moskee.
0: Mm.
3: Ja, en Victor Vlaam is dus de gast, maar wat weten we eigenlijk al van hem?
0: Dat helemaal niks.
3: Ja, dat gaan we even testen zo.
0: Oké. Nou, en dit hoor je ook zo.

0: dat je welkom bent.
1: Alle info op radioteam.nl.
2: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
3: Even een serieuze vraag. Weet je eigenlijk wel hoe lang je al op dat oude kussen slaapt? Shop Cloudpillow's aanpasbare hoofdkussens nu met 1 plus 1 gratis op cloudpillow.com.
2: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
4: Fans van Lekker Zomers Voordeel, opgelet. Deze week nergens goedkoper, heerlijke perziken.
5: Lekker zoet.
4: En voor een zoet prijsje, 750 gram, maar 1,95.
6: Dan gaan we vieren.
4: Aldi.
7: Bij QuickFit helpen we iedereen snel weer op weg.
4: Kom maar verder.
7: Met nieuwe banden bijvoorbeeld. Nu alle Continental banden 20% korting. Plan je afspraak op quickfit.nl.
4: Hij is weer klaar.
7: QuickFit en weer verder.
4: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven schoudercarbonades. Heerlijk gekruid, 450 gram voor maar 2,99. En een luxe heel vloerbrood voor maar 1,39.
5: Dat is nog eens voordeel.
4: Ja, dus... Aldi.
8: Beleef een unieke shopervaring bij Amsterdam De Staal Outlets. Meer dan 80 topmerken onder één dak. Waaronder Nike, Adidas en Levi's. Kom snel langs. Mis niets.
9: Chris?
10: Ja?
9: Hoef jij niet te werken vandaag?
10: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
9: Dus, heb je nu...
10: Een vrijdag? Wel een overleg natuurlijk.
9: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
11: Super Thursday XXL, 28 tot en met 31 mei bij Amsterdam De Style Outlets.
12: Pap, wat doe je?
13: Ik ben een vakantie aan het boeken.
12: Oh, vakantie? Daar heb ik zin in. Maar waarom nu?
13: Omdat het vakantiegeld super sale weken zijn bij prijsvrij vakanties. En je nu tot wel 600 euro korting krijgt.
12: Lekker!
14: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar 20 euro per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
12: Heb jij ook zo zin in vakantie?
13: Prijsvrij vakanties.
15: Werkschoenen nodig om mee door te beuken? Trek Hikes aan. Topkwaliteit voor het echte werk. Ontdek ze op hikes.nl.
16: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot 850 euro korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
15: Hikes werkschoenen, gebouwd om door te beuken. HAIX.nl.
17: Het is Bol 10-daagse met bizar goede deals die je wel moet delen. Alleen vandaag. T-shirts en korte broeken van onder andere Jack & Jones tot 40% korting. En printers tot 20% korting op de meest getoonde prijs. Scoor nu alle deals bij Bol.
18: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week Hollandse aardbeien. Een halve kilo voor maar 2,99. En zonnebloemolie 2 liter voor maar 1,99. Lidl, je verdient het.
19: Dit is niet normaal meer.
20: Tuinhout voordeelmaand bij Gamma. De laatste week met vanaf 25% korting op tuinhout. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
18: En dit weekend extra goedkoop. Lipton Iced Tea. 1,5 liter voor maar 1,79.

0: op alles. Montel. De bank is mooi, de prijs nog mooier.
1: Deze week met Lidl Plus. 10% korting op je hele kassabon. Kijk snel in de app. Lidl, je verdient het.
2: Wanneer je mensen vertelt dat je bij Stedin werkt, gaat er niet direct een lampje branden. Maar als je dan zegt dat jij bijdraagt aan de straten die veilig verlicht zijn, de trams die rijden en die warme douche in de ochtend, dan begrijpen ze meteen, werken bij Stedin is werk dat energie oplevert. Check onze vacatures op werkenbijstedin.net.
3: Ja, goedemiddag. Op sommige plaatsen al een paar stevige onweersbuien op dit moment. Elders is het warm en zonnig. Morgen zonnig, zo'n 25 graden. In Limburg komt er soms een onweersbui voorbij. En waar staan de files? Dat weet Robin van de regie. Goedemiddag.
4: Goedemiddag. Op 115 plekken maar liefst. Op de A2 Utrecht en Bos sta je maar liefst 3 kwartier stil tussen Culemborg en Zaltbommel. Op de A50 Arnhem-Oss heb je tussen knooppunt Grijshoort en Ravenstein ook 3 kwartier vertraging. En op de A58 Breda Bergen-op-Zoom, daar sta je een uur stil door een ongeluk tussen Roosendaal-Oost en de Bouwse Plantage.
3: Oké, nou heel veel sterkte daarmee. Wij blijven sowieso lekker bij je deze hele file. Victor Vlam is onze vrijdagmiddag borrelgast. Als je vragen aan hem hebt, dan kun je dat gewoon stellen via de Radio 10 app. En ik heb muziek voor je van Chic and the Killers. Top 4040 seconden gaan we ook nog doen. Nou, Robbie Vol zit wel deze vrijdag. Maar eerst het nieuws, Martijn Nijhuis. Goedemiddag.
5: Goedemiddag, Gijs. In Rotterdam wordt gezocht naar 6 mensen... die vannacht van alles hebben vernield bij een grote moskee. Dat was in Rotterdam-West, waar op dat moment mensen binnen die zijn erg geschrokken. De daders zijn gevlucht met een taxi. De parlementaire commissie die onderzoek doet naar de corona-aanpak heeft bekendgemaakt wie de volgende week worden verhoord. Het zijn oud-Tweede Kamervoorzitter Khadija Ariep en Jaap van Dissel van het RIVM. Zandvoort wil voorkomen dat het opnieuw uit de hand loopt bij het strand. De politie mag daarom het hele weekend mensen wegsturen die daar niet horen. Met Pinksteren werd er iemand met een parasol in het gezicht geslagen.
3: Want?
5: Drank, denk ik.
3: Oh, drank. Want ja. Iemand kon er niet tegen en die denkt van, nou, ik ga die parasol gewoon ergens in iemands gezicht slaan.
5: Ja, ik kan me er ook niks bij voorstellen, maar nee, dat gebeurt dus blijkbaar.
3: En drank en warmte, dat schijnt niet een hele goede. Ja. Nou, het is 32 graden buiten en wij gaan zo een fles rosé openmaken. Dus ik ben benieuwd hoe dat
5: gaat. Hou die in de gaten, Gijs. Nou, Vandaag is dus Victor Vlam in ons te gast. Zeker. Vrijdagmiddagborrel.
3: Ja.
5: En dus niet Victor Brandt, Gijs.
3: Nee, dat heb ik. Ik heb het net uitgelegd aan Victor. Want ik heb ook meegedaan met de Connection. Ja. Victor Brandt had ik een paar weken daarvoor Victor Reinier genoemd. Toen zag ik een foto van Victor Brandt. Ik zei, nee, maar ik weet nu wel wie dit is. Dit is Victor Vlam.
5: Het
3: is niet goed.
5: Laten we even checken of je het inmiddels goed weet. Even een ultra kort quizje. Okay. Ik omschrijf iemand en Gijs, jij zegt wie het is. Welke zo Victor? Snel mogelijk.
3: Okay. Ja,
5: niet nadenken, nee, niet natuurlijk. Naar Victor kijken.
3: Nee, natuurlijk.
5: Ben jij er klaar voor?
3: Ik ben er hartstikke klaar
5: voor. Oké, eerst omschrijf. Mediacommentator onder meer bij Vandaag Insight.
3: Victor Vlam.
5: Presentator van Huizenjacht en Mutmasters.
3: Victor Brandt.
5: Nee, dat is goed hoor trouwens.
3: Ja, ik wil net zeggen, je moet wel een knopje indrukken. Dan word ik dus
5: weer zenuwachtig.
3: Ja, ik schrok wel een beetje.
5: Kunstdetective die allerlei gestolen spullen terugvond.
3: Die andere brand. Hoe heet hij ook weer? Harry Brand.
5: Natuurlijk. Acteur bekend van Baantje en Flikker Maastricht.
3: Victor Reinier.
5: Heel goed. En tenslotte, deze persoon staat in het Guinness Book of World Records omdat hij de grootste verzamelaar is van muziek van nieuwsprogramma's ter wereld.
3: Victor Vlam? Wat goed. Ja.
5: Nou, net een score.
3: Wat moet je nou met zo'n grote. Waarom ben jij zo'n verzamelaar? Ben je een hoorder?
6: Nee, ik ben absoluut geen verzamelaar. Maar ik heb één verzameling. Ik heb inderdaad een verzameling nieuws-tunes. En dat is als je.
3: Nieuws-tunes,
6: inderdaad.
3: Oké.
6: Als je alles gewoon achter elkaar afspeelt, is het iets van 179 dagen achter elkaar. Ja, bizar.
3: Oh.
6: Ja.
3: Oh, weet je wat we gaan doen? We gaan zo een nieuws-tune-quiz gaan we doen. Kijken of je.
6: Leuk!
3: Herken je ze?
6: Ik denk het wel.
3: Oké, spannend. Oh!

0: ben niet echt een danser, dus dan moet ik wel menselijk zijn. The Killers, die zongen erover in 2008. En Chic en Le Freak, nog steeds een geweldige plaat. Al uitgebracht in 1978. Nou, confronterend is dat dan.
1: Zeer confronterend.
0: Ja, echt, hè? Wow. Goed, wees welkom bij de vrijdagmiddagborrel. Het is Gijs op 10 hier op Radio 10. Ja, ik heb ook een gast in de studio. Mijn gast vandaag heeft echt een droombaan. Van lekker tv kijken en daar nog voor betaald worden ook.
1: Ja, dat is wel hoe het werkt. Hè?
0: Behalve reality-programma's, dat hoorde ik net.
1: Ja, ik hou niet zo van reality inderdaad. Nee, ik vind eigenlijk talkshows interessant om te kijken. Grote entertainment-programma's vind ik ook wel leuk.
0: Ja.
1: Maar ja, je kunt ook gewoon niet alles kijken. Dus je moet wel een klein beetje selectie maken. En je hebt ook juist mensen die heel erg in die reality-hoek gaan zitten. Maar dat zijn ook niet de mensen die mij echt volgen.
0: Maar is de talkshows kijken omdat je dan veel informatie tot je wil nemen? Of heb je zoiets van, nou, ik wil wel even kijken hoe al die bekende Nederlanders uit de verf komen?
1: Ook wel een beetje dat, hoor. Het show-element vind ik ook wel. Ik vind het ook wel leuk als er gewoon lekkere discussie ontstaat in een talkshow.
0: Wanneer heb jij laatst op de bank thuis gezeten en dat je dacht van, nou, dit is echt geweldige televisie?
1: Dat ik het echt geweldig vond.
0: Oh, ja, hoeveel jaar geleden is dat geweest? Dat gebeurd is.
1: Ja, maar dat is het punt. Ik vind het, ja, ik ben minder enthousiast in dat soort dingen. Mm-hmm. Ik vind ook wel, tv-makers die krijgen gewoon ontzettend veel veren in hun reet de hele dag. Ja. Dat een beetje voor alle mediamakers wel. Dus ik vind het meer mijn taak om ze gewoon kritisch te volgen en ze scherp te houden.
0: Ja.
1: Dus als het heel goed is, dan vind ik dat is de norm wat mij betreft.
0: Maar ik snap niet zo goed dat je zegt dat tv-makers krijgen heel vaak veren in hun reet. Ze doen hun werk toch gewoon? Of
1: nee, maar er zijn heel veel
0: ze proberen het zo goed mogelijk te doen.
1: Maar er zijn heel veel mensen die gaan slijmen bij tv-makers.
0: Oh ja.
1: Maar dat is toch bij jou ook?
0: Nee, ik ben geen tv-maker.
1: Maar jij bent
0: radiomaker. Wij zijn radiomaker.
1: Maar jij bent een bekend gezicht. Er zijn heel veel mensen die gaan slijmen bij jou. Ontken je dat?
0: Deze hele groep niet, hoor.
1: Dat geloof ik. Dat geloof ik niet. Nee, maar het is grappig. Nee, maar weet je wat hier gebeurt? Jij bent zo lang in de media dat jij niet doorhebt dat mensen aan de lopende band bij jou aan het slijmen zijn. Want dat is wat er gebeurt. Jawel, natuurlijk.
0: Ik merk het, natuurlijk. Ik ben ook niet helemaal op mijn achterhoofd gevallen. Ik merk natuurlijk dat ik... Dat het af en toe handig is als ik mijn naam noem bij een restaurant. Reservering bijvoorbeeld.
2: En, als je maakt er ook nog eens misbruik
0: van. Nee, ik maak er geen misbruik van. Maar ik articuleer wat beter mijn naam dan. Maar echt heel veel geslijm of zo. Ja, dat merk ik.
1: Maar het grappige is, als jij zou werken op een boorplatform, dan zouden mensen totaal anders met jou omgaan. En dat ben jij gewoon. De manier waarop jij nu in de wereld zit, dat is normaal voor jou. Maar deze wereld maakt mensen ook narcistisch. Dus ik denk ook dat... Ja, dat geldt niet voor jou alleen, dus ik ben niet jou aan het blamen. Maar voor alle mediamensen zijn relatief narcistisch. Omdat
0: maar jij hebt dus nu een soort mening over mij, omdat jij denkt dat ik het... Nee, maar jij, dat zeg jij wel. Ik ben een bekende Nederlander. Ja. En daardoor zullen mensen wel zo met jou omgaan.
1: 100%.
0: Oké, nou goed. Dat kan. Ja, maar ik ben het er niet helemaal mee eens.
1: Maar wil je uitleggen waarom mensen het niet, waarmee je het niet mee eens?
0: Omdat jij jij geeft een oordeel over mij naar aanleiding van jouw vooroordeel.
1: Ik zeg niet dat het een oordeel is.
0: Jawel,
1: ik zeg niet dat het goed of slecht is.
0: Je bent een bekende Nederlander en daarom reageren mensen zo.
1: Maar dat is meer een analyse.
0: Oké, goed. Welke tv-presentator vind je op dit moment leuk?
1: Sorry, nog een keer?
0: Welke tv-presentator vind je een van de beste tv-presentatoren?
1: Historisch of nu?
0: Nee, nu. Zo'n beetje, sinds een half jaar ongeveer.
1: Nou, ik vind Jeroen Pauwders ontzettend goed.
0: Oh,
1: echt heel goed.
0: Met dat sjaaltje.
1: Dat sjaaltje is een drama. Dat ziet er niet uit. Nee, maar ik, Jeroen Pauw is de beste talkshow-presentator van Nederland. Ik verbaas me er elke keer over. Hij weet elk gesprek in goede banen te leiden. Dat is heel knap.
0: Ja. Zit je daar wel eens aan tafel?
1: Ik zit nooit bij Pauw en de Wit. Nee.
0: Waarom niet?
1: Ik denk dat zij meer met zeg maar de hoofdrolspelers in het nieuws. Dus zij zitten minder met meningen en opiniemakers en dat soort dingen. Ja.
0: En misschien hebben ze een vooroordeel over jou. Dat kan ook.
1: Oh, dat denk ik zeker. Ja. Het is een BNNVARA-programma. Dus ik denk dat ze mij...
0: Dat ze je daarom niet uitnodigen.
1: Ik denk dat ze mij iets terecht vinden.
0: Oké. Nou, zie ik je regelmatig bij Nieuws van de Dag.
1: Ja.
0: Dat klopt, waarschijnlijk.
1: Ja.
0: Dat is een hele goede plek. Maar ik zie je nooit bij Shownieuws.
1: Heb ik wel eens gedaan vroeger.
0: En?
1: Vind ik op zich wel leuk. Maar ik vind het ook wel leuk om met verschillende onderwerpen bezig te zijn. Dus nieuws van de dag, dat is dan meer politiek en actualiteit en dat soort dingen.
0: Ja.
1: Bij de Oranje Zomer kan ik ook media en andere dingen bespreken. Dus ik vind de combinatie wel goed.
0: Ja.
1: Ik heb niet zo heel veel met al die volkszangers. Dat is altijd mijn probleem.
0: Je hebt niet al de, maar er komen niet alleen maar volkszangers.
1: Nee, weet ik. Maar er wel best wel veel bij Shownieuws.
0: Nou, dat ook. Okay. Nou, die discussie ga ik niet aan. Maar
1: wij hebben nu alleen maar conflicten met elkaar.
0: Nee, helemaal niet. Drama,
1: dit.
0: En vandaag in Zeit, mag je niet meer komen.
1: Nee, van Wilfred niet. Nee.
0: Waarom niet?
1: Ja, maar dat weet ik niet, want dat is nooit echt zeg maar goed gecommuniceerd of dat er überhaupt gecommuniceerd is.
0: Mm-hmm.
1: Ik denk dat Wilfred niet zo heel veel met mij op heeft. Wat op zich zijn goed recht is om dat niet te hebben.
0: Ja.
1: En, ik bedoel, ik ben ook een soort van iemand die altijd een mening over dingen heeft. Maar dat doet Johan natuurlijk ook in dat programma.
0: Ja, ja. Ja. Ik heb het nog helemaal niet gemerkt over die mening. Maar goed, Victor Vlam bij ons in de studio. Ja. Over elk programma heb je een mening. Je zit hier al een tijdje. Ik ben heel benieuwd jouw eerlijke mening over dit radioprogramma. Niet over mij als persoon, want dat weet ik nu inmiddels. Maar wat vind je van dit radioprogramma?
1: Tot nu toe vind ik het... Het is een relatief snel programma. Het is een muur van lawaai die...
0: Nou, denk er nog even over na.

0: rijkste artiest ter wereld, Taylor Swift en Opalite. En dan vraag ik me dan af, wat zou ze met al het geld moeten doen? Want ze heeft meer dan een miljard op de bankrekening staan. Is het aan het investeren of is ze het andere dingen mee aan het doen? Ik weet het dus niet.
1: Ja, veel vluchtjes maken met vliegtuigen.
0: Dat zou ook kunnen, ja. Taylor Swift en Frank Boeien en Linda hoorden je daarvoor. Straks hebben we het nieuws. Martijn, wat zit erin?
1: Nou, bij een moskee in Rotterdam zijn vannacht vernielingen aangericht. En een man uit Rotterdam heeft de grootste meerval van Nederland gevangen. Bezig nog langer dan Gijs Staverman.
0: Oh.
1: Echt veel langer. Hoe lang precies is dat? Dat hoor je zo meteen.
0: Oké. Okay.
2: Radio 10.
3: Gijs op 10.
2: Mindshift. Elk moment de reis. Boek 14 nachten in de Caribbean vanaf slechts €2.969. Verzeker je van vroegboekaanbiedingen nu tot 31 mei. En bespaar bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
4: Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? Met de zonoplossingen van Vattenfall verbruik je zoveel mogelijk van je opgewekte stroom zelf. Dat voelt als nieuwe energie. Vattenfall. Er is altijd een weg.
5: Altijd kunnen vertrouwen op uw auto? Ga voor een full hybrid van Honda. Zoals de ruime CRV of de wendbare Honda Jazz vanaf €239 per maand. Kijk op honda.nl of ga naar uw dealer.
6: Honda, the power of dreams.
7: Centraal Beheer Ondernemersdesk met Tessa.
8: Hallo, met bouwbedrijf Pim van der Steen. Ik ben al maanden druk met een enorme renovatie, maar ben zelf helemaal gesloopt.
7: Ai, de man met de hamer.
8: Ja, en gisteravond tijdens het voorlezen had ik het ineens over klusje nooit genoeg.
9: Even over je zakelijke risico's. Door vaker vrij te nemen verklein je de kans op fouten en uitval. Onze specialisten helpen je met de juiste zakelijke verzekeringen. Centraal Beheer.
10: Bij Plus zijn we ook dol op lekker buiten eten. Daarom hebben we de beste barbecue-aanbiedingen. Zoals Plus barbecue-worsten, nu 1 plus 1 gratis. En alle Ola waterijs, Cornetto en Magnum handijs, 2 plus 1 gratis. We doen met je mee, Plus.
11: Het derde en laatste deel van de boekenserie 60 jaar Top 40 is nu verkrijgbaar. Verhalen achter de grootste Top 40 hits uit de afgelopen 20 jaar. Met onder meer Ilse de Lange, Douwe Bob, Direct, Duncan Lawrence en Hannah May. 60 jaar Top 40 deel 3. Nu in de winkel.
12: Wat? Nu bij Kruidvat heel veel Nivea 2 plus 2 gratis. Zoals douchegels, deo, bodylotion en haarmoes. Oh, dat is een hele mand vol. Op naar
13: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
14: Met Libelle mag je gezien worden. Want bij een jaar Libelle krijg je nu een exclusieve Shabby's tas ter waarde van €189,95. Lees Libelle nu voor maar €2,95 per week. En krijg deze stijlvolle tas gratis. Maar wacht niet te lang, want op is op. Ga naar libelle.nl/actie.
15: 5%, 10%, 15%. Geen schaapjes, maar korting tellen. Want met 15% korting op al onze matrassen word je slapend rijk. Shop nu online en in de winkel. IKEA, een wereld aan ideeën.
16: Tuinhout voordeelmaand bij Gamma. De laatste week met vanaf 25% korting op tuinhout. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
17: Hij is weer terug. 100% rundvlees, white cheddar en romige, lichtpittige Big Arch saus. Je kunt je geluk bijna niet op. Gigantisch lekker. Big Arch van McDonald's. I'm loving it.
18: Elektrisch rijden is niet de toekomst, maar juist nu de slimste keuze. De Polestar 4 is nu verkrijgbaar als Business Edition. Meer tech en meer comfort voor €59.800. Bekijk de extra's op polestar.com.
19: Hey buurman.
20: Hey ventje, lekker op vakantie. Ik wilde alleen even zeggen dat Ring tot wel 40% korting geeft op haar producten. Dat kunnen we niet laten liggen, toch?
19: Stef?
20: Ja?
19: Waar bel jij nu mee aan?
20: Je Ring, videodeur. Ah, ja.
21: Tot wel 40% korting op geselecteerde Ring-producten. Ga naar ring.com en profiteer nu.
22: Het leven gaat vooruit. Je bent onderweg en maakt nieuwe plannen. Voor vakantie, verhuizing of die zakelijke klus. Dan is het fijn als iemand meedenkt en alles net wat makkelijker maakt met een huurauto of bus die past bij jouw moment. Avis Autoverhuur. Jouw favoriete autoverhuurder.
23: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af met 20% korting. ANWB en gaan.
24: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu voor deze zomer een extra scherp geprijsde cruise naar de Middellandse Zee. Kijk op hollandamerika.com.
0: De nieuwe Opel Astra. Made in Germany. Maar wat betekent dat eigenlijk? Je voelt het in de dynamische rij-eigenschappen. En je ziet het in het krachtige en verfijnde design. De nieuwe Opel Astra. Ontwikkeld, ontworpen en gebouwd in Duitsland. Stap in vanaf €35.599 of €197 netto bijtelling per maand. Ontdek de nieuwe Astra bij jouw Opel verkooppunt.
1: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons, plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo! Odido.
2: Prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH extra lang lekker volkorenbrood voor 59 cent... en AH volkorenbollen 10 stuks voor maar 1,44. Altijd laag.
3: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
4: Ja, goedemiddag. Inmiddels alweer 5:00. Het gaat supersnel. Hoog tijd voor het Radio 10 nieuws met natuurlijk Martijn Nijhuis. Martijn, goedemiddag.
25: Goedemiddag Gijs. Bij een moskee in Rotterdam zijn vannacht vernielingen aangericht. De politie denkt door 6 mensen die dronken waren. Ze zijn gevlucht met een taxi en ze zouden op bewakingsbeelden staan. De moskee in Rotterdam doet aangifte en heeft de steun van burgemeester Schouten. Zijn om die vernielingen verschrikkelijk. Jaap van Dissel, die vroeger bij het RIVM werkte, moet volgende week voor de parlementaire enquêtecommissie verschijnen over de coronacrisis. Ook oud-Kamervoorzitter Khadija Ariep wordt dan verhoord. Vandaag werd gesproken met oud-zorgminister Bruno Bruins. Die vond het in 2020 niet nodig om het carnaval te schrappen. In Zandvoort willen ze een herhaling van het Pinksterweekend voorkomen. Groepen jongeren intimideerden toen mensen, ook personeel van strandtenten. De politie mag nu het hele weekend mensen wegsturen die niks te zoeken hebben bij dat strand. Gisteravond mocht dat ook al en toen bleef het rustig. En een man uit Rotterdam heeft een Nederlands record gebroken, is te zien in het AD. Het record voor de grootste Nederlandse meerval. Dat staat vanaf nu op zijn naam.
4: Ik zie nu een foto, die heb je geplaatst. Hè?
25: Ja, het is echt...
4: Jeetje, wat een groot beest.
25: Echt alsof jij in je zwembroekje ligt daar. Mohamed Massoudi heet die man. Vis heeft een lengte van 2,49 meter.
4: Jeetje.
25: Ja, hij heeft hem wel meteen weer vrijgelaten. Ja, die krijg je ook niet op, denk ik. Een man wil niet zeggen waar hij hem precies heeft gevangen. Ja, anders gaat iedereen daar vissen. Hij wil alleen zeggen, ja, het was in de buurt van Dodewaard. Het is wel jammer. Hij kan de foto van hemzelf met die vis niet voor Tinder gebruiken. Want hij staat natuurlijk niet in zijn eentje op. De meerval is zo groot en zo zwaar dat hij hem samen met iemand anders omhoog moest houden.
4: Wat jij dus ook denkt, in jouw belevingswereld, dat je deze foto niet voor Tinder kan gebruiken.
25: Weet je hoeveel mannen een vis hebben op een Tinderprofiel?
4: Oh, dat weet ik niet.
25: En dan trouwens ook met z'n zes op een foto. Dus je moet gokken, wie is het nou? Maar goed.
26: Het klinkt als een stukje persoonlijke frustratie.
25: Ja, maar dat zeg je. En het Radio 10 weer. Voor het hele land geldt nu code geel vanwege zware onweersbuien met kans op hagel en zware windstoten. Sommige andere plaatsen nog zonnig en warm. Vannacht in het noorden 8 graden. Maar in het zuidoosten misschien nog wel 18. Komend weekend zonnige periode in Limburg soms nog een onweersbui. En dan zijn er maximaal rond de 5.

0: Goedemiddag. Nou, bijvoorbeeld op de A2 Utrecht en Bos. Daar heb je een uur vertraging door een ongeluk tussen Culemborg en Zaltbommel. Op de A27 ook druk. 3 kwartier file tussen Utrecht Noord en Noorderloos. En op de A50 Arnhem-Os sta je een uur vast tussen knooppunt Grijshoord en Ravenstein.
1: Oké. Nou, wij blijven in ieder geval lekker bij je deze hele file. En Victor Vlam is bij ons nog steeds in de studio. Heb je hem iets te vragen? Dat kan dat. Het kan via de Radio 10-app. En we gaan zo direct ook jouw werk. Dag wilde ik zeggen, maar dat is jouw werkweek. Afsluiten, korte werkweek. En dat doe ik met Jody Benal en Cassie Canon.
2: Het verkeer werd mede mogelijk gemaakt door Montel. De bank is mooi, de prijs nog mooier.
3: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Deze week Café Sauzen. Flessen van 250 of 320 milliliter. 1 plus 1 gratis. En alle Robijn. 2 plus 3 gratis. Aanbiedingen die je omver blazen. Dat is de ja van Jumbo.
4: BMW Rijplezier is altijd veelzijdig. En de plug-in hybride modellen illustreren dit als geen ander. Met een dynamische kracht in beide aandrijflijnen en een groot elektrisch bereik voor uw dagelijkse kilometers. Comfortabel en efficiënt, zowel op korte als lange ritten. Iedere dag elektrisch, ieder moment. BMW. Ontdek alle voordelen op bmw.nl.
5: UB40 met Ali K.

0: bmw.nl/UB40.
1: Ontdek de BMW X3 plug-in hybride. Efficiënt en comfortabel voor elke dag. Plan je proefrit op bmw.nl.
2: 18 plus, speelbewust.
3: Ja. Echt serieus? Wat een geld.
4: 18.000.
5: Wat verdikken we.
0: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
6: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
0: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
2: 18 plus, speelbewust.

0: Van de week hebben we het één keertje uit de hand laten lopen. Toen was het 5:07. En dat is heel vervelend. Ik heb daar vervelende appjes over gekregen. Dus dat gaat niet meer gebeuren. Het is exact 5:05. En je weet wat de bedoeling is.
1: Het is weekend!
0: Zeker als je dit hoort, is jouw werkweek voorbij.

0: is, dan schijnt het zonnetje altijd. Jozo Flame is het eigenlijk, hè, vandaag.
1: Ja, eigenlijk wel, ja.
0: Dat jij bij ons in de studio bent. Mediacriticus des Vaderlands, zo heb ik je genoemd. Vind je dat een mooie naam? Vind je dat een goede...
1: Ik vind het wel eervol, inderdaad.
0: Ja? Ja. Jij hebt een mening over alles en iedereen. Ik heb het je net al gevraagd. Wat vind je van dit programma? Je wilde meteen een antwoord geven. Maar toch, misschien... kijk, mijn moeder zei altijd... Denk altijd even goed na over hetgeen wat je zegt.
1: Dat is wel verstandig, inderdaad.
0: Ja, ja. Dat heb je nu gedaan. Wat vind je ervan?
1: Nou, ik vind het een leuk programma. Ik vind het een goede sfeer. Ik vind het hartstikke leuk. Ik zit me altijd af te vragen. Er zal een hele goede reden zijn. Er zitten hier iets van 2-4 mensen in de studio.
0: Ja.
1: Zijn die allemaal nuttig? Kan je er niet op bezuinigen? Met al het respect, zeg ik dan even. Maar ik denk altijd mee over
0: bezuinigingen. Wat fijn dat jullie nu aan de beurt zijn. Ja.
2: Jos gaat zo naar huis.
1: Kijk, exact. Nee, maar ik vind het een leuke sfeer. Wat ik ook wel grappig vind, zijn van die radioconventies. Jij noemt hem Robin van... Wat zei je ook alweer?
0: Robin van de regie.
1: De Robin van de regie.
0: Nou, dat komt omdat hij de regie doet.
1: Nee, dat begrijp ik.
0: En weet je hoe Rick heet?
1: Rick van de redactie?
0: Zeker! Ja, en weet je hoe Martijn heet?
1: Van het nieuws?
0: Nee, van de mannen. Anders allitereert het niet. En Jos, die zit hier tegenover mij. En dat is Guru Josh.
1: Oké, waarom noem je hem jouw guru?
0: Nou, omdat hij was mijn guru bij de NPO. Ja. En Guru Josh, die heeft ooit muziek gemaakt. Ja, en dat past heel goed. Want anders was het Jos de Bos. En dat klopt.
1: Dat klopt niet echt.
0: Heb jij een bijnaam eigenlijk?
1: Nee, ik heb geen bijnaam.
0: Nee? Ik wil er eentje verzinnen voor je.
1: Prima eigenlijk,
0: Nou, Rick is daar heel goed in.
2: Nou, maar Victor Vlam klinkt toch als een artiestennaam?
0: Ja, dat is waar, ja. Is dit jouw echte naam?
1: Het is wel mijn echte... Heel veel mensen zeggen Vlammetje altijd.
0: Ja.
1: Oh. Ik vind ergens ook wel weer grappig dat mensen
0: Ja. Wat vindt jouw omgeving ervan dat je zo uitgesproken bent eigenlijk?
1: Nou, mijn zusje woont in België.
0: Ja.
1: Mijn ouders leven niet meer. En dat maakt het grappig genoeg makkelijker. Ik heb verder vrienden die hebben ook sterke meningen.
0: Mm-hmm.
1: Dus die vinden het ook prima.
0: Ja.
1: Het grappige, ik heb wel vrienden... het is niet grappig, het is eigenlijk heel triest. Maar wel vrienden verloren. Doordat ik vaak ook uitgesproken politieke meningen heb.
0: Maar jij zegt, je zusje woont in België. Dus die hoor je niet zo vaak.
1: Nou, dus in die zin krijgt ze niet de volle laag mee. Want soms heb je, als je iets controversieels hebt gezegd... dat iedereen daar opduikt. En dan gaan ook iedereen mensen in je omgeving aan. Spreken. Daar is zij net wat minder last van.
0: Ja, ja. En wat krijg jij vaak te horen als kritiek? Want jij hebt vaak kritiek op andere mensen.
1: Ja.
0: Maar wat vinden mensen van jou?
1: Nou, mensen vinden mij irritant en bedweterig en al die dingen. En ik zeg altijd, het klopt 100%. Dat is gewoon ook gewoon wat je moet erkennen daar.
0: Ja.
1: Alleen, ik denk ook
0: dat... En dat kun je ook incasseren. Dat vind je ook geen probleem.
1: Ik ben heel realistisch daarin. Ik ben het eigenlijk met alle critici wel vaak eens. Dus ik heb daar niet zoveel moeite mee om dat te erkennen. Maar ik denk dat de wereld ook wel behoefte heeft... aan mensen die kritisch ergens naar kijken.
0: De wereld heeft behoefte aan mensen die kritisch ergens naar kijken. Ja, maar dan kan dat niet een beetje doorslaan dan?
1: Tuurlijk, kan doorslaan. Maar ik denk ook in veel politieke discussies... dat we nu een soort van deken van politieke correctheid... vaak over het land hebben liggen. En dus dan helpt het ook wel dat mensen af en toe... dat een klein beetje los weten te breken.
0: Nou ja, Donald Trump die probeert dat.
1: Zeker.
0: Ik weet niet of dat allemaal goed gaat dan.
1: Nee, dat gaat ook niet allemaal goed. Lang niet allemaal. Nee, maar wel dat mensen een beetje een debat weten los te krijgen. Want ik denk dat dat wel gezond is. Er zijn heel veel dingen die je eigenlijk niet mag zeggen in deze tijd.
0: Nee, maar dat komt omdat de wereld ook een beetje veranderd is, toch? En de wereld was 30 jaar geleden anders dan nu. Maar ik vraag me dan af of dat beter was of slechter. Dat weet ik eigenlijk niet zo goed.
1: Maar als jij dat vraagt, zeg jij het was beter nu. Het is beter nu.
0: Ik vind het altijd... Het kan altijd beter. Dus ik heb nooit het idee dat het vroeger beter was. Op een of andere manier.
1: Ik heb dat idee ook niet zo heel sterk. Ik denk wel dat we in sommige dingen aan het doorslaan zijn in deze tijd.
0: Ja, zoals? Ja.
1: Ik denk de politieke correctheid is iets wat gewoon nu meer is. Ik denk dat er heel veel dingen zijn die eigenlijk heel moeilijk zijn om te zeggen. Er is cancelcultuur, dat leeft ook echt wel bij mensen.
0: Mm-hmm.
1: Ik denk eigenlijk dat de mensen die... eigenlijk je het meest nodig hebt voor de samenleving... die worden het minste gewaardeerd. Ik denk dat bijvoorbeeld arbeiders, mensen die in fabrieken werken... booreilanden, om die er nog maar even bij te halen.
0: Dat sommige mensen vinden dat misschien beledigend of zo. Dat is het helemaal niet, want het is hartstikke leuk werk. Denk ik.
1: En hartstikke belangrijk werk. Dat
0: zeker.
1: Moet ook gedaan worden. En ik denk dat dat soort dingen in deze tijd niet voldoende geëerd worden. Mm. En dat allerlei mensen die wat bullshitbanen hebben... die ergens communicatieadviseur zijn, dat je ook denkt... van wat in godsnaam

0: Jawel, is dat nou vorige bullshitbaan? Of?
1: Nou, het is wel mooi over communicatieadviseur, want dat is een mooi bruggetje.
2: Alduzes Veiling.
1: Ja. En dat kun je dan niet meteen helemaal plaatsen, maar dat ga ik zo wel even uitleggen. Want ik wil het met jou even hebben over de Radio 10 veiling voor Alduzes. Volgende week dan zitten we daar in Frankrijk. Wat ga je aanbieden?
0: Nou,
1: jezelf, denk ik.
0: Exact, dat is het inderdaad. Ja. Ja. Ik geef communicatietrainingen. Mensen kennen mij natuurlijk ook van programma's waar ik, net zoals jou, ook een klein beetje mensen het vuur aan de schenen leg. En de vraag is, hoe kan je dat doen? Ik geef daar trainingen in van hoe je dat nou kunt doen, maar ook hoe je daarmee om kunt gaan op een goede manier. Dus ik kom langs bij een bedrijf of organisatie en dan ga ik je gewoon in een uur ongeveer vertellen hoe je dat kunt doen eigenlijk. De tips en tricks.
1: En klopt het dat, mag ik het een cursus noemen?
0: Of
1: is
0: het
1: een? Ja, oké. En gelijk hebben is niet altijd gelijk krijgen. Nee. Is dat een beetje de titel van de cursus?
0: Heel veel mensen denken van ik weet het beter, maar dan moet je dat nog wel andere mensen daarvan overtuigen. Dus dat ga ik je daar tips voor meegeven.
1: Oké. Maar is dat, dat is in het dagelijks leven natuurlijk ook in relaties en in je werk. En dat,
0: absoluut. Heel veel vergaderingen natuurlijk gewoon op de werkvloer. En dan moet je toch uiteindelijk dan moet je een soort van jouw idee er doorheen zien te krijgen. Door andere mensen te overtuigen op een goede manier. En de grote angst die mensen natuurlijk altijd hebben van als er dan één kritische vraag komt, hoe ga je daar nou mee om? Nou, je wil niet met de mond vol tanden staan, dus de vraag is hoe kan je dat doen? Dat eigenlijk, dat leer ik je.
1: Nou, Martijn heeft nog wel een kritische vraag aan jou. En dan ben ik benieuwd hoe je daarmee omgaat.
3: Nou, verval je me mee, Gijs?
1: Ja, nee, maar je mag hem nu alles vragen natuurlijk. Hè? En hij staat open voor kritiek.
3: Een kritische vraag?
1: Nou, wat is de ergste belediging die je hebt gehad? In je carrière.
0: De ergste belediging?
1: Ja. Want je wordt ook wel beledigd af en toe, toch?
0: Ja, tuurlijk. Maar ik sla dat dus gewoon niet op. En ik vind, kan jij jouw ergste belediging herinneren?
1: Nee. Niet. Nou ja, als iemand iets over mijn kinderen zegt,
0: dat kan
1: dan voel ik mezelf beledigd.
0: Nou, dat is wel een goed punt. Als mensen achter familieleden gaan zitten, dan vind ik dat echt een grens gaan.
1: Oké. Okay. Ja. Goed. Gelijk hebben is niet altijd gelijk krijgen. Jij gaat ervoor zorgen. Het is een soort relatietherapie. Mag ik het zo noemen?
0: Zo kan je het noemen.
1: Ja. Is het niet, maar zo kun je het wel noemen. Je kunt erop bieden. Het kan op radioteam.nl/doneer. Ik vond het hartstikke leuk dat je hier was.
0: Ik vond het hartstikke gezellig. Er is een glaasje wijn wat we inmiddels hebben. Wat borrelhapjes. Dit was een hele gezellige middag.
1: Je hebt ook een beetje geslijmd bij me. Ja, nou ja, je hebt wel een beetje gelijk. Ja.

0: fan van de Simple Minds. Het zijn de Simple Minds met Jim Kerr in plaats van Jim Kerr. Ik weet nooit zo goed hoe je het moet uitspreken. Maar het was een grote hit in 1985. Don't You Forget About Me. Met straks het nieuws. Martijn, wat zit erin?
1: Een gevangene die ontsnapte in Roermond is inmiddels opgepakt in Duitsland. En alvast excuses aan mensen met smetvrees. De meeste bacteriën zitten op plaatsen waar je ze niet verwacht. Waar precies? Dat hoor je natuurlijk zo.
0: Ja, daar was ik al bang voor.
2: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Coolbox? Check. Beschimmelde bolwerkar? Check. Wacht, beschimmeld? Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en webshop van ANWB vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een bolwerkar. Nu voor maar €59. ANWB en gaan.
3: Serieus? Een nieuwe koelkast speciaal voor drank?
4: Sorry. Maar het is WK!
5: Ontdek waanzinnige WK-deals. Score nu een Hisense No-Frost Coolfreeze combinatie voor €388. Alleen bij Mediamarkt.
6: Attentie alsjeblieft. Let op. Vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed. Geen kortingen. Ook geen andere acties. Ik herhaal. Geen aanbiedingen en geen kortingen.
7: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
8: Ontdek de volledig nieuwe Mazda 6e. Elektrisch rijden met de klasse van Japans vakmanschap. Eindelijk biedt een elektrische auto ook uiterlijke schoonheid en ruimte waar alles samenkomt. Geniet van het pure rijplezier van de volledig nieuwe Mazda 6e. Ontdek meer op Mazda.nl.
9: Helemaal los bij Ethos. Met heel veel aanmerkvoordeel, zoals heel veel Nivea en Labello, 1 plus 1 gratis. Profiteer van deze en nog veel meer helemaal los deals in de winkel of shop

0: Alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
1: Ik wil sneller, zonder te remmen.
0: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Lieve kips, vega broodbeleg, dan gewoon vega broodbeleg. Nieuw van kips, vega broodbeleg. In de vega lekkere varianten grillworst, boterhamworst en kipfilet. Lekker, op je boterham, wrap of cracker.
0: Vodafone Unlimited, vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Ik wil sneller, snel.
3: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals Campina Lang Lekker, een literpak, 89 cent. En Nescafé en Starbucks Dolce Gusto koffiecapsules, 2 dozen, 6,99. We doen met je mee. Plus.
4: Word nu onderdeel van een spannende avonturenfilm in de nieuwe attractie Journey to the Forbidden Chamber in Movie Park Germany. Beleef een meeslepende reis door de wereld van een grote filmproductie vol Hollywoodmagie bij de Paramount Picture Studios. Koop nu je ticket voor jouw rol op de set op moviepark.nl.
5: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
6: Nog steeds drempelvrees om over te stappen op een elektrische bedrijfswagen van Peugeot? Je bent dan wel van je BPM-vrees, je angst voor zero-emissiezones en je brandstofprijzenpaniek af. Snel naar Peugeot.nl dus, want daar profiteer je van 5 jaar 0% rente op de financiering en van korting tot 12.000 euro. Ben je ook meteen van die FOMO af?
7: Peugeot.
8: Stop met luieren en kom naar de babydealdagen bij Kruidvat. Nu 4 Jumbo-packs Kruidvatluiers en luierbroekjes voor 50 euro en alle Kruidvat opvolgmelk voor 6,99.
9: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
10: Jongens, eten!
11: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
12: Oh, heb je een lekker heerlijke vlog en een level 48 gehad?
13: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
14: Tijdens de Nederlandse keukendagen van Tulp krijg je nu 15% extra korting op jouw Tulpkeuken. En je maakt kans op een keukencheck van 5000 euro. De Nederlandse keukendagen van Tulp. 10 dagen lang extra voordeel. Kijk snel op tulpkeukens.nl.
15: Nu bij Zeeman. Dames singlets 3 voor 7 euro. En kinderhemdjes 3 voor 6 euro. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
16: Fans van Lekker Zomers Voordeel, opgelet. Deze week nergens goedkoper, heerlijke perziken.
17: Lekker zoet.
16: En voor een zoet prijsje, 750 gram, maar 1,95.
18: Dan gaan we vieren.
16: Aldi.
19: Nu bij Karwei, 50% korting op bijna alle Flexa strak in de lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
20: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven schouderkarbonades. Heerlijk gekruid, 450 gram voor maar 2,99. En een luxe heel vloerbrood voor maar 1,39.
21: Dat is nog eens voordeel.
20: Ja, dus... Aldi.
22: Ja, goedemiddag. Warm en zonnig, maar op sommige plaatsen ook stevige onweersbuien. Morgen in Limburg soms een onweersbui. Elders zonnig en 25 graden. En waar staan de files op dit moment? Dat weet Robin van de regie. Goedemiddag.
23: Goedemiddag. Nou, op plekken waar het flink onweert bijvoorbeeld. Op de A2 Utrecht Den Bosch was een ongeluk gebeurd. Wel de weg weer vrij, maar nog steeds een uur vertraging tussen Culemborg en Zaltbommel. Op de A12 Arnhem-Den Haag sta je ook een uur stil door een ongeluk. Twee rijstroken zijn dicht tussen Houten-Oost en Nieuwerbrug. En op de A50 Arnhem-Oost heb je een uur file tussen Knoop het Grijssoord en Ravenstein.
22: Oké, nou heel veel sterkte ermee en

0: juist in 40 seconden spelen. Wordt het net iets draaglijker, die file voor je. Maar eerst het nieuws. Martijn Nijhuis, goedemiddag.
1: Goedemiddag. Jij die had het over het onweer. Het KNMI heeft voor de provincies Groningen, Drenthe, Overijssel en Gelderland inmiddels code oranje afgegeven. Vanwege die grote kans op hagel, zware windstoten en die onweersbuien. Klamme hitte van de afgelopen dagen heeft dus plaatsgemaakt voor onweersbuien op die plaatsen. Een gevangene die er 2 maanden geleden vandoor ging bij een ziekenhuis in Roermond is opgepakt in Düsseldorf. Hij vluchtte toen hij met bewakers het ziekenhuis verliet. De man was al die tijd spoorloos. En Roemenië sluit het consulaat van Rusland. Zijn reactie op de Russische drone die een flat in Roemenië raakte. Het was een afzwaaier die eigenlijk bedoeld was voor Oekraïne. Roemenië zit bij de NAVO.
0: Oké, nou, het is, is ook nog niet over, hè? Dat verhaal.
1: Zeker
0: goed,
1: niet.
0: Goed, inmiddels 4 minuten over half 6. Je had iets over dat er hele smerige dingen zijn in deze
1: wereld. Ja, zeker. Het is op sommige plaatsen best nog warm buiten. Dus het laatste waar je zin in hebt is schoonmaken. Mm-hmm. Toch moet je dat juist vaker doen als het warm is. Want ja, bacteriën en schimmels die groeien natuurlijk sneller in een warme en vochtige omgeving. Vooral vaatdoekjes en afvalbakken kunnen daardoor sneller vies worden.
0: Dat
1: maar
0: is goor, hè? Ik zeg wel eens tegen mijn vriendin van, maakt niet uit. Maar dan zegt ze, en dan ruik je het ook. Als die buitenbakken die gewoon niet helemaal schoon zijn, dat is echt goor.
1: En
0: zit ook al van die larfjes.
1: Dat is echt een teken van bacteriën als je het ruikt, zeggen deskundigen. Maar dan slaan we nog de smerigste spullen vaak over, blijkt. Zonder dat we dat doorhebben. Laten we het even checken. Even makkelijk om mee te beginnen. Wat is viezer, jongens? Mm. Een leeg kattenvoerbakje of een nat vaatdoekje?
0: Nat vaatdoekje.
1: Ja, allemaal?
0: Ja, nat vaatdoekje.
1: Ja, ik zei, dat is een makkelijke. Het is trouwens maar net iets viezer. Oh. Ook voerbakjes die barsten van de bacteriën. Want ja, als je bij jezelf nagaat, de meeste mensen gaan echt niet 2 keer per dag dat voerbakje schoonmaken.
0: Ja, maar die katten die hebben toch een hele zo'n ribbelend tongetje.
1: Zo'n schoon tongetje.
0: Zo'n schuurpapier.
1: Ja, maar die tong is redelijk schoon. Maar wat er op dat de bakje gaat blijven is niet heel netjes, hoor, kan je vertellen. Oké, wat is viezer? De doorspoelknop van de wc of je mobiele telefoon?
2: Je mobiele telefoon?
0: Ja, dat denk ik dus ook. Ik denk ook je mobiele telefoon.
2: Hoe vaak maak je dat ding nou schoon?
1: Nou, dat
0: nooit.
2: En je neemt het in de wc.
1: Ja. Ik denk dat jullie een heel goed punt hebben. Je mobiele telefoon is het door huidvet, zweet en bacteriën van je handen. En het komt vooral doordat mensen niet vaak genoeg hun handen wassen.
0: Dat huidvet is gooi, jongen. Dat is niet normaal.
1: Bij jou misschien. Maar en dan nog eentje.
0: Oké.
1: Wat is viezer? Een afstandsbediening of een boodschappentas?
0: Afstandsbediening.
1: Dat hebben jullie fout, jongens.
0: Oh.
1: Een afstandsbediening is wel inderdaad viezer dan je denkt. Maar een boodschappentas is bijna in alle gevallen smeriger. Omdat je er vaak een rauwe vis of vlees in doet. Maar zelfs als je dat niet doet, dan zitten daar heel veel bacteriën in. En als je erover nadenkt, is het ook logisch. Want ja, heb jij ooit je boodschappentas schoongemaakt?
0: Ja, zeker. Ik gooi af en toe mijn plastic boodschappentas in de afwasmachine. En dat
1: gaat

40 seconden spelen. Abba, dat hoorde je net. Als je mee wil spelen, als je 10 nummers wil herkennen in 40 seconden tijd en 100 euro aan thuisbezorgd goed wil winnen, dan kun je je kwalificeren door de volgende vraag goed te beantwoorden. Ik heb een vraag over Abba. Staat Abba vaker of minder vaak dan 10 keer in de top 4000?

0: Mars. In 2012 zong je dit. En ik weet nog steeds niet of hij nou echt getrouwd is.
1: De top 4000 in 40 seconden.
0: Nou, dat weten mensen bij mij nog steeds niet. Bruno Mars en Marry You, dat hoorde je natuurlijk bij Gijs op 10. Alana, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Goedemiddag, Alana. Je bent 16 jaar, je komt uit Maastricht en je mag meedoen. Want je wist het antwoord op de volgende vraag. Staat ABBA vaker of minder vaak dan 10 keer
2: vaker
0: in het... Ja, ook... Oké, Alana. Ja. We zijn ontzettend enthousiast over enthousiaste kandidaten. Weet je ook hoe vaak?
2: Nee, geen idee.
0: Nee, 29 keer staan ze erin, in de top 4000. Maar dat maakt helemaal niet zoveel uit, want het is vaker. En dat klopt, je krijgt 40 seconden de tijd om 10 platen uit de top 4000 te herkennen. Ben je een beetje thuis in de muziek van de top 4000? Want soms is dat wel wat oudere muziek.
2: Niet helemaal, maar ik luister wel muziek van eigenlijk bijna alle tijden.
0: Oh, oké, wat goed. Wat een goede opvoeding heb je gekregen dan.
2: Ja.
0: Ja, zeker. Bij elk fragment moet je zo snel mogelijk de titel of de artiest roepen. Het mag alle twee, maar ik denk eentje is voldoende, want anders gaat het allemaal van de tijd af. En als je het niet weet, pas dan, zetten we de tijd stil. En dan gaan we door naar het volgende fragment. En hoor je de tijd doorlopen, dan weet je ook dat het fout is.
2: Ja.
0: Oké. Nou, als het lukt, binnen 40 seconden 10 platen of artiesten te herkennen, dan mag je heel Maastricht leegkopen met een 100 euro aan thuisbezorgd tegoedbon.
2: Ja.
0: Ja, dan kun je lekker bestellen vanavond. Nou, ik voel dat je een beetje gespannen bent, Alana.
2: Dat klopt.
0: Ja, dat dacht ik al. Maar dat, maak je geen zorgen. Wij zijn gewoon bij je de hele middag, crew.
3: Hallo.
0: Wij zitten gewoon lekker... Hallo. En we zitten gewoon... We leven met je mee. We kunnen niet iets voorzeggen. Dat begrijp je natuurlijk wel. Mm-hmm. Maar we zijn bij je. Dus we houden virtueel je hand vast, als het ware.
2: Dank je wel.
0: Oké, nou, zullen we het gaan doen?
2: Ja.
0: Dan is hier fragment nummer 1. Zie je? Zo kan het spel gespeeld worden. Hier is nummer 2.
2: Golden Earring.
0: Golden Earring. Hartstikke goed. Een Radar Love. Ik heb er nog één.
2: Simple, nee.
0: Robbie Williams. Ik heb het idee dat je vader meedoet, of niet?
2: Ja.
0: Ja, hè, dat, hoe heet je vader?
2: Peter.
0: Peter, oké. Nou, dan Peter en Alana, gewoon geen enkel probleem. Dat mag. Inmiddels hebben jullie de 3, je moet er nog 7. En hier is de volgende.
4: Een lach met tranen.
0: Oh. Nou, een van de grootste artiesten van Nederland, André Hazes.
2: En ja, bloed. Ik ben niet helemaal thuis in de Nederlandse muziek.
0: In de
2: muziek.
0: Nederlandse muziek, oké. Nou, bloed, zweet en tranen, dat was hem. Ik heb er nog één voor je. Hey, het is hartstikke goed. And love me just a little bit more. En hier is er weer één.
2: Phil Collins.
0: Phil Collins. Nou, dit gaat hartstikke lekker. Eens even kijken. Je hebt er 5. Of jullie hebben er 5. Moet ik het even vermelden. Jullie moeten er nog 5. En je hebt nog meer dan de helft aan seconden over. 23 seconden. En hier is het volgende fragment.
2: Adele.
0: Hoppakee. Dat wist jij sneller dan je vader. Dat is altijd een puntje. Ja. Dat is altijd lekker. Ik heb er nog één.
4: Het is al lang geleden tijd.
0: Abel. Ja. Heel goed. Abel en onderweg. Jullie moeten er nog 3. Je hebt er 7. 19 seconden nog over. Nou, het klinkt wel te mooi om waar te zijn. Hier is er nog één.

0: was hem. Ja. Ja, als we het zo doen, dan weet je het wel natuurlijk, hè. Maar ja, Neil Diamond. Oké, niks aan de hand. 14 seconden over. Jullie moeten er nog 3. Hier is de volgende. Robin S. Ja, precies, ja. Ja, ik hoorde het al.
1: Robin
0: S. Je hoeft niet te fluisteren, Peter. We weten al dat je meedoet. Er is niks aan de hand. Oké, Robin S. is goed in Show Me Love. Ik heb er nog één. Bruce Springsteen, ja.
2: Lekker, hoor.
0: Oh, wat heerlijk, zo'n vader. Die wil alleen maar dat zijn dochter en hij zelf natuurlijk ook iets lekkers kan... Dat wordt samen eten vanavond, hè, denk ik.
3: Ja,
0: zeker. Oké, jullie moeten er nog 1. Daar heb je 9 seconden voor over. En dit is waarschijnlijk jullie laatste fragment.
3: Het goede doel.
0: Het goede doel is... Ja. Yeah. Nou, Alana, goed gedaan, hoor. Jij kende er een hele hoop.
4: Ja, ik ken ze allemaal, maar ik kon niet zo snel denken.
0: Nee, gelukkig, en daar is je vader. En als je iemand nodig hebt, in tijden van een soort van klein beetje nood, dan is je vader gewoon dichtbij. Dus dat is bij deze, nou, van harte gefeliciteerd. Die 100 euro, die wordt zo snel mogelijk overgemaakt. En dat is vanavond al, tenminste zo direct dan. En dan mag je het meteen gaan besteden in Maastricht. Fijn weekend, hè?
4: Dank u wel.

0: 40 seconden. In ieder geval heeft Alana en Peter, die hebben 100 euro aan thuisbezorg tegoed gewonnen en terecht ook. Als aan de maandag, dan spelen we het weer. En straks hebben we het nieuws. Martijn, wat zit erin?
1: Hongarije krijgt weer vele miljarden uit Europa. En een man uit Drenthe heeft last van absurde geluidsoverlast.
0: Oh.
1: Dat klinkt zo. Wat zou dit zijn, Gijs?
0: Moet ik het nu wel zeggen? Ik denk dat ik het weet.
1: Even, noem eens dan.
0: Ik denk een kikker.
1: Bijna goed.
0: Oké. Okay.

0: nieuwe Opel Astra. Made in Germany. Maar wat betekent dat eigenlijk? Je voelt het in de dynamische rij-eigenschappen. En je ziet het in het krachtige en verfijnde design. De nieuwe Opel Astra. Ontwikkeld, ontworpen en gebouwd in Duitsland. Stap in vanaf €35.599 of €197 netto bijtelling per maand. Ontdek de nieuwe Astra bij jouw Opel verkooppunt.
1: Beleef een unieke shopervaring bij Amsterdam De Staal Outlets. Meer dan 80 topmerken onder één dak. Waaronder Tommy Hilfiger, Calvin Klein en Essex. Kom snel langs. Mis niets.
2: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bos fietser in jezelf. Strijk met de relaxte rustzoeker in jezelf neer op een zonnig terras. En trek met je innerlijke wildwaterbaan-lover samen naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute op centerparks.nl. Volg je natuur, Centerparks.
3: Super Thursday XXL, 28 tot en met 31 mei bij Amsterdam De Style Outlets.
4: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung.

0: Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
1: Mooi wonen begint bij een nieuwe vloer. Laat je inspireren en adviseren door de thuis-in-vloer-specialist. Als je wil, kijken we ook naar de rest van je interieur. Van vloer tot raam, van muur tot kast op maat. Kijk op thuisin.nl.
2: Thuis in, mooi wonen.
0: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
3: Bij Plus zijn we ook dol op lekker buiten eten. Daarom hebben we de beste barbecue-aanbiedingen. Zoals Plus barbecue-worsten, nu 1 plus 1 gratis. En alle Ola waterijs, Cornetto en Magnum handijs, 2 plus 1 gratis. We doen met je mee, Plus.
4: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu voor deze zomer een extra scherp geprijsde cruise naar Noord-Europa. Kijk op hollandamerika.com.
5: Vakantiegeld binnen? Maak het slim op met Celesta. Het originele wasbare dekbed. Nu 1 plus 1 gratis op onze populairste dekbedden. Op celesta.nl.
6: Op zoek naar een band voor je bedrijfsfeest? Ga naar showbird.com. Het grootste boekingsplatform van Nederland. Showbird.
5: Scoor nu zomer- en lentedekbedden met 20% korting op celesta.nl.
7: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
8: Nu bij Gamma 50% korting op Histor Perfect Finish lakken. Ook op mengverf. Je huis opknappen? Doe het lekker zelf.
9: Dat zeg ik.
7: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
10: Oh, nieuwe sneakers. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
11: Ja, met een supergoeie deal gekocht op Otrium.
10: Oh, Otrium?
11: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
12: Nu bij Iris Opticians, een tweede bril cadeau. Liever contactlenzen? Dat kan ook. Tot een waarde van €125. Kom langs bij onze vakmensen.
13: Alleen vandaag 10% extra korting op merken zoals New Balance, Levi's en meer.
14: De komende weken is het Hebbes bij Ben. 30 gig en 200 minuten voor maar €9 per maand. Of combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Hebbes. Kijk op ben.nl.
15: Juich mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjack. Bij elke €10 aan boodschappen ontvang je 1 juichzegel. Volle spaarkaart? Haal het juichjack op in de winkel vanaf €9,99. Dat is de ja van Jumbo.
16: Griekenland. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu net tot €300 korting per persoon op sunweb.nl.
17: 3 ingrediënten om je avond groots te maken. Een 100% rundvleesburger. Nog een 100% rundvleesburger en de legendarische Big Mac saus.

0: 40% korting. En printers tot 20% korting op de meest getoonde prijs. Scoor nu alle deals bij Bol.
1: Even een serieuze vraag. Weet je eigenlijk wel hoe lang je al op dat oude kussen slaapt? Shop Cloudpillow's aanpasbare hoofdkussens nu met 1 plus 1 gratis op cloudpillow.com.
2: Wat er ook gebeurt, maandag 1 juni verstuurt de overheid rond 12 uur een testbericht van NL Alert. Dus ook als je maandag net lekker ontspannen op je yogamatje ligt, of als je precies om 12 uur met je hele familie 1 minuut stilte houdt voor jullie overleden goudvis, of net eindelijk je baby in slaap is gevallen. Wees dus voorbereid, want wat er ook gebeurt, wij testen maandag rond 12 uur het NL Alert.
3: Goedenavond, inmiddels alweer 6 uur. Het is hoog tijd voor het Radio 10 nieuws met natuurlijk Martijn Nijhuis. Martijn, ook goedenavond.
4: Goedenavond Gijs. In Düsseldorf is een ontsnapte gevangene uit Nederland opgepakt. Hij sloeg 2 maanden geleden op de vlucht toen hij naar het ziekenhuis in Roermond moest. Hij was daar met 3 bewakers aan wie hij dus wist te ontkomen. De man wordt verdacht van drugshandel en wordt binnenkort uitgeleverd. De nieuwe premier van Hongarije, Peter Magyar, kan weer beschikken over geld van de EU. De rekeningen werden bevroren toen Viktor Orbán aan de macht was, maar Magyar beloofde dat hij het over een andere boeg gaat gooien. Hij wil wel samenwerken met de EU en een eind maken aan de corruptie in Hongarije. Het lijkt erop dat de groep mijnwerkers die vastzitten in een grot in Laos, naast Thailand, toch kan worden gered. De eerste is er nu uitgehaald en er wordt gehoopt dat de anderen snel volgen. Mijnwerkers waren op zoek naar goud en ze zitten al zeker een week vast.
3: Ja, die zitten diep ook, hè?
4: Heel diep, ja.
3: Ja, dat is heel eng.
4: En moet je voorstellen, dan liep dat onder water door zware regenval.
3: Wezenlijk.
4: En stel je voor, je woont lekker landelijk in Tweede Exloërmond in Drenthe en dan hoor je de hele tijd dit geluid. Ja. Gijs zei, het klonk als iemand die honger had of een kikker.
3: Ja, een kikker die honger heeft.
4: Ja, nou, dat is het niet.
3: Oh.
4: Het is een windmolen. Die op een paar honderd meter van de boerderij staat. De man die er woont met zijn gezin wordt er helemaal gek van. Er was hem vooraf beloofd. Nee, dit is een stille windmolen. Is dus niet zo. De gasten op zijn camperplaats vertrekken vaak na een dag of weer vanwege dat geluid. De eigenaar van de windmolen zegt, ja, wij weten het ook niet. We hebben van alles geprobeerd. We hebben geen idee waardoor die zo kraakt. En nee, een beetje WD-40 is niet de oplossing.
3: Ik wil net zeggen, ja, een beetje WD-40 erin. Dat zijn Schanitische olieën.
4: De man zegt, ik citeer, dat grapje heb ik al veel te vaak gehoord.
3: Maar het is geen grapje, hij moet het gewoon een keer doen.
4: Ja, nou, misschien is dat toch de oplossing. Het radioteam weer. Het KNMI voor de provincies Groningen, Drenthe, Overijssel en Gelderland code oranje afgegeven vanwege kans op hagel, zware windstoten en zware onweersbuien. Vannacht in het noorden 8 graden, in het zuidoosten maximaal 18. Komend weekend in Limburg soms nog een onweersbui, maar op andere plaatsen weer zonnig. En maximaal van rond de 25 graden.
3: We krijgen appjes van mensen uit Lelystad. Het lijkt wel een bombardement. Want het is echt heel heftig daar. Nou, heel veel sterkte. En ook heel veel sterkte als je in de file staat. Maar waar staan die files? Dat weet Robin van de regie. Goedemiddag. Goedenavond.
5: Ja, op bijzonder veel plekken door het slechte weer. Op de A12 Arnhem-Den Haag is de weg wel weer vrij na een ongeluk. Maar nog steeds een uur file tussen Driebergen en Nieuwerbrug. Op de A13 richting Rotterdam zijn bomen omgewaaid en op de weg beland. 3 rijstroken zijn daarom dicht. En het zorgt voor 3 kwartier file tussen knooppunt Prins Klausplein en Rotterdam Airport. En op de A50 Arnhem-Os heb je 1.5 uur file tussen knooppunt Grijshoort en Ravenstein.
3: Oké, nou heel veel sterkte ermee. En ik hoop dat je veilig thuis komt. Dat is het belangrijkste.

0: het applaus voor de afgestudeerden!
1: Zo klinkt de mooiere toekomst. Je kinderen die zorgeloos kunnen studeren. Breng je toekomstdromen dichterbij. Kom sparen bij de bank die denkt aan jou en aan je toekomst. Nu al zin in morgen. ASM Bank.
2: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
1: Odido. Open nu gemakkelijk ASN sparen en krijg 25 euro. Voor jou of voor de ASN Foundation. Bekijk de actievoorwaarden op asnbank.nl.
3: De hoogste jackpot van Nederland? Die wil je niet missen. En je doet al mee voor 2 euro. Pak nu die kans. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl.
4: Zoveel money!
3: Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
5: Het is al even geleden, maar beest is weer los. Ja, de leeuw die komt eraan.
6: Ja, het WK gaat bijna van start. Maak je oranje outfit compleet en scoor nu jouw WK-marjas. Met je favoriete speler achterop en speciale juichsjaal. Voor slechts 9,99 met een volle spaarkaart. Nu bij Albert Heijn.
7: Thuiskomen? Dat klinkt voor de meesten zo. Maar voor mij klinkt het zo.
8: Dankzij 140 jaar innovatie voelt elke Mercedes-Benz als thuiskomen. Ervaar tijdens de Anniversary Days onze nieuwste modellen en speciale edities met aantrekkelijke voordelen. Kom ze ontdekken bij uw Mercedes-Benz dealer. Of boek een proefrit op mercedes-benz.nl.

0: gaat supersnel. Het is de meeste muziek in de middagshow. Maar het is al avond. Hoe is het mogelijk? Mijn naam is Gijs. En welkom bij Gijs op 10 samen met Martijn Nijhuis.
1: Ja, goedenavond Gijs.
0: En de hele avond crew. Hier zitten wij nog steeds lekker bij je. In de regen, in de hagel. Gewoon bij je op de achterbank. En we houden je hand vast als je een beetje bang bent voor het onweer. En terwijl de mussen hier vandaag ook dood van het dak vielen van de warmte. Kijken er ook mensen alweer uit naar de tijd dat je met warme chocomel om de open haard gaat zitten. Met de kerstboom fonkelend in de hoek. Nou, voor die mensen heb ik een fantastische vacature. Intratuin in Halsteren in Brabant zoekt namelijk een kerstdorpbouwer om het team te versterken. Je gaat in een ploeg van 8 liefhebbers werken om honderden vierkante meters in kerststijl aan te kleden. Nou, je werktijden zijn bespreekbaar, zodat je het ook naast je normale baan kunt doen. Zo maakt elke kerstliefhebber gewoon lekker kans. Ja, en voor alle fanatieke kerstdorpbouwers is het een droom. Je kan los met je creativiteit, zegt Intratuin. Dus je weet waar je je moet melden. We weten ook trouwens dat Bert Visser niet gaat solliciteren.
2: Als er vroeger bij ons thuis een gespannen sfeer heerste, dan zijn we altijd aan de kerstsfeer. Dat vind ik nooit meer. Nee, ik vond een scheidfeest en dan vind ik het nog steeds. En het klinkt ook zo zeikerig, kerst, vind je niet? Paas en Pinkster, dat vind ik dan weer hele krachtige woorden of feesten. Bijvoorbeeld, we vieren Pasen. Dat klinkt lekker vol, weet je wel? We vieren Pinksteren. Ook lekker. Maar kerst is zo van, we vieren

0: was er heel snel bij. Vorige week was hij bij ons. Douwe Bob. En hij heeft het heel snel gemaakt. En niet omdat hij er snel vanaf wilde zijn. Maar het was, het was zo, kwam het uit zijn handen. All for One. Hij heeft het speciaal gemaakt voor Alp Duces. En de koffers die zijn op dit moment ingepakt. En volgende week dan hoor je...
1: Radio 10 vanaf Alp Duces.
0: Komende donderdag beklimmen duizenden Nederlanders de beroemde Franse berg Alp Duces om geld in te zamelen voor onderzoek naar kanker. Nou, die Alp Duces-actie wordt dit jaar voor de 20ste keer georganiseerd. En Radio 10 steunt de actie meer dan ooit. Elke euro is welkom. Wij steunen dan een van de deelnemende teams. We hebben gekozen voor Team Alp Divet. Dat is een groep familie en vrienden van Yvette. Zij overleed vandaag precies een jaar geleden, op 44-jarige leeftijd, aan endeldarmkanker. Tijdens haar ziekte heeft zij zich vaak ingezet voor lotgenoten. Vrouwtje de Bot ging langs bij Yvette's man, dat is Paul. En hij legde uit hoe Yvette ze geld inzamelde voor onderzoek naar kanker.
2: Ja, tijdens haar ziekte heeft ze 3 keer een eigen sponsor-evenement georganiseerd. Ja, een beetje een lugubere naam, die had ze zelf verzonnen, de Tumor Tour.
3: Ze had wel humor.
2: Ja. Ook wel een beetje gewoon de draak ermee spelen. Zij heeft in 3 jaar achtereenvolgend heeft ze de Tumor Tour zelf georganiseerd om geld te betalen. Dus ook voor kankeronderzoek. En eigenlijk dat was ook de inspiratie om te zeggen van... dan gaan wij dat nu voortzetten wat zij in gang heeft gezet. Maar dan voor de Alp Duez.
0: Ja, er zat heel veel humor en daarom heette het ook de Tumor Tour. En die gedachte die steunen wij. Steun team de Alp Divet en Donier via radio10.nl. En er staan echt hele mooie en bijzondere items op deze site.
1: Ja.

0: Zit je nu te denken?
1: Ja, en ik kwam er twee op, maar die heb je laatst gedraaid.
0: Oh,
1: jij draait al die vergeetmanietjes.
0: Nou ja, nou, maar dat is ook precies de bedoeling. Ja. Goed, wat is jouw vergeetmanietje? Laat het weten via de Radio 10 app en dan draai ik hem zo met liefde voor je. Wat zit er in het nieuws, Martijn?
1: Ja, er zijn huizen in brand gevlogen door verschillende blikseminslagen. En wat bezielt mensen die de hele tijd toeterend rondjes rijden met hun auto?
0: Nou, toeteren.
1: Een verslaggever stapte in bij zo iemand, hoor je zo.
0: Oké, spannend. Wil je meezingen tot de zon ondergaat?

0: je welkom bent.
1: Alle info op radioteam.nl.
2: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI, live happy.

0: Centraal Beheer Ondernemersdesk met Tessa.
1: Hallo, met bouwbedrijf Pim van der Steen. Ik ben al maanden druk met een enorme renovatie, maar ben zelf helemaal gesloopt.
0: Ai, de man met de hamer.
1: Ja, en gisteravond tijdens het voorlezen had ik het ineens over klusje nooit genoeg.
2: Even over je zakelijke risico's. Door vaker vrij te nemen verklein je de kans op fouten en uitval. Onze specialisten helpen je met de juiste zakelijke verzekeringen. Centraal Beheer.
3: Meer dan de helft van Nederland zweet meer dan hun deodorant aan kan. Herkenbaar? Kies voor Deoleen-behandeling. Tot 7 dagen bescherming. Ontdek het nu met 60% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
4: Wil jij je fitter voelen? Beter slapen? Misschien wat kilo's afvallen? Doe dan van 8 tot en met 14 juni mee met de Nationale Suiker Challenge. Zeg ook voor 1 week nee tegen suiker en ja tegen gezonde voeding. Krijg ook de smaak te pakken en ontvang elke dag handige tips en heerlijke recepten. Meld je nu gratis aan op diabetesfonds.nl.
5: Straks een slimme AI-reisgenoot op zak? Nu geregeld. Dat doe je met de Samsung Galaxy S26. Nu met extra veel voordeel en een Galaxy Tab A11 Plus cadeau. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl. Tot zo!
6: Stralend de zomer in met Van Haren topdeals. Shop nu damessandalen al vanaf 9,99. Online of in de winkel. Van Haren, omdat we van schoenen houden.
7: Tuinhout voordeelmaand bij Gamma. De laatste week met vanaf 25% korting op tuinhout. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
8: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Gun jezelf die Holland-America-Landcruise. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste bestemmingen van Noord-Europa. Ontdek je cruise op hollandamerika.com.
9: Dit is een ziekmakende bacterie. Zo te horen heeft hij niet het beste met ons voor. En wij worden steeds minder weerbaar. Daarom is het nodig elkaar te beschermen. Vooral voor mensen met een kwetsbare gezondheid. Kijk wat je kunt doen op sameninfectieveilig.nl. Voor elkaar, tegen infecties.
10: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu voor deze zomer een extra scherp geprijsde cruise naar Noord-Europa. Kijk op hollandamerika.com.
11: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af met 20% korting. ANWB en gaan.
12: Nu bij DA, alle Luco Vitaal vitamine, voedingssupplementen en verzorgingsproducten 2 plus 3 gratis.
13: De vriendelijke specialist DA.
14: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
15: Kia. Movement that inspires.
16: Heb jij je vakantiegeld al binnen? Je laat het makkelijk groeien bij Bunk. Nu, met maar liefst 2,51% rente. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
17: UB40 met Ali Campbell. Komt naar Nederland. Op 15 december staat de band in Rotterdam Ahoy. Ga voor tickets en info naar mojo.nl/UB40.
18: Montel bestaat 40 jaar. En dat voel je. Al 4 decennia lang maken we banken waar je heerlijk op zit. En dat vieren we deze week met 10% korting op alles. Montel. De bank is mooi, de prijs nog mooier.
19: Ja, voordat ik hier...

0: In Limburg soms een onweersbui. En waar staan de files? Dat weet Robin van der Gie. Want die weet immers waar het allemaal stilstaat. Goedenavond.
1: Goedenavond. Nog steeds op 36 plekken. Goed voor 225 kilometer totaal. Flink wat file bijvoorbeeld ook op de A2 Utrecht Den Bosch. 3 kwartier vertraging tussen Everdingen en Zaltbommel door de nasleep van een ongeluk. Op de A13 staat tussen Delft-Noord en Rotterdam Airport een uur stil omdat er bomen op de weg zijn gewaaid. En op de A27 Utrecht-Gorkum ben je ook een half uur langer onderweg tussen knooppunt Rijnsweerd en Noorderloos.
0: Dat is wel vervelend, zo vlak voor het weekend. Maar maak je niet te druk, hè? Want voordat je het weet maak je ongelukken. En dat is nou net niet de bedoeling. Want je moet een lekker weekend gaan vieren. Ik hoop dat je veilig thuis komt. Wij blijven in ieder geval bij je. In ieder geval nog een half uur tot 7 uur vanavond. En we vertellen je natuurlijk ook wat er in de wereld allemaal gebeurt. En dat doen we in het nieuws. Martijn Nijhuis, goedenavond.
2: Goedenavond, Gijs. Op verschillende plaatsen in het land zijn huizen in brand gevlogen door blikseminslag. Zo. Bijvoorbeeld in Zoetermeer, Groningen en ook bij Den Haag. Bij Rotterdam viel een boom op de snelweg en in Drenthe waaide een partytent weg. Ook bij het aanmeldcentrum in Ter Apel komt het met bakken uit de hemel. Daarom werden er al poncho's uitgedeeld aan mensen die buiten stonden. Toen het weer verder verslechterde, werden ze naar een sporthal gebracht. In Friesland hebben 250 schapen behoorlijke dorst gehad in de hitte in de plaats Vochtelo. Eigenaar had 20 jerrycans.
0: Vochtelo?
2: Ja, veel vocht was er niet.
0: Oh.
2: De eigenaar had wel 20 jerrycans met water voor ze klaargezet. Maar die waren meegenomen door de politie na een tip van een voorbijganger. Want de politie dacht dat het drugsafval was.
0: Oh, wat erg.
2: Was het dus niet zo.
0: Vochteloos was het.
2: Inderdaad, dat is mooi, ja.
0: Oké, 2 minuten over 6:30. Waar wilde je het over hebben?
2: Nou, over Rotterdam, waar ze een proef zijn begonnen met geluidscamera's.
0: Oh.
2: Om onnodige herrie in het verkeer aan te pakken. Als je dus hard rijdt, veel lawaai maakt, dan gaat dat ding af. Maakt hij meteen een foto van de auto die het geluid heeft veroorzaakt. Er zijn namelijk veel klachten over hard optrekkende auto's en knalpijpen in Rotterdam. Nou, een verslaggever van Regio's en Rijnmond wilde wel eens praten met iemand die zulke overlast veroorzaakt.
3: Mag mee rijden? Rotterdam en Rijnmond is altijd welkom. Kom binnen.
2: Ja, die verslaggever. Die deed, nou, we zijn leuke matties.
0: Heel uitnodigend.
2: Goed, hè? Die verslaggever, ik sla even de goede toon aan bij Django.
3: Ik moet zeggen, jongen, je hebt een hele dikke bak. Een mooie range. Dankjewel. 13 jaar keihard voor gewerkt. Nu genieten, man. En ik denk elke Rotterdammer, die komt hier gewoon om zijn trots te laten zien.
2: Ja, hij is dus niet de enige. Het is ook echt een passie van hem. Rondjes rijden op de Meent in Rotterdam.
3: Ik ben al klaar met werk, maar dan ga je gewoon een rondje rijden. Of je doet er 2, 3 en dan zie je andere jongens met een mooie bak, weet je. En dan salute je elkaar, dan heb je respect voor elkaar, liefde voor elkaar.
2: Ja, en Django zegt erbij, ik schreeuw ook wel eens. Maar dat is nooit naar vrouwen. Ja, een vrouw is gewoon iemand zus, dat doe je niet.
3: Je schreeuwt en roept naar anderen met mooie auto's.
2: Ja, en dus niet naar vrouwen. Hij rijdt al heel lang rondjes ook.
3: 13 jaar rijd ik al rondjes. Ik had een blauwe Nissan Micra, €650. En ik over de Meent. En dat is je niet.
2: Ja, maar nou dus wel.
0: Wat een heerlijke gepassioneerde autorijder.
2: Hij zegt, nou draai je alle vrouwen in hoofd om. Want ik heb zo'n mooie grote bak. Want hij denkt dus, vrouwen kicken alleen maar op mannen met dure auto's.
0: Nee.
2: Klopt dat eigenlijk?
0: Nee, dat volgens mij, we hebben het vanmiddag even gevraagd op de redactie. Hè, aan Marleen. Ja. Marleen die werkt hier bij ons op de redactie. En die gaf wel toe dat ze het wel heel spannend.
2: Het helpt wel. Het helpt wel.
0: Maar het, over het algemeen niet.
2: Het is niet de belangrijkste reden.
0: Nee, precies. Nee, want vrouwen willen het liefste.
3: Maar ik wil tuteren.
0: Precies, ja. Dat willen ze met de auto's.

0: 70.000 concertgangers verkoopt hij uit. Het publiek aanbidt de band daar werkelijk, zingt alles mee. En volgende maand komt er een concertregistratie uit. Dat wordt uitgebracht op vinyl, op cd, op koffieboek, op, op een koffieboek. Maar het is heel mooi vinyl. Het is blauw vinyl, wat je kunt bestellen op de Simply Red site. Tenminste, als je fan bent. Hè. Als je geen fan bent, moet je het niet doen natuurlijk.
1: Het ritme nietje.
0: Slaat helemaal nergens op dat het doet. Goed, Simply Red Sunrise, hoorde je en de Dire Straits en Money for Nothing. Peter Jager, goedenavond.
2: Hoi, hoi.
0: Goedenavond. Ik had je vorige maand ook aan de telefoon, hè?
2: Ja, een paar keer eerder ook al, hoor.
0: Ja, en toen zei ik nog tot volgende maand. We hebben een soort maandelijkse date hebben met elkaar.
2: Ja, ik ga ervoor zorgen dat ik elke maand al een keer stuur.
0: Ja, maar dan moet je wel, dat spreken we af. Als je elke keer een goed vergepenietje hebt, dan vind ik het goed. Wat had je vorige maand?
2: Volgens mij Lynn Collins. Kan dat?
0: Nee, Think. Nee, die was niet vorige maand. Nee, dat is een tijdje langer geleden is dat, hoor. En als ik het niet weet, jij moet het wel weten, hè? Want anders kan ik je niet meer elke maand bellen. Dat snap je natuurlijk wel, Peter.
2: Ik heb ze niet allemaal opgeschreven.
0: Jawel, dat moet je wel doen. Je moet de administratie moet je bijhouden. Vergeet me niet, je administratie. Dat moet je wel doen.
2: Ja, okay, maar nou, ik heb het wel op de kalender geschreven. Van nu kan ik ongeveer weer een nieuwe insturen.
0: Ja, precies. En ik moet eerlijk zeggen, je hebt een geweldige ingestuurd. Hoe kom je hier nou weer bij?
2: Ja, ik heb gewoon hele goede muziek gemaakt.
0: Kijk. Ja. Nou, wat fijn. En ook niet zo vol van jezelf. Dat is ook wel lekker, toch?
2: Ik heb er niet echt naar te zoeken. Want de meeste nummers die ken ik nog wel van het verleden.
0: Mm-hmm.
2: Behalve die van Lynn Collins, die kwam ik toen op een feestje tegen.
0: Ja, die hebben we wel een keer voor jou gedraaid. Dat weet ik wel, maar dat was niet vorige maand.
2: Maar ik weet niet meer wat ik daarvoor nog daarna nog ben gestuurd heb.
0: Nee, oké. Okay. Nou, wat heb je vanavond naar me toe gestuurd?
2: Topper Heden.
0: Ja, en hoe heet dat nummer ook alweer?
2: Leave it to luck.
0: Topper Heden. Ja, ik wil je niet verbeteren, maar het is eigenlijk Topper Heden. Leave it to luck. Het is een geweldig vergeven. Je vindt die zelf ook. Precies. Nou, en ik ga met liefde voor je draaien. Dankjewel, hè.
2: Oké,
0: fijn weekend. Tot volgende maand, Peter.
2: Goed.

0: Mr. Sledge en We Are Family. En daarvoor Topperheaden, Leave It to Luck. Was oude drummer van The Clash overigens. En Ed Nijland, die heeft me nog een appje gestuurd. Die zegt, Gijs, wie is dit? Wie is dit? Nou, oude drummer van The Clash. En die had een grote hit in 1986 met Leave It to Luck. En dat was een geweldig vergepenietje van Peter Jager. Dames en heren, hij is in the house. En hij heeft er ongelooflijk veel zin in. Dennis! Verheugd! Ja! Hè, gezellig. Hoe is dat? Oh, sorry, je bent er weg. Dat is een mooie aankondiging terwijl je niet horen bent.
1: Zeker,
0: dat is
1: ook wel fijn.
0: Heb je, een mooie, fijne, zonnige dag gehad vandaag? Want,
1: ja, zie je het niet een beetje aan? Hè? Of is het
0: nou,
1: gewoon
0: dan
1: nog
0: dan
1: een
0: ook,
1: bonaire gloedje? Dat kan ook nog. Maar.
0: Ja, dat zou kunnen, ja. Of dat, een zonnebank. Dat kan ook natuurlijk.
1: Nee, dat heb je niet gehad.
0: Maar heb je last gehad van het vreselijke weer buiten?
1: Nou, meer thuis dan onderweg eigenlijk. Onderweg viel het wel mee.
0: Ja, okay.
1: Ja, ik denk dat het ergste wel een beetje is geweest. Althans, in het oosten is het nog...
0: Ja, precies. Nou, we zijn heel fijn dat je veilig hier in de studio bent aangekomen. En straks dan ga je jouw programma doen. Heb je nog iets waarvan mensen zeggen van... Oh, maar daar moet je even reclame voor maken.
1: Ja, nou ja, eigenlijk start ik een crowdfunding.
0: Oh,
1: ja, maar ik wil geen geld, maar ik wil ethisch hits.
0: Je wil ethisch hits?
1: Ja.
0: De ethisch hits crowdfunding.
1: De ethisch, ja, precies.
0: Okay.
1: De ethisch het eet crowdfunding. Daar komt het eigenlijk.
0: Oké, nou, heel goed. En hoe meer er gecrowd gefund wordt... hoe meer hits er gedraaid wordt op de radio, toch?
1: Zie.
0: Oké, nou, dat vind ik ook.
2: Ai.
0: Nou, veel plezier. Straks met Dennis. Die waar.

0: laagste prijs van Nederland.
1: Nog steeds drempelvrees om over te stappen op een elektrische bedrijfswagen van Peugeot? Je bent dan wel van je BPM-vrees, je angst voor zero-emissiezones en je brandstofprijzenpaniek af. Snel naar Peugeot.nl dus, want daar profiteer je van 5 jaar 0% rente op de financiering en van korting tot 12.000 euro. Ben je ook meteen van die FOMO af?
2: Peugeot.
3: Het is al even geleden, maar beest is weer los. Ja, de leeuw die komt eraan.
4: Ja, het WK gaat bijna van start. Maak je oranje outfit compleet en scoor nu jouw WK-merjas. Met je favoriete spelen achterop en speciale juichsjaal. Voor slechts €9,99 met een volle spaarkaart. Nu bij Albert Heijn.
5: Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? Met de zonoplossingen van Vattenfall verbruik je zoveel mogelijk van je opgewekte stroom zelf. Dat voelt als nieuwe energie. Vattenfall. Er is altijd een weg.
6: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen. En lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
7: Oh nee, een take. Met Altap bescherm je jouw hond en kat tegen vlooien en teken. 1 Altap koutablet bestrijdt vlooien en teken een hele maand lang. Koop nu online of in een dierenwinkel bij jou in de buurt. Altap. Simpel om van te houden, simpel om te beschermen.
8: Altap.
7: Altap is een diergeneesmiddel. Lees voor gebruik de bijsluiter.
9: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Lipton Iced Tea, 1 plus 1 gratis. En alle Klaverland van Plus kaasstukken, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee.

0: Alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
1: Ik wil sneller, zonder te remmen.
0: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Gedoe met je dekbedovertrek? Dat kan dus echt makkelijker. Happybed is het wasbare dekbed zonder overtrek. Gewoon hup de wasmachine in. Als dat niet het dekbed van je dromen is, bekijk en bestel op happybed.nl.
0: Vodafone Unlimited, vanaf €22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Ik wil sneller, snel.
3: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
4: Joehoe!
3: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
5: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Ook de ANWB onderweg-app. Met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen...
6: Vakantie!
5: ANWB helpt Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
7: Nu bij Zeeman. Herenhemden, 2 voor 6,50. En heren shorts, 2 voor €20. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn...
8: Mee met Oranje. Zet de barbecue maar aan. Sappige burgers. Kies en mix 2 voor €6. En alle soorten meloen met 25% korting. Barbecue beukers. Dat is de ja van Jumbo.
9: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
10: 18 plus speelbewust.
11: Ja.
12: Serieus?
13: Oh, wat een geld.
14: 18.000. Godverdikke me.
15: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
16: Stop met luieren en kom naar de babydealdagen bij Kruidvat. Nu 4 jumbo-packs Kruidvat-luiers en luierbroekjes voor €50. En alle Kruidvat opvolgmelk voor €6,99.
17: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
15: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
10: 18 plus speelbewust.
18: Hey buurman.
19: Hey ventje, lekker op vakantie. Ik wilde alleen even zeggen dat Ring tot wel 40% korting geeft op haar producten. Dat kunnen we niet laten liggen, toch?
18: Stef?
19: Ja?
18: Waar bel jij nu mee aan?
19: Je Ring Videodeur. Ah, ja.
20: Tot wel 40% korting op geselecteerde Ring-producten. Ga naar ring.com en profiteer nu.
21: De OV-chipkaart gaat stoppen. We stappen over naar OVP. Dat is in- en uitchecken met de nieuwe OV-pas of je betaalpas. Daarom zeggen we...
22: Dag OV-chipkaart, hey OVP.
21: Meer weten? Kijk op ovp.nl.
23: Als jij je kans wil maken op een unieke Radio 10 prijs, dan zou ik zeker blijven luisteren, want het a cappella dilemma gaat zo dadelijk gespeeld worden. Maar eerst het nieuws van 7 uur. Martijn Nijhuis, goedenavond.
24: Goedenavond, Dennis. Het noodweer veroorzaakt op verschillende plaatsen problemen. Door blikseminslag zijn huizen in brand gevlogen in Zoetermeer, Groningen en bij Den Haag. Tussen Zwolle en Almelo rijden minder treinen door blikseminslag. Bij Rotterdam waaide een boom op de snelweg. Er zijn ook bomen op het spoor gewaaid bij Hogeveen en Arnhem. Er is iemand opgepakt voor de dood van een man in de Brabantse plaats Herpen, vlakbij Os. Het lichaam werd vanmiddag gevonden in een sloot. De politie gaat uit van een misdrijf, maar weet nog niet wat er precies is gebeurd. De man die is opgepakt komt net als het slachtoffer uit een ander dorpje in de buurt van Os. De Amerikaanse president Trump zegt voor de zoveelste keer dat er bijna een deal is met Iran. Hij gaat vanavond over de voorstellen praten in de Situation Room van het Witte Huis en daarna hakt hij de knoop door, zegt hij. Hij eist dat Iran stopt met het maken van een atoombom en de zeestraat van Hormuz weer opent. En in Flevoland wordt een kunstwerk weggehaald dat gemaakt was voor het 70-jarig bestaan van een dorp, meldt de regionale omroep. Het moest de aanslagen van 9-11 in New York voorstellen. Je ziet een vliegtuig een hoog gebouw doorboren. Honderden mensen zijn er boos over. Landelijke media doken ook op dat verhaal. Het Radio 10 weer in het hele land kunnen stevige onweersbuien dus voorkomen. Vooral in Groningen, Drenthe, Overijssel en Gelderland. Er zijn ook flinke regen- en hagelbuien. Komend weekend in Limburg soms nog een onweersbui, maar op andere plaatsen weer zonnige periode. Maxima rond de 25 graden.
23: Oké, nou Martijn, ik denk als je zo dadelijk de deur uitloopt, jij komt gewoon droog over, hoor.
24: Ja, denk ik wel, hoor.
23: Fijn weekend, denk ik.
24: Dank je, jij ook.
23: Dank je, Flitsmeister, die komt met 15 vertragingen. En dit zijn de drie langste op dit moment. A2 Utrecht Den Bosch voor Waardenburg, 26 minuten. A13 Rijswijk Rotterdam voor Berkel en Rode Rijs door een auto met pech, 38 minuten. En 25 minuten extra op de A50 Eindhoven Arnhem voor de Maasbrug.
0: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
2: Odido. Zeg je vliegtickets? Dan zeg je... Vliegtickets.nl. Vertrouwd sinds 1999.
4: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung.

0: Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
1: Vertrouwd sinds 1999.
0: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
2: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
3: BMW Rijplezier is altijd veelzijdig. En de plug-in hybride modellen illustreren dit als geen ander. Met een dynamische kracht in beide aandrijflijnen en een groot elektrisch bereik voor uw dagelijkse kilometers. Comfortabel en efficiënt, zowel op korte als lange ritten. Iedere dag elektrisch, ieder moment. BMW. Ontdek alle voordelen op bmw.nl.
2: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
3: Ontdek de BMW X1 plug-in hybride. Nu vanaf €361 netto bijtelling per maand. Plan je proefrit op bmw.nl. We'll be right back.

0: Ja, ik moet zeggen, zij heeft haar achternaam gelukkig mee.
1: Het weekend van 10.
0: Kim Weld.
1: Dennis Verheugd.
0: Ja, stel, ze zit achter een piano een mooi klassiek stuk te spelen. Dat zou niet echt heel Weld overkomen natuurlijk. Hè? Maar goed, met haar piekerige, lange, blonde haardos... Ja, is ze wel degelijk een wilde meid, hoor. Althans, ik denk dat dat tegenwoordig wel meevalt... maar begin jaren 80 was Kim Weld ook echt Weld. En scoorde ze onder andere met Cambodia. En die hoorde je zojuist in het nieuwe Weekend van 10. Wees welkom op deze laatste vrijdag in mei. Wat gaat 2026 eigenlijk stil, hè? Laatste vrijdag in mei alweer, maandag alweer juni, dus maar goed. Ik hoop dat je een lekkere warme week achter de rug hebt gehad. Dat je er nu relaxen kan. Zonder te veel zweetplekken onder je oksels, hè? Want het was vandaag een beetje broeierig warm. Misschien zit je nog gezellig te barbecuen. Helemaal prima. Hou die gezelligheid vast. Want dan kan ik je zo meteen vertellen dat er een gezellig spel aan zit te komen. Het a cappella dilemma. Als je het spel nog niet kent, dan leg ik het zo dadelijk uit. Dus

0: Zo na bloedhete dag als vandaag is dit wel een heel cool liedje natuurlijk. Oye como va, van Carlos Santana. Inmiddels 4 minuten voor 7:30 op deze vrijdagavond. Ben jij klaar voor het a cappella dilemma? Mooi, want je gaat geen beat horen, ook geen gitaren, geen toeters en bellen om het zo maar te zeggen. Alleen een paar seconden van een stem uit een hele bekende hit. Als jij weet om welke klassieker het gaat, dan maak je kans op een exclusieve Radio 10 prijs. Dus luister goed naar de opgave van welke hit uit 1978 is dit de a cappella.
1: You used to think that it was so easy. You used to say that it was so easy.
0: Nou ja, so easy, het kan tegenvallen, hè? Als je alleen een stukje...

titel of de artiest. Het gaat dus om een hit uit 1978, waarvan jij zojuist een stukje a cappella hoorde. Dus succes met de opgave. Vrij ondertussen Level 42 voor je, met iets wat in die dopper kan. Ja, het is Hot Water.

0: komende weken is het hebbes bij Ben. Met bijvoorbeeld een sim-only. Met 30 gig en 200 minuten voor maar 9 euro per maand. Kijk op ben.nl.
1: Hebbes. Ontworpen in Zweden, geproduceerd in België. De volledig elektrische Volvo EX30. Een compacte SUV met een rijbereik tot 475 kilometer. De Volvo EX30 is er nu, vanaf €32.995. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
2: Even een serieuze vraag. Weet je eigenlijk wel hoe lang je al op dat oude kussen slaapt? Shop Cloudpillow's aanpasbare hoofdkussens nu met 1 plus 1 gratis op cloudpillow.com.
1: De Volvo EX30 is nu leverbaar in speciale Europa-uitvoeringen. Met voordeel tot wel €6.000. Kijk op volvocars.nl.
3: Juich mee met Oranje. Zet de barbecue maar aan. Sappige burgers. Kies en mix 2 voor €6. En alle soorten meloen met 25% korting. Barbecue beukers. Dat is de ja van Jumbo.
4: Altijd onderweg, altijd bezig. Na een drukke dag is het fijn thuiskomen in een comfortabel huis. Veenstra regelt het. Want thuis, daar draait het om.
5: Nu bij Quantum, tot wel 60% korting op alles voor je tuin. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
4: Overweegt u een zonnestroomboiler? Kijk voor meer informatie op veenstra.com.
6: Met Libelle mag je gezien worden. Want bij een jaar Libelle krijg je nu een exclusieve Shabby's tas ter waarde van €189,95. Lees Libelle nu voor maar €2,95 per week. En krijg deze stijlvolle tas gratis. Maar wacht niet te lang, want op is op. Ga naar libelle.nl/actie.
7: Drie tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees. Heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar €1,95 met de cheeseburger van McDonald's. I'm loving it.
8: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
9: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
8: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
9: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
10: Tijdens de Nederlandse keukendagen van Tulp krijg je nu 15% extra korting op jouw Tulpkeuken. En je maakt kans op een keukencheck van €5.000. De Nederlandse keukendagen van Tulp. 10 dagen lang extra voordeel. Kijk snel op tulpkeukens.nl.
11: Wanneer je mensen vertelt dat je bij Stedin werkt, gaat er niet direct een lampje branden. Maar als je dan zegt dat jij bijdraagt aan de straten die veilig verlicht zijn, de trams die rijden en die warme douche in de ochtend, dan begrijpen ze meteen: werken bij Stedin is werk dat energie oplevert. Check onze vacatures op werkenbijstedin.net.
12: Creëer je favoriete buitenplek met Karwei. Profiteer nu van wel 25% korting op echt alle tuinmeubelen. Karwei, maak het mooier.
13: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week Hollandse aardbeien. Een halve kilo voor maar €2,99. En zonnebloemolie 2 liter voor maar €1,99. Lidl, je verdient het. Het is niet normaal
14: meer. Bruno. Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 e-tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie, die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.

0: Nummer 1 in de top 10 dingen die je het vaakst uitstelt. De premie van je verzekeringen checken. Als je bij Allianz Direct meerdere verzekeringen afsluit, krijg je direct extra korting. Check nu wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
1: Deze week met Lidl Plus 10% korting op je hele kassabon. Kijk snel in de app. Lidl, je verdient het.
2: Veel halen, weinig betalen bij Trekpleister. Nu Dreft Platinum vaatwascapsules 204 stuks voor €44,99. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
3: Het is Bol 10-daagse met bizar goede deals die je wel moet delen. Alleen vandaag. T-shirts en korte broeken van onder andere Jack & Jones tot 40% korting. En printers tot 20% korting op de meest getoonde prijs. Scoor nu alle deals bij Bol.
4: Dennis Verheugd.
5: Goedenavond. Binnen nu en 10 minuten hoor jij de oplossing van het a cappella dilemma. Maar eerst muziek van Leon Rimes.

0: Fridge Day. Heb je het meegekregen?
1: Dat heb ik niet meegekregen.
0: Oftewel, leg een kussen op je koelkastdag.
1: Oké.
0: Vooral een soort van gekke, luchtige internettraditie zonder serieus doel. Want wat is namelijk het idee? Nou, je legt letterlijk een kussen bovenop je koelkast. En dit zou dan geluk, voorspoed en welvaart brengen.
1: Oh, machtig. Ja, dan ga ik dat even thuis doen.
0: Ja, maar heb je het nodig? Of verloopt alles op dit moment voorspoedig?
1: Op dit moment loopt het eigenlijk wel voorspoedig, als ik eerlijk ben.
0: Ja, maar misschien een klein beetje geluk kan je wel gebruiken?
1: Ja, dat wel. Altijd, hè?
0: Nou, dan laat ik nog een keer de opgave horen. You used to think that it was so easy. You used to say that it was so easy. Sam, ja. Een hit uit 1978. Je hoorde alleen de a cappella. Was het een dilemma voor jou?
1: Nee, eigenlijk niet. Ik ben er eigenlijk wel van overtuigd dat het Baker Street is, namelijk.
0: Van?
1: Oeh, ja, dat weet ik even niet meer.
0: Maakt ook niet uit, hè? Ik zei titel of artiest. Het is Jerry Rafferty.
1: Ja.
0: Ja. Hey, gelukkig heb je het goed.
1: Hartstikke bedankt, ik ben super blij.
0: Ja, je hoeft geen kus op je koelkast te leggen, want waar ga je voor? Voor een dopper drinkfles of een paraplu? Beide met Radio 10 op druk.
1: Doe maar een drinkfles.
0: Nou, dan zeg ik veel plezier ermee.
1: Hartstikke bedankt.
0: En maak er een gezellig weekend van, hè.
1: Komt helemaal goed. Ik luister naar Radio 10, dus alles altijd goed.

Alexandra Stijl. Mr. Sexo Beat hier op de vrijdagavond bij Radio 10. Ja, onderweg natuurlijk naar de Edische Weten. Een uur lang alleen maar hits uit die fantastische periode. Ja, wat wil je horen? Je playlist is nu nog compleet leeg. Op een ethisch dance classic na. Dus dat uurtje wat eraan zit te komen, dat mag je helemaal zelf gaan invullen. Dus welke ethisch hit associeer jij nou, bijvoorbeeld met het weekend? Of welke ethisch knijter geeft jou dat lekkere, warme, zonnige gevoel? Nou, laat je horen via de Radio 10 app. Stuur een tekstbericht deze kant op of spreek wat in, hè. Dat kan ook. Ja, audio-appjes worden hier altijd

0: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Ook de ANWB onderweg app met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen: vakantie! ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
1: Juich mee met Oranje. Zet de barbecue maar aan. Vlees, vis, vega en frisse salades. Kies en mix 4 voor 10 euro. Barbecue beukers, dat is de ja van Jumbo.
2: 5%, 10%, 15%. Geen schaapjes, maar korting tellen. Want met 15% korting op al onze matrassen word je slapend rijk. Shop nu online en in de winkel. IKEA, een wereld aan ideeën.
3: Het zijn nu de dierentuinweken bij vakantieveilingen. Met nu volop avontuur tussen de dieren. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win!

0: facebook.com/Jobby40.
1: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
2: Hey buurman.
3: Hey ventje, lekker op vakantie. Ik wilde alleen even zeggen dat Ring tot wel 40% korting geeft op haar producten. Dat kunnen we niet laten liggen, toch?
2: Stef?
3: Ja?
2: Waar bel jij nu mee aan?
3: Je Ring Videodeur.
4: Tot wel 40% korting op geselecteerde Ring-producten. Ga naar ring.com en profiteer nu.
5: Hallo, wij twee zijn echt al jaren fan van Almof Hoekje. Zo ben ik dol op Hoekje Chocobals. Die is lekker. En ik word helemaal blij van Hoekje Aardbei. Dus we zeggen nog steeds, alle lof voor Almof.
6: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
7: Wat als Juliet blijft leven en haar eigen weg bepaalt, zonder Romeo? Dit ontdek je in de Feel Good Power Pop Musical and Juliet. Vol iconische pophits uit de 90s en zeros. Vanaf september te zien in het Beatrix Theater Utrecht. Boek vandaag nog je tickets. Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
8: Joehoe!
7: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Boxsprings af vanaf €990. Swiss Sense.
9: Heb jij je vakantiegeld al binnen? Je laat het makkelijk groeien bij Bunk. Nu, met maar liefst 2,51% rente. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
10: Dit is een ziekmakende bacterie. Zo te horen heeft hij niet het beste met ons voor. En wij worden steeds minder weerbaar. Daarom is het belangrijk dat je weet hoe je infecties kunt voorkomen. Kijk wat je kunt doen op sameninfectieveilig.nl. Voor elkaar tegen infecties.
11: Nu bij DA, alle Lucovitaal vitamine, voedingssupplementen en verzorgingsproducten. 2 plus 3 gratis.
12: De vriendelijke specialist DA.
13: De OV-chipkaart gaat stoppen. We stappen over naar OVP. Dat is in- en uitchecken met de nieuwe OV-pas of je betaalpas. Daarom zeggen we...
14: Dag OV-chipkaart, hey OVP.
13: Meer weten? Kijk op ovp.nl.
15: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
16: Mindshift. Elk moment een reis. Boek 7 nachten Westelijke Middellandse Zee vanaf slechts €779. Verzeker je van vroegboekaanbiedingen nu tot 31 mei en bespaar bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
17: Smint. En ineens zie je dat je vriendin die blik heeft zo van... er is iets. Ben je je trouwdag vergeten? Nee, nee, je moet er zelfs nog ten huwelijk vragen. Maar dan zie je het. En je hoort jezelf ineens zeggen... Hey schat, kappertje gepakt? Leuk die balayage, Smint.
18: Boost yourself.
17: Bij QuickFit helpen we iedereen snel weer op weg.
19: Kom maar verder.
17: Met airco-onderhoud bijvoorbeeld. Je kunt altijd snel terecht en alle merken zijn welkom. Plan je afspraak op quickfit.nl.
19: Hij is weer klaar.
17: QuickFit en weer verder.
20: Ja, dit gaat leuk worden, want jij bepaalt wat ik ga draaien in de ethisch en de dus geef je suggestie door via de F van 10 en hoor hem zo dadelijk terug. Nu het nieuws.
21: Door het noodweer zijn op meerdere plekken huizen in brand gevlogen door blikseminslag. Het spoor is ook geraakt door de bliksem tussen Zutphen en Hengelo en tussen Zwolle en Wierden. Ook zijn bomen op het spoor gevallen bij Arnhem en bij Hogeveen. Bij Rotterdam viel een boom op de snelweg. In een huis in Geleen is een volière gevonden met 50 vogels. De politie denkt dat de bewoner van bijna 70 ze illegaal heeft gevangen, want hij had ook netten, wapens en munitie. Hij is opgepakt. Hij zou de vogels doorverkopen en de provincie Limburg noemt dat pure natuurcriminaliteit. President Poetin heeft gereageerd op de drone die vandaag een flat raakte in Roemenië, vlakbij de grens met Oekraïne. Roemenië en de NAVO zeggen dat de drone van Rusland was, maar Poetin vindt het nog te vroeg om conclusies te trekken. Hij kan natuurlijk ook van Oekraïne zijn, zegt hij. En een mooi moment voor koningin Maxima. Ze heeft het eerste deel van haar militaire opleiding afgerond en is nu reservist bij het leger. Ze heeft een groene baret gekregen bij een ceremonie in Breda. Ze deed hem lachend op, zo blij was ze. Koning Willem-Alexander en hun dochters Amalia en Ariane waren er ook bij. Het Radio 10 weer door Weer Online. Alleen in Gelderland en Overijssel geldt nog een waarschuwing voor felle onweersbuien. Het is vanavond nog een graad of 20. Morgen wordt weer zomers warm, maar minder warm dan vandaag. 21 tot 28 graden.
20: Mario, dankjewel. Flitsmeister, die meldt 8 vertragingen. We gaan van dit de 3 langste zijn op dit moment. De A1, Hengelo-Osnabrück voor de Nederlandse grens. 12 minuten, 10 minuten op de A4. Dinteloord-Antwerpen voor Hogerheide. En de A13, tenslotte Rijswijk-Rotterdam voor Berkel en Roderijs. Een half uur.
0: 18 plus, speelbewust.
8: Ja.
19: Echt serieus?
8: 7, 7, 7.
19: Wat een geld.
22: 18.000.
23: Godverdikke me.
24: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
2: Hey buurman.
3: Hey ventje, lekker op vakantie. Ik wilde alleen even zeggen dat Ring tot wel 40% korting geeft op haar producten. Dat kunnen we niet laten liggen, toch?
2: Stef?
3: Ja?
2: Waar bel jij nu mee aan?
3: Je Ring videodeur. Ah, ja.
4: Tot wel 40% korting op geselecteerde Ring-producten. Ga naar ring.com en profiteer nu.
25: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
0: 18 plus, speelbewust.
26: Zomerse topdeals bij Van Haren. Shop nu kindersandalen al vanaf 9,99. In de winkel of op vanharen.nl. Van Haren, omdat we van schoenen houden.
27: Zo klinkt de mooiere toekomst. Die lange reis waar je al jaren van droomt. Breng je toekomstdromen dichterbij. Kom sparen bij de bank die denkt aan jou en aan je toekomst. Nu al zin in morgen. ASM Bank.
28: Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? Met de zonoplossingen van Vattenfall verbruik je zoveel mogelijk van je opgewekte stroom zelf. Dat voelt als nieuwe energie. Vattenfall. Er is altijd een weg.
27: Open nu gratis ASN Sparen en krijg 25 euro. Voor jou of voor de ASN Foundation. Bekijk de actievoorwaarden op asnbank.nl.
29: Dennis Verheugd.
20: Ja, goedenavond, 8:05. Terwijl het warme weer lekker aanhoudt. Met hier en daar wel een flinke plensbui. Houd dat de deuren van de Edison Reed niet tegen om gewoon lekker open te gaan. En jij bent meer dan welkom. Sterker nog, ik hoor graag wat jij dit uur zou willen horen. Want de playlist is op 1 liedje na compleet leeg. Ja, de ethische dance classic heb ik zelf al uitgekozen. Maar voor de rest heb jij het voor het zeggen, hoor. Ja, dus pak die gratis Radio 10 app erbij. En laat me weten welke jaren 80 track jij heel graag zou willen horen. Is het bijvoorbeeld een bijzondere dag voor jou? En zou je daar een ethisch hit aan kunnen koppelen? Nou, stuur een tekstbericht deze kant op. Maar goed, de vaste luisteraars die kennen me inmiddels. Die weten dat ik ook gek ben op ingesproken berichten, oftewel audio-appjes. Dus dat kan je ook doen, hè, gewoon via de app van 10. Altijd leuk om je stem erbij te horen. En zeker op de vrijdagavond. Geef net even wat meer sfeer. Eens even kijken. Peter uit Tilburg. Ja, met welke jaren 80 hit gaan we aftrappen?
30: Graag wil ik Big Fun met Inner City horen. Iedereen fijne vrijdagavond.

0: al lekker weg, maar op deze zwoele lenteavond eigenlijk nog veel meer.
1: Eighties en eight.
0: How about us? Champagne. Hoewel het niet overal heel zwoel is, moet ik erbij zeggen hoor. Want we kunnen pittige buien overtrekken. Maar ja, nou ja, misschien is het bij jou gewoon droog. Geniet jij inderdaad van een zwoele lenteavond.

0: voor Weekend Vibe. Dat vind ik eigenlijk wel mooi omschreven. Ja. Geeft ook meteen sfeer, weet je wel. Voor Weekend Vibe. Dus, nou, dankjewel Linda voor jouw ethische race-suggestie. Wil jij nou net als Linda ook iets uit de jaren 80 horen? Meld je dan via de Radio 10-app. En dat heeft opnieuw een Peter gedaan. Ja, Peter 2. Waar heb jij zin in?
1: Ik heb voor ethisch en eten wel zin in een lekker vrolijk, behoorlijk vergeten plaatje. Ik dacht aan Diesel, Down in the Silver Mine. Dank je.

0: Even een vraagje aan je. Ken je dit nog?
1: Welkom rechtstreeks bij het programma Jongbloeds en Joosten, jaargang 3, aflevering 10.
2: Naast 06 sekslijnen komen er steeds meer informatieve 06 lijnen. Nou, het nieuwste, dat is de fuiklijn. Dat is een lijn die alle verkeerscontroles in de Randstad meldt.
3: Ethisch
0: en Eet,
3: Radio 10.
0: Zo, dat is een tijd voor een zin. Ja, dat was een luchtig actualiteitsprogramma bij de Tros. Gepresenteerd door Jaap Jongbloed en Astrid Joosten. Oftewel Jongbloed en Joosten. En daar bleef je voor thuis in 1988.
4: Ja.
0: En uit dat jaar, en zeker ook uit de zomer van het jaar, hoorde je Bamboleo van de Gypsy Kings. Klinkt ook gewoon nog fijn in de lente van 2026, hoor. Dus maar in ieder geval aangevraagd door Juriaan. Want hij meldt, na zo'n warme week verlang ik alleen nog maar naar zonnige muziek en een koud drankje. Zou je de Gypsy Kings op kunnen zetten? Nou, als iemand op deze manier een liedje aanvraagt, dan kan ik natuurlijk niet weigeren. Hè? Dus bij deze gedaan, Juriaan. Leuke suggestie. Dus. Dan ga ik naar Willy. Hoi.
5: Ja, goedenavond Radio 10. Met Jock en Willy hier uit Lisse. Ik wil graag horen van 1982. Of 83 volgens mij, Dire Straits. Twisting by the pool. Radio 10 bedankt en een hele fijne avond.
0: Ja, dan ga ik zo voor je draaien, Willy. Eerst voor Debbie, Rick James.

0: je welkom bent.
1: Alle info op radioteam.nl.
2: Nu bij Gamma 50% korting op Histor Perfect Finish lakken. Ook op mengverf. Je huis opknappen? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
3: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
4: Nu bij DA, alle Luco Vitaal vitamine, voedingssupplementen en verzorgingsproducten 2 plus 3 gratis.
5: De vriendelijke specialist DA.
4: Beleef een unieke shopervaring bij Amsterdam De Staal Outlets. Meer dan 80 topmerken onder één dak, waaronder Nike, Adidas en Levi's. Kom snel langs, mis niets.
6: Je complete zakgeld uitgegeven aan games, maar nu is je rekening game over?

0: bank die het een tikkie anders doet.
1: Super Thursday XXL. 28 tot en met 31 mei bij Amsterdam de Style Outlets.
2: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis

0: Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
1: UB40 met Ali Campbell komt naar Nederland. Op 15 december start de band in Rotterdam Ahoy. Ga voor tickets en info naar mojo.nl/UB40.
0: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
2: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
3: De hoogste jackpot van Nederland? Die wil je niet missen. En je doet al mee voor 2 euro. Pak nu die kans. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl.
4: Zoveel money!
3: Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
5: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van onze vakantiegelddeals en krijg tot wel €450 korting. D-Reizen. Live your dreams.
6: Hoe klinkt werken in een wereldteam?
7: Yes, hij doet het.
8: Ja hoor, dat kan zeker.
9: Rozer!
6: Ah ja, van IT'er tot planner tot chauffeur. Als je werkt in transport en logistiek, dan werk je in een wereldteam. Ontdek jouw baan op wereldteam.nl.
5: Profiteer nu van onze vakantiegelddeals. D-Reizen. Live your dreams.
10: De merkenstorm steekt weer op met stormachtige kortingen. Nu 50% korting op elk tweede product van alle A-merken. In de winkel of op hollandandbarrett.nl.
11: Onze record international.
12: Het begint met de eerste stap. Neem die stap. Scapino.
13: Oh nee, een teek. Met Adtap bescherm je jouw hond en kat tegen vlooien en teken. 1 Adtap koudtablet bestrijdt vlooien en teken een hele maand lang. Koop nu online of in een dierenwinkel bij jou in de buurt. Adtap. Simpel om van te houden, simpel om te beschermen.
14: Adtap.
13: Adtap is een diergeneesmiddel. Lees voor gebruik de bijsluiter.
15: Nu bij Scapino WK-deals met kortingen tot 50%.
16: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons... plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo! Odido.
17: Bij QuickFit helpen we iedereen snel weer op weg.
18: Kom maar verder.
17: Met nieuwe banden bijvoorbeeld. Nu alle Continental banden 20% korting. Plan je afspraak op quickfit.nl.
18: Hij is weer klaar.
17: QuickFit en weer verder.
19: Van GreenChoice krijg je positieve energie. Met 100% groene stroom uit zon en wind. En door samen bij te dragen aan natuurprojecten. Dichtbij. En ver weg. Als klant doe je daar automatisch aan mee. GreenChoice. Positieve energie.
20: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
21: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
19: Draag vandaag bij aan Natuur voor Morgen. Kies voor de positieve energie van Green Choice.
22: 80's at 8. Dennis Verheugd.
23: De grootste hits aller tijden. Radio 10.
24: Hey Dennis, met Frank Struik uit Bemmel. Wat dacht je van Over de Muur? Van Klein Orkest? Is ook wel heel mooi, hè? Hey, fijn weekend.

0: Ook meteen het nieuws van afgelopen week erbij. Want onlangs overleed Denise Lepage. De stem van de Canadese disco-act Lyme. Samen met haar man vormde zij dit legendarische duo dat de typische high-energy disco maakte. Ja, hun grootste hit is toch altijd Your Love. Zal het ook altijd blijven. En het mooie verhaal daarachter is dat ze deze track gewoon samen, thuis en in de studio schreven. Gewoon lekker als stel. Ja, min of meer dus een liefdesliedje dat letterlijk uit hun eigen relatie kwam. Ze brachten het eerst uit als maxi-single. Pas toen DJ's hem massaal gingen draaien in de clubs, waar we het ook over richting de radio. Ja. Een track die dus eigenlijk op de dancefloor, of dancefloor, groot is geworden. Dansvloer mag je ook zeggen hoor. En nog steeds werkt.
1: 80's Dance Classic.

0: 90's at 8.
1: Hey Dennis, deze week voelde bijna als vakantie alleen maar de zon en de gezelligheid. Kun je I Save the Day van Roberto Giacchetti in de scooters draaien. Groetjes van Iris. Nou inderdaad Iris, dat gevoel dat had ik ook een beetje. Ik had en zon in mijn tuin en daarbij gezellige mensen om me heen. Dus nou ja, beter kon eigenlijk niet. Hè. Dus, volop genieten. Ik hoop dat je zojuist ook hebt kunnen genieten van jouw favoriete 80's hit I Save the Day van Roberto Giacchetti. En jij was niet de enige die aan vroeg, want je hoorde Jolanda ook al. Die wilde deze ook horen, dus bij deze ook eventjes afgevinkt. Inmiddels 9:10. Helaas kan ik er nog maar eentje draaien. Dus dat betekent dat Jan-Paul zo dadelijk op deze stoel komt te zitten. Na 9:00 hoor je JP met de beste top 4000 classics. Alvast veel plezier met hem. Meer 80's date morgen bij Jules van Est. Dus mocht jouw 80's hit niet zijn gedraaid vanavond, morgenavond opnieuw een kans. Voor nu haal ik Esther er nog even bij. Esther, met welke 80's track gaan we afsluiten?
2: Goedenavond Dennis. Ik zou graag Prins willen horen. Waarom? Nou, Prins is gewoon fantastisch. Dat lijkt me reden genoeg. Dus heel graag Prins. En ik vind dan bijvoorbeeld Sign of the Times vind ik een heel leuk nummer. Fijne avond nog.

0: Lidl deals zijn er weer. Met deze week Hollandse aardbeien. Een halve kilo voor maar 2,99. En zonnebloemolie 2 liter voor maar 1,99. Lidl, je verdient het. Het is niet normaal
1: meer. Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Koelbox? Check. Beschimmelde bolwerkar? Check. Wacht, beschimmeld? Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en webshop van ANWB vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een bolwerkar. Nu voor maar 59 euro. ANWB en gaan.
0: En dit weekend extra goedkoop. Lipton Iced Tea. 1,5 liter voor maar 1,79. Lidl, je verdient het.
2: De OV-chipkaart gaat stoppen. We stappen over naar OVP. Dat is in- en uitchecken met de nieuwe OV-pas of je betaalpas. Daarom zeggen we...
3: Dag OV-chipkaart, hey OVP.
2: Meer weten? Kijk op ovp.nl.
0: Deze week met Lidl Plus 10% korting op je hele kassabon. Kijk snel in de app. Lidl, je verdient het.
4: Joe, het is vakantiegeldvoordeel bij Veneta. Nu tot wel 20% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan snel je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam, jouw Veneta.
5: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
4: Joe, nu bij Veneta. Tot 20% korting op alle raamdecoratie.
6: Hé, hey, wacht even. Hier staat alleen wel dat bouwbedrijf Uilendonk BV failliet is.
7: Weet met wie je wel of niet veilig zaken kunt doen. Check altijd het handelsregister. En beoordeel bijvoorbeeld hoe een bedrijf er financieel voor staat. KVK. Hou vast voor ondernemers.
8: Vakantiegeld binnen? Maak het slim op met Celesta. Het originele wasbare dekbed. Nu 1 plus 1 gratis op onze populairste dekbedden. Op celesta.nl.
9: Nog een keer! Papa, sneller!
10: Heb je net dat beetje extra nodig? Dan heeft Campina iets nieuws. Yoghurt met extra proteïne. Natuurlijk, rijk aan proteïne en net zo lekker als je gewend bent. Nieuw, Campina extra proteïne yoghurt. Natuurlijk, rijk aan proteïne. Campina, voor een betere morgen. Ga ook eens voor een heerlijk glas Campina lang lekker extra proteïne. Probeer nu.
8: Koeling alarm. Shop nu koelingdekbedden met 20% korting op celesta.nl.
11: Zonalarm. Smeer hem naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming. 1 plus 1 gratis.
12: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
13: Fans van Lekker Zomers Voordeel, opgelet. Deze week nergens goedkoper. Heerlijke perziken.
14: Lekker zoet.
13: En voor een zoet prijsje. 750 gram, maar 1,95.
15: Dan gaan we vieren.
13: Aldi.
16: Wat als Juliet blijft leven en haar eigen weg bepaalt? Zonder Romeo. Dit ontdek je in de Feel Good Power Pop Musical en Juliet. Vol iconische pophits uit de 90s en zeros. Vanaf september te zien in het Beatrix Theater Utrecht. Boek vandaag nog je tickets.
17: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven schoudercarbonades. Heerlijk gekruid, 450 gram voor maar 2,99. En een luxe heel vloerbrood voor maar 1,39.
14: Dat is nog eens voordeel.
17: Ja, dus... Aldi.
18: Hey, ik kan niet werken vandaag.
19: Hoezo?
18: Sorry, het is WK.
20: Ontdek waanzinnige WK-deals. Score nu de zwarte Samsung Galaxy S26 Ultra 1 terabyte voor €1,399. Mediamarkt.
21: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa. Plus de anti-inbraakhulp van Interpolis is doei inbrekers.
22: Drie sterren slot.
21: Hou je huis veilig met de anti-inbraakhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
23: Wil jij je fitter voelen? Beter slapen? Misschien wat kilo's afvallen? Doe dan van 8 tot en met 14 juni mee met de Nationale Suikerchallenge. Zeg ook voor 1 week nee tegen suiker en ja tegen gezonde voeding. Krijg ook de smaak te pakken en ontvang elke dag handige tips en heerlijke recepten. Meld je nu gratis aan op diabetesfonds.nl.
24: Het leven gaat vooruit. Je bent onderweg en maakt nieuwe plannen. Voor vakantie, verhuizing of die zakelijke klus. Dan is het fijn als iemand meedenkt en alles net wat makkelijker maakt. Met een huurauto of bus die past bij jouw moment. Avis Autoverhuur. Jouw favoriete autoverhuurder.
25: 3 tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees.
1: heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar 1,95 met de cheeseburger van McDonald's. I'm loving it.
3: Het ANP-nieuws van 9 uur.
15: Het sprookje van tennisser Jesper de Jong op Roland Garros in Parijs gaat door. Hij heeft zich namelijk geplaatst voor de vierde ronde, zijn beste resultaat ooit op een Grand Slam. De Jong maakte korte metten met de Rus Gatsjanov, die op papier veel beter is. Hij had er wel 5 sets voor nodig. Het ergste noodweer is inmiddels voorbij, maar het heeft wel op veel plaatsen voor flinke schade gezorgd. Een boerderij met een rieten dak vloog in brand door de bliksem in een dorpje in Zuid-Holland. Er waren ook branden in Groningen en Zoetermeer. In Apeldoorn werd een flat geraakt door de bliksem en sloegen meerdere meterkasten door. In België hebben zo'n 100 mensen het treinongeluk herdacht, waarbij deze week 4 mensen om het leven kwamen. 2 kinderen en 2 volwassenen. Ze zaten in een schoolbus die op een spoorwegovergang werd gegrepen door een trein. Het openbaar vervoer hield eerder vandaag een minuut stilte voor de slachtoffers. En een record voor Concert at Sea op de Brouwersdam in Zeeland. Een maand voor het festival begint zijn alle kaarten uitverkocht. Dat gebeurde nog nooit eerder. Volgens de organisatie zijn mensen bang om achter het net te vissen. Populaire concerten zijn vaak snel uitverkocht. Het driedaagse festival is over 4 weken. Het Radio 10 weer door Weer Online. De onweersbuien zijn het land uit. Vanavond klaart het op en is het nog een graad of 20. Morgen wordt weer zonnig, maar minder warm dan vandaag. 21 tot 28 graden.
19: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
22: Dat wordt een bewegelijk weekend. Nu bij Kruidvat alle Durex 1+1 gratis en kans op een volledig festivalweekend voor 2 ter waarde van €1.289. Wip snel even langs bij
25: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
19: Zeker Starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
26: Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? Met de zonoplossingen van Vattenfall verbruik je zoveel mogelijk van je opgewekte stroom zelf. Dat voelt als nieuwe energie. Vattenfall. Er is altijd een weg.
27: Thuiskomen? Dat klinkt voor de meesten zo. Maar voor mij klinkt het zo.
28: Dankzij 140 jaar innovatie voelt elke Mercedes-Benz als thuiskomen. Ervaar tijdens de Anniversary Days onze nieuwste modellen en speciale edities met aantrekkelijke voordelen. Kom ze ontdekken bij uw Mercedes-Benz dealer. Of boek een proefrit op mercedes-benz.nl.
29: Tijdens de Nederlandse keukendagen van Tulp krijg je nu 15% extra korting op jouw Tulpkeuken. En je maakt kans op een keukencheck van €5.000. De Nederlandse keukendagen van Tulp. 10 dagen lang extra voordeel. Kijk snel op tulpkeukens.nl.

0: Afgelopen jaar de nummer 3268 in de lijst. You've Got the Love. The Source en Candy Staten.
1: Top 4000 Classics.
0: Ja, en Candy Staten die vonden we uiteraard ook nog solo in de lijst terug. Hè, met Young Hearts Run Free. Vrijdagavond, Jan-Paul hier met enkel de liedjes die je met handschoenen heel voorzichtig aan uit de hoes en in de cd-speler moet stoppen. Het mooiste van het mooiste uit de grootste hitlijst aller tijden. Met zometeen de mannen die eind dit jaar de term bal op het dak een nieuwe dimensie gaan geven. Ja, dat heeft helemaal niks met voetbal te maken. Hoe het wel zit, dat hoor je dadelijk ook Paul Young en Every Time You Go Away komt eraan. Maar eerst een notering over een plek die echt bestaat. Straten worden namelijk flinke bezongen in de lijst. Denk bijvoorbeeld aan Street of Philadelphia of Where the Streets Have No Name. Dan gaan we nu even naar een straatje in Liverpool, waar Paul McCartney op een dag bij de bushalte zat te wachten op John Lennon, nadat hij het kruispunt al een aantal keer was gepasseerd met de bus. En hij zag de voorbijtrekkende mensen, inclusief bezoekers, aan een lokale kapperszaak, en hij schreef daar deze klassieker over. Penny Lane, nu in de top.

9 keer in de lijst afgelopen jaar. Akda de Munnik. Morgen wordt fantastisch in de top 4000 classics van Radio 10 op deze vrijdagavond. Ja, jarenlang was dit duo net zo onafscheidelijk als Basje en Adriaan en Ernst en Bobby. Hè? Dat kon niet kapot. Maar toch was er een flinke pauze van een aantal jaar. Maar na een comeback een aantal jaar geleden, toen zijn ze weer bij elkaar. En lopen de Ziggo Dome en Ahoy Rotterdam weer regelmatig vol voor de heren. Ook dit jaar, hè? 8, 9 en 10 oktober staan ze op de planken met hun show Bal op het Dak. Zo heet die. Ja, nu een hit dat oorspronkelijk werd geschreven en opgenomen door Hall & Oates. Dat klonk toen zo.

ook mooi deze versie van Hall & Oates. Ze brachten het alleen nooit echt als single uit. En Paul Young die hoorde het en die dacht, nou, wacht eens even, daar kan ik wel wat mee. Dit zou wel eens mijn weg naar faam kunnen worden. En dat werd het uiteindelijk ook. Hè. Afgelopen jaar op 1364 in de top 4000 van Radio 10. Every Time You Go Away, hier is Paul Young.

0: Ja, 29 keer stonden ze in de meest recente editie van de Top 4000. Dan heb ik het natuurlijk over ABBA. 29 keer, ongekend. Knowing Me, Knowing You hoorde je. Ja, en één lid van de band stond er ook nog solo in, hè? Even een klein quizvraagje tussendoor. Wie was dat ook weer? Welk ABBA-lid had solo een hit in de lijst? Nou ja, als je weet dat het Frida was met I Know There's Something Going On, dan mag je een extra schaaltje chips pakken op deze vrijdagavond. En zometeen hoor je Bill Martin. En ik kan me voorstellen dat je nog nooit van Bill Martin hebt gehoord. Nou, ik leg je zo uit hoe het zit.
1: Vakantiegeld binnen? Maak het slim op met Celesta. Het originele wasbare dekbed. Nu 1 plus 1 gratis op onze populairste dekbedden. Op celesta.nl.
2: Sst, alleen voor ondeugende zoekers. Via ondeugenddaten.nl scoor je jouw unieke match. Beleef ongekende avonturen. Ga naar ondeugenddaten.nl. Wacht niet langer.
1: Scoor nu zomer- en lentedekbedden met 20% korting op celesta.nl.
3: Ametropie? Nee, dat is geen in de tropen opgelopen allergie. Maar je kan er wel hoofdpijn van krijgen. Dat komt omdat lichtstralen niet goed op je netvlies vallen. En ja, dan zie je minder goed. Bij iWis corrigeren we dat met de juiste glazen of contactlenzen. Dus kom langs bij iWis Opticians. Onze vakmensen zien meer.
4: De komende weken is het hebbes bij Ben. Met bijvoorbeeld een sim-only. Met 30 gig en 200 minuten voor maar 9 euro per maand. Kijk op ben.nl.
5: Hebbes.
6: Renault. Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 e-tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie, die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
7: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Ook de ANWB onderweg app met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen: vakantie! ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB

0: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
1: Precies, want bij Youfone krijg je glasvezel en tv... nu de eerste 6 maanden voor maar €24 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
0: Dus waar moet je zijn voor de magic?
2: Joujou.
3: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Duct Palette Gel 750 ml voor maar €1,48. Of Solocheck oplaadkabels 1,5 meter voor maar €0,99. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
4: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.

0: alles. Montel. De bank is mooi, de prijs nog mooier.
1: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en oplader kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
2: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal. Dat vakantiegevoel op je e-bike. Comfortabel genieten van elke kilometer. De Gazelle Chamonix C5 nu met 1000 euro korting. Met meer dan 170 winkels is er altijd één bij jou in de buurt. Bike Totaal.
3: Gun jezelf ruimte. Weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht. Nu op elizawashere.nl.
2: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal. Dat vakantiegevoel op je e-bike. De Gazelle Chamonix C5 nu met 1000 euro korting. Altijd met de vertrouwde service van Bike Totaal.
4: Ontworpen in Zweden. Geproduceerd in België. De volledig elektrische Volvo EX30. Een compacte SUV met een rijbereik tot 475 kilometer. De Volvo EX30 is er nu, vanaf €32.995. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo-dealer.
5: Oranje

0: De Volvo EX30 is nu leverbaar in speciale Europa-uitvoeringen. Met voordeel tot wel 6.000 euro. Kijk op volvocars.nl.
1: Ja, goedenavond. De vrijdagavond van Radio 10. Billy Joel komt eraan. Eerst Redbox en 4

0: inlopen zonder deze ergens op de avond te horen. Billy Joel's Piano Man op Radio 10.
1: Top 4000.
0: Classics. Nou ja, misschien is het je wel eens opgevallen dat de mensen in dit liedje de pianist Bill noemen. Terwijl het liedje eigenlijk autobiografisch is en het over Billy Joel zelf gaat. Nou, het heeft ermee te maken dat Billy Joel in de bars waar hij optrad een artiestennaam had. En dat was Bill Martin. En Martin is dan weer zijn tweede naam. Nou ja, cirkeltje rond. Over artiestennamen gesproken. Deze man die je nu gaat horen, die had in zijn paspoort Georgios Kyriakos Panayiotou staan. Ik hoop dat ik dat goed uitspreek. Nou, ik hoef het eigenlijk nooit meer uit te spreken, want zijn naam, waar we hem eigenlijk gewoon van kennen, is George Michael. Het is alweer 10 jaar niet meer onder ons, maar gelukkig hebben we een muzikale erfenis die nooit zal verdwijnen. En die grote hit van hem, die je zo gaat horen, is gebaseerd op een andere top 4000 klassieker die we in meerdere vormen in de lijst terugvinden. Waaronder deze vorm. Ja, Will Smith, Man in Black, die leende het onder andere, want dit is het origineel. Patrice Russian, Forget Me Nots, en dus ook George Michael gingen mee aan de haal in deze top 4000 classic. Afgelopen jaar op 1321. Hier is Fast Love bij Radio 10.

Nou ja, ik had op deze vrolijke vrijdag van Radio 10 ook voor Friday I'm in Love kunnen kiezen. Maar ik heb uiteindelijk uit de bak met klassiekers deze gehaald. The Cure en Why Can't I Be You. Het zijn de top 4000 classics op de vrijdagavond. Wat goed dat je erbij bent. Ik had het net nog over Penny Lane. Hè? Dat is een bestaande straat in Liverpool waar Paul McCartney de inspiratie voor zijn liedje kreeg. Nu stappen we vanaf daar in de auto. Rijden we 4 uurtjes van Liverpool naar Londen. En dan parkeren we daar de auto in een straat waar zangeres Duffy per toeval eens uit de metro stapte. En toen ze de metro verliet, zag ze daar het bordje Warwick Avenue staan. En op een of andere manier greep haar dat. En toen ze een paar dagen later in de studio zat en een liedje over haar ex-vriendjes aan het schrijven was, toen kwam deze titel weer naar boven. En ja, je raadt het al, het werd Warwick Avenue, een van haar grootste hits. Staat 2 keer in de top 4000 en je hoort er nu. Hier is Duffy bij Radio 10.

0: voorjaar is de tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
1: Zorg voor je huid en je portemonnee bij Trekpleister. Nu, L'Oréal Paris gezichtsverzorging en reiniging. 1 plus 1 gratis. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
2: Wanneer je mensen vertelt dat je bij Stedin werkt, gaat er niet direct een lampje branden. Maar als je dan zegt dat jij bijdraagt aan de straten die veilig verlicht zijn, de trams die rijden en die warme douche in de ochtend, dan begrijpen ze meteen, werken bij Stedin is werk dat energie oplevert. Check onze vacatures op werkenbijstedin.net.
1: Ook voordelig bij Trekpleister. Alles van termen 1 plus 1 gratis.
3: Straks elke barbecue smaakvol vastgelegd, nu geregeld. Dat doe je met de iPhone 17. Nu met extra veel voordeel. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
4: Met rapportgeld de hele kantine leeggekocht, maar nu dik onvoldoende geld om te sparen?

0: 40% korting. En printers tot 20% korting op de meest getoonde prijs. Scoor nu alle deals bij Bol.
1: 18 plus, speelbewust.
2: Ja.
3: Serieus?
2: Wat een geld.
4: 18.000. Godverdikke me.
5: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
6: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
5: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
1: 18 plus, speelbewust.
7: Ga je trouwen? Jouw allermooiste pak op maat vind je bij Roka.
8: Fans van Lekker Zomers Voordeel, opgelet. Deze week nergens goedkoper. Heerlijke perziken.
7: Lekker zoet.
8: En voor een zoet prijsje. 750 gram, maar 1,95.
9: Dan gaan we vieren.
8: Aldi.
10: 3 tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees. Heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar 1,95. Met de cheeseburger van McDonald's. I'm loving it.
8: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven schouderkarbonades. Heerlijk gekruid, 450 gram voor maar 2,99. En een luxe heel vloerbrood voor maar 1,39.
7: Dat is nog eens voordeel.
8: Ja, dus...
11: Aldi. Slide de zomer in met de Van Haren topdealweken. Villa badslippers voor het hele gezin. Al vanaf 9,99. Van Haren, omdat we van schoenen houden.
12: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
13: Jij gebruikt energie op jouw manier. Daarom zie je

0: waar je kunt besparen met Energie Direct.
1: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
2: Hallo dames en heren, bij de radio. Papa wil iets zeggen.
3: Klopt, het zijn namelijk vakantiegeld superzeelweken bij prijsvrij vakanties.
2: Wat is dat?
3: Dan kan je dus een vakantie boeken met tot wel 600 euro korting.
2: Wie heeft daar nou geen zin in?
4: Heb jij je vakantiegeld al binnen? Je laat het makkelijk groeien bij Bunk. Nu, met maar liefst 2,51% rente. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the free.
2: Heb jij ook zo zin in vakantie?
3: Prijsvrij vakanties.
5: De OV-chipkaart gaat stoppen. We stappen over naar OVP. Dat is in- en uitchecken met de nieuwe OV-pas of je betaalpas. Daarom zeggen we...
6: Dag OV-chipkaart, hey OVP.
5: Meer weten? Kijk op ovp.nl.
7: Nu bij DA, alle Lucovitaal vitamine, voedingssupplementen en verzorgingsproducten.

0: zijn meer details over de aanval op een moskee in Rotterdam afgelopen nacht. Er zijn bierflesjes gegooid tegen het gebouw en er is geplast tegen de gevel. Ook werd een mozaïekmuur vernield. De daders zijn nog niet gepakt. Het zijn 6 mannen die er vandoor gingen met een taxi. Ze zouden dronken zijn geweest. In het Noord-Hollandse Egmond aan Zee stonden 2 strandhuisjes in brand. 1 is compleet verwoest, het andere strandhuisje kon worden gered, maar liep wel schade op, meldt regiozender NH. De oorzaak van de brand is niet bekend. De brandweer kon voorkomen dat de duinen en andere strandhuisjes ook in brand vlogen. Er zijn fouten gemaakt bij het vrijgeven van documenten over Jeffrey Epstein. Dat zei oud-minister van Justitie Pam Bondi tegen een onderzoekscommissie. Echte antwoorden kwamen er niet. Zo blijft onduidelijk waarom de namen werden weggehaald van mannen die mogelijk betrokken waren bij het misbruik en van de slachtoffers niet. En tennisser Jesper de Jong heeft het geflikt op Roland Garros in Parijs. Hij schakelde een Rus uit en staat nu in de 4e ronde. Er was ook een grote verrassing, want Novak Djokovic werd naar huis geslagen door een tiener uit Brazilië. Die is helemaal uit zijn dak dat hij de grote Djokovic heeft verslagen. Het Radio 10 weer door Weer Online. Vanavond klaart het op en is het nog een graad of 20. Morgen wordt weer zonnig, maar minder warm dan vandaag. 21 tot 28 graden.
1: 18 plus, speelbewust.
2: Ja. Echt serieus?
3: 7, 7, 7.
2: Wat een geld.
4: 50.000.
5: Godverdikke me.
1: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
6: Dat wordt een bewegelijk weekend. Nu bij Kruidvat alle Durex 1 plus 1 gratis. En kans op een volledig festivalweekend voor 2 ter waarde van €1.289. Wip snel even langs bij.
7: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
1: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
8: 18 plus, speelbewust.
9: Nu bij Coolblue. Korting op Samsung smartphones tijdens de vakantiegelddeals. Bestel de beste voor jou in de Coolblue app.
10: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af met 20% korting. ANWB en gaan.
11: Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? Met de zonoplossingen van Vattenfall verbruik je zoveel mogelijk van je opgewekte stroom zelf. Dat voelt als nieuwe energie. Vattenfall. Er is altijd een weg.

0: Wat een geweldige hit blijft dit natuurlijk. Van Queen en The Show Must Go On.
1: Top 4000 Classics.
0: Ja, en de show, de Top 4000 Classics, gaat ook gewoon door, hè? Nog tot middernacht hoor je de krenten uit de pap van de grootste hitlijst aller tijden. Met zometeen een liedje dat tijdens het WK voetbal toch wel eens een nieuwe versie zou kunnen krijgen. Hoe dat zit, dat hoor je dadelijk. Eerst een notering waar heel groot de naam van Smokey Robinson op de cover te zien is, maar waar Stevie Wonder eigenlijk grotendeels voor verantwoordelijk is geweest. Want niemand minder dan hij schreef er namelijk de muziek voor. En ja, Stevie Wonder die muziek voor je schrijft, dat is toch een beetje hetzelfde als Gordon Ramsay die voor je kookt. Of Frank Vonken die je biologieles geeft. Je weet dat het wel goed zit. En het mooie is, Stevie en Smokey die zongen jaren later, tijdens de Grammy Awards in 2023, samen, ja, als onderdeel van de Motown Tribute, waarin hij en Berry Gordy werden geëerd. Ah, dat is mooi, bijzonder. Afgelopen editie op 29.55 in de lijst en nu op Radio 10 te horen. Smokey Robinson en The Miracles.

Uit de tijd dat de jongens en meidengroepen met bosjes uit de grond schoten. Atomic Kitten had je natuurlijk ook, hè? Hole Again in de top 4000 classics van Radio 10. En het is een liedje dat je tijdens het aankomend WK voetbal, wat overigens over 13 dagen al begint, hè, misschien wel in een nieuwe variant gaat horen. Nou, hoe zit dat nou? Misschien kun je je nog herinneren, tijdens het ingehaalde EK voetbal van 2021, toen hebben de fans van Engeland op de melodie van het liedje wat je zojuist hoorde, Hole Again, een ode gezongen voor hun bondscoach. En de bondscoach was Gareth Southgate. En het was een ode die zo serieus werd dat de dames van Atomic Kitten hem uiteindelijk ook serieus opnamen. En het werd deze versie, Football's Coming Home Again.

Paul's Coming Home Again. Ja, bondscoach Gareth Southgate was nog nooit zo mooi toegezongen, lijkt mij. Alleen een klein probleempje voor dit jaar. Hij is inmiddels niet meer de bondscoach. Dus we zullen toch de tekst een beetje moeten aanpassen. Hey, zometeen hier bij Radio 10 Barry White. Maar eerst de band die afgelopen jaar 18 keer in de lijst stond. Ik heb het over Fleetwood Mac. Dit is Hold Me in de top.

Ja, uit de categorie mooie bijnamen voor artiesten is dit toch wel een hoor. The Walrus of Love, zo werd hij ook wel genoemd. Barry White en Can't Get Enough of Your Love in de top 4000 classics van Radio 10. Zometeen een liedje uit 1982, waarmee de rapper Eminem onlangs nog een hit scoorde toen hij dit samplede.

0: origineel. Hoor je zo.
1: Is jouw bedrijf toe aan de volgende stap? Credits helpt je op weg. Als stichting zonder winstoogmerk zijn we er voor ondernemers die willen groeien. Wat je plan ook is, met krediet, coaching en training van Credits haal jij alles uit je bedrijf. Ondernemen begint bij Credits.
2: Nu bij DA, alle Lucovitaal vitamine, voedingssupplementen en verzorgingsproducten 2 plus 3 gratis.
3: De vriendelijke specialist DA.
4: De hoogste jackpot van Nederland? Die wil je niet missen. En je doet al mee voor 2 euro. Pak nu die kans. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl.
5: Zoveel money!
4: Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
6: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bos fietser in jezelf. Strijk met de relaxte rustzoeker in jezelf neer op een zonnig terras. En trek met je innerlijke wildwaterbaan-lover samen naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute op centerparks.nl. Volg je natuur, Centerparks.
7: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
8: Altijd onderweg, altijd bezig. Na een drukke dag is het fijn thuiskomen in een comfortabel huis. Veenstra regelt het. Want thuis, daar draait het om.
1: Thuiskomen? Dat klinkt voor de meesten zo. Maar voor mij klinkt het zo.
9: Dankzij 140 jaar innovatie voelt elke Mercedes-Benz als thuiskomen. Ervaar tijdens de Anniversary Days onze nieuwste modellen en speciale edities met aantrekkelijke voordelen. Kom ze ontdekken bij uw Mercedes-Benz dealer of boek een proefrit op mercedes-benz.nl.
8: CV-ketel of warmtepomp onderhoud nodig? Kijk op veenstra.com.
10: Centraal Beheer Ondernemersdesk met Tessa.
11: Hallo, met bouwbedrijf Pim van der Steen. Ik ben al maanden druk met een enorme renovatie, maar ben zelf helemaal gesloopt.
10: Ai, de man met de hamer.
11: Ja, en gisteravond tijdens het voorlezen had ik het ineens over klusje nooit genoeg.
12: Even over je zakelijke risico's. Door vaker vrij te nemen verklein je de kans op fouten en uitval. Onze specialisten helpen je met de juiste zakelijke verzekeringen. Centraal Beheer.
13: Het is raam 14-daagse bij Quantum. Alles voor je raam tot wel 50% korting. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.

0: voor je huid en je portemonnee bij Trekpleister. Nu, L'Oréal Paris gezichtsverzorging en reiniging. 1 plus 1 gratis. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
1: Dit weekend is het late night shopping in de designer outlets van Roermond en Roosendaal.
2: Oh, ja, lekker zeg. Shoppen tot 10 uur 's avonds.
1: En met extra korting. Zullen we?
2: Tot 60% extra korting bovenop de outletprijs. Late night shopping. Van 29 tot en met 31 mei bij designer outlet Roermond en designer outlet Roosendaal.
0: Ook voordelig bij Trekpleister. Alles van termen 1 plus 1 gratis.
3: Tuinhout voordeelmaand bij Gamma. De laatste week met vanaf 25% korting op tuinhout. Doe het lekker.

0: alles. Montel. De bank is mooi, de prijs nog mooier.
1: Bij QuickFit helpen we iedereen snel weer op weg.
2: Kom maar verder.
1: Met airco-onderhoud bijvoorbeeld. Je kunt altijd snel terecht en alle merken zijn welkom. Plan je afspraak op quickfit.nl.
2: Hij is weer klaar.
1: QuickFit en weer verder.
3: Hé, hey, dat is wel raar. Deze mosselkwekerij zit midden in de stad op 8 hoog.
4: Weet met wie je wel of niet veilig zaken kunt doen. Check altijd het handelsregister. En beoordeel bijvoorbeeld of een bedrijf wel op een logische plek zit. KVK. Hou vast voor ondernemers.
5: Mindshift. Elk moment de reis. Boek 14 nachten in de Caribbean vanaf slechts €2.969. Verzeker van vroegboekaanbiedingen nu tot 31 mei. En bespaar bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
6: Sst, alleen voor ondeugende zoekers. Via ondeugenddaten.nl scoor je jouw unieke match. Beleef ongekende avonturen. Ga naar ondeugenddaten.nl. Wacht niet langer.
7: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
8: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
7: Zeker Starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.

0: 1 van de zangeres die onlangs toch wel een slechte boodschap moest brengen aan haar fans.
1: Top 4000 Classics.
0: En dan heb ik het natuurlijk over Dolly Parton. Ja, gelukkig vertelde ze niet dat ze de microfoon aan de wilgen ging hangen. Dat is gelukkig niet het geval. Maar wel dat ze een streep moest zetten door een concertreeks in Las Vegas. Had dan weer te maken met gezondheidsredenen, al is ze gelukkig wel weer aan de beterende hand. Medicatie moest er even nog inkikken. Ik kan natuurlijk niet duizelig zijn als ik banjo's en gitaren draag op hoge hakken. Dat zei Dolly Parton erover. Nou, of en wanneer de concerten in worden gehaald in Las Vegas, dat is onduidelijk, dat is gokken. Maar is ook wel weer zo toepasselijk in Las Vegas. Hè. ABC en The Look of Love, die ga je zo meteen horen. Maar eerst steken we de sleutel in de deur van het weekend en draaien we hem op volle bak open. The Key, The Secret, die hoor je nu. Hier is

Een liedje gebaseerd op een echte break-up. Namelijk uit het leven gegrepen van de zanger Martin. Hij werd net de deur uitgezet door de vrouw van zijn leven toen de inspiratie voor dit liedje kwam. Ja, gebroken relaties. Adele heeft er hele albums mee volgezongen. Je hoorde The Look of Love bij Radio 10 van ABC natuurlijk. Ja, en de man die je nu gaat horen, die heeft ook een aardig lijstje met ex, hoor. Denk bijvoorbeeld aan Nicole Appleton, Gary Halliwell, Melanie C. Heeft hij allemaal mee gedate. En ja, ik draaide in het ABC, maar volgens mij kan hij bij iedere letter van het alfabet wel een vrouwennaam invullen. Inmiddels is hij al jaar en dag gelukkig getrouwd met Ada Field. En op 27 juni kun je hem live zien in Antwerpen. Maar je hoort hem nu al in de Top 4000 Classics. Ik heb het over

0: Er is nu heel veel zonbescherming 1 plus 1 gratis.
1: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
3: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Ook de ANWB onderweg app. Met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen...
4: Vakantie!
3: ANWB helpt Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
5: Oh nee, een teek. Met Attap bescherm je jouw hond en kat tegen vlooien en teken. 1 Attap koudtablet bestrijdt vlooien en teken een hele maand lang. Koop nu online of in een dierenwinkel bij jou in de buurt. Attap. Simpel om van te houden, simpel om te beschermen.
6: Attap.
5: Attap is een diergeneesmiddel. Lees voor gebruik de bijsluiter.
7: Jongens, eten!
8: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
9: Oh, heb je een lekker heerlijke vlog en een level 48 gehad?
10: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
11: De merkenstorm steekt weer op met stormachtige kortingen. Nu 50% korting op elk tweede product van alle A-merken. In de winkel of op hollandandbarrett.nl.
12: Zeg je vliegtickets? Dan zeg je...
13: vliegtickets.nl.
12: Vertrouwd sinds 1999.
14: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want tientallen projecten overzien kan met één oplossing. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
13: Vliegtickets.nl.
12: Vertrouwd sinds 1999.
15: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
16: Op zoek naar een spreker voor je congres? Ga naar showbird.com, het grootste boekingsplatform van Nederland. Showbird.
17: Even geleden, maar beest is weer los. Ja, de leeuw die komt eraan.
18: Ja, het WK gaat bijna van start. Maak je oranje outfit compleet en scoor nu jouw WK-marjas. Met je favoriete speler achterop en speciale juichsjaal. Voor slechts 9,99 met een volle spaarkaart. Nu bij Albert Heijn.
19: Hey buurman.
20: Hey ventje, lekker op vakantie. Ik wilde alleen even zeggen dat Ring tot wel 40% korting geeft op haar producten. Dat kunnen we niet laten liggen, toch?
19: Stef?
20: Ja?
19: Waar bel jij nu mee aan?
20: Je Ring Videodeur. Ah, ja.
21: Tot wel 40% korting op geselecteerde Ring-producten. Ga naar ring.com en profiteer nu.
22: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons... plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo!
23: Odido.
24: Van Greenchoice krijg je positieve energie. Met 100% groene stroom uit zon en wind. En door samen bij te dragen aan natuurprojecten. Dichtbij en ver weg. Als klant doe je daar automatisch aan mee. Greenchoice. Positieve energie.
25: Dat wordt een bewegelijk weekend. Nu bij Kruidvat alle Durex 1 plus 1 gratis... en kans op een volledig festivalweekend voor 2... ter waarde van €1.289. Wip snel even langs bij.
1: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
24: De positieve energie van Greenchoice is er ook voor ondernemers. Kijk op greenchoice.nl/zakelijk.
26: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie... is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus, de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
27: Drie sterren slot.
26: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
28: 18 plus speelbewust.
29: Ja.
30: Echt serieus? Wat een geld.
31: 18.000.
32: Godverdikke me.
33: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
34: Tijdens de Nederlandse keukendagen van Tulp krijg je nu 15% extra korting op jouw Tulpkeuken. En je maakt kans op een keukencheck van €5.000. De Nederlandse Keukendagen van Tulp. 10 dagen lang extra voordeel. Kijk snel op tulpkeukens.nl.
33: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
0: 18 plus speelbewust.
2: Radio 10. Het ANP nieuws van 11 uur.
3: De inspectie Gezondheidszorg en Jeugd geeft toe fouten te hebben gemaakt rondom een vruchtbaarheidskliniek in Leiderdorp. Die kliniek zette jarenlang bewust veel vaker sperma in van donoren dan toegestaan. En de inspectie geeft nu bij Nieuwsuur toe dat ze daar niet voldoende op hebben toegezien. President Trump zette pas geleden zijn naam op het Kennedy Center in Washington, maar dat mocht niet. Het gebouw is een eerbetoon aan de vermoorde president John F. Kennedy, en een rechter zegt, alleen het congres kan zoiets veranderen. Trump moet zijn naam nu binnen 2 weken weghalen. De 2 Franse jongetjes die pas geleden werden gevonden langs een weg in Portugal zijn weer terug in Frankrijk. Hulpverleners zorgen voorlopig voor ze. Hun moeder en haar vriend zitten nog altijd vast in Portugal. Ze hadden de jongetjes bewust achtergelaten. Zij werden huilend aangetroffen op een afgelegen landweggetje. En de vrouwen van PSV hebben de Eredivisie Cup gewonnen door met 3-0 van Ajax te winnen. Het is de afsluiting van een uitstekend seizoen voor de PSV-vrouwen, want ze werden ook al landskampioen. Ze blijven ook de laatste winnaars van de Eredivisie Cup, want die houdt op te bestaan. Het Radio 10 weer door Weer Online. Alleen in Limburg nog kans op een buitje. Verder overal droog en het koelt af naar 10 tot 17 graden. Morgen veel zon. Alleen kan er in Limburg opnieuw een bui vallen. Het wordt 20 tot 28 graden.
4: Zo, wat een goal van Wesley Sneijder. Onze record international.
5: Het begint met de eerste stap. Neem die stap. Scapino.
6: 5%, 10%, 15%. Geen schaapjes, maar korting tellen. Want met 15% korting op al onze matrassen word je slapend rijk. Shop nu online en in de winkel. IKEA, een wereld aan ideeën.
5: Nu bij Scapino WK-deals met kortingen tot 50%.
7: Prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag.

0: slimme Honda Jazz tot de ruime CRV. U rijdt al een nieuwe Honda vanaf €239 per maand. Ga naar uw dealer of kijk op honda.nl.
1: Honda, the power of dreams.
2: UB40.

0: 1673 in de top 4000.
1: Top 4000. Classics.
0: Genesis, No Son of Mine. En ja, het is een van hun 12 noteringen van de band. Ja, dan heb je natuurlijk ook nog een heel wat solo-noteringen voor Phil Collins natuurlijk. Hè. Een hele goede avond. Jan-Paul hier nog tot middernacht. Kun je je oren spitsen voor het allermooiste uit de grootste hitlijst aller tijden. Hè. De top 4000 Classics. Elke dag vanaf 9 uur te horen. Zometeen hoor je een band van wie de naam vervaging of verdwijning betekent. Maar ze zijn alles behalve aan het vervagen. Ze zijn al jaren present in de lijst. Hoe dat zit hoor je dadelijk. Eerst de man die onlangs nog in een interview liet weten dat hij zijn overleden vrouw nog elke dag mist. Dan heb ik het over Tom Jones. En ja, zijn vrouw Linda heeft wel behoorlijk wat geslikt in haar leven. Naar eigen zeggen zou Tom Jones wel honderden affaires hebben gehad. Maar toch bleef ze hem voor altijd trouw. Voor haar was ik ooit niet Tom Jones de ster, maar gewoon Tom de Jonge uit Wales. Al dus Tom Jones. Nou ja, goed. Voor ons bij Radio 10 is het vooral Tom de muzikant. Hè? En dat hij van haar vrouwen hield, dat was al wel snel duidelijk. She's a Lady, hoor je nu. Watch

één keer staan ze in de top 4000 van afgelopen jaar. My Immortal van Evanescence in de top 4000 Classics. En dat is een naam die van het Latijns is afgeleid. En zoveel betekent als vervaging of verdwijning. Maar goed, de band verdwijnt alles behalve, want op 5 juni komt er nog een nieuw album aan. Wellicht in december nieuwe muziek van Evanescence in een verse top 4000. Ik heb daar nu al zin in. Ik kijk daar nu al naar uit, naar het laatste gedeelte van het jaar. De grootste hitlijst aller tijden van Radio 10. Alles staat erin, dat weet je ondertussen wel. Het is ook vaak een behoorlijke familie-aangelegenheid, hè, die hele top 4000. Zo hebben we bijvoorbeeld de Kelly Family, we hebben de mama's en de papa's, en ook de Doobie Brothers, die ga ik zo meteen nog voor je draaien. En dan kunnen natuurlijk de zussen niet ontbreken. En wat voor zussen in dit geval? Debbie, Joni, want op 5 juni komt er nog een nieuw album aan. Wellicht in december nieuwe muziek van Evanescence in een verse top 4000. Ik heb daar nu al zin in, ik kijk daar nu al naar uit, naar het laatste gedeelte van het jaar. De grootste hitlijst aller tijden van Radio 10. Alles staat erin, dat weet je ondertussen wel. Het is ook vaak een behoorlijke familie-aangelegenheid, hè, die hele top 4000. Zo hebben we bijvoorbeeld de Kelly Family, we hebben de mama's en de papa's.

0: Michael McDonald het roer omgooide bij de Doobie Brothers. Zijn komst veranderde de sound van de band en het leverde onder andere deze enorme hit op. Hè. What a Fool Believes. Afgelopen jaar op 701 in de top 4000. Straks Joe Cocker en een liedje over de plek waar Rihanna is geboren. En waar het is, dat hoor je zo.
1: Fans van Lekker Zomers Voordeel, opgelet. Deze week nergens goedkoper. Heerlijke perziken.
2: Lekker zoet.
1: En voor een zoet prijsje. 750 gram, maar 1,95. Aldi.
3: Dit is een ziekmakende bacterie. Zo te horen heeft hij niet het beste met ons voor. En wij worden steeds minder weerbaar. Daarom is het nodig elkaar te beschermen. Vooral voor mensen met een kwetsbare gezondheid. Kijk wat je kunt doen op sameninfectieveilig.nl. Voor elkaar tegen infecties.
1: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven schouderkarbonades. Heerlijk gekruid, 450 gram voor maar 2,99. En een luxe heel vloerbrood voor maar 1,39.
2: Dat is nog eens voordeel.
1: Ja, dus... Aldi.
4: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl. Of in een van onze winkels. Profiteer nu van onze vakantiegelddeals en krijg tot wel €450 korting. D-Reizen. Live your dreams.
5: Met Libelle mag je gezien worden. Want bij een jaar Libelle krijg je nu een exclusieve Shabby's tas ter waarde van €189,95. Lees Libelle nu voor maar €2,95 per week. En krijg deze stijlvolle tas gratis. Maar wacht niet te lang, want op is op. Ga naar libelle.nl/actie.
4: Profiteer nu van onze vakantiegelddeals. D-Reizen. Live your dreams.
6: Dat bootje. Waar je al jaren van droomt. Lekker elke vakantie het water op. Breng je toekomstdromen dichterbij. Kom sparen bij de bank die denkt aan jou en aan je toekomst. Nu al zin in morgen. ASM Bank.
7: Attentie alsjeblieft. Let op. Vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed. Geen kortingen. Ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
8: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
6: Open nu gemakkelijk ASN Sparen en krijg €25. Voor jou of voor de ASN Foundation. Bekijk de actievoorwaarden op asnbank.nl.
9: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
10: Joehoe!
9: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
11: De Lidl deals zijn er weer. Met deze week Hollandse aardbeien. Een halve kilo voor maar €2,99. En zonnebloemolie 2 liter voor maar €1,99. Lidl, je verdient het.
12: Het is niet normaal meer.
13: Sst, alleen voor ondeugende zoekers. Via ondeugenddaten.nl scoor je jouw unieke match. Beleef ongekende avonturen. Ga naar ondeugenddaten.nl. Wacht niet langer.
11: En ook deze week met Lidl Plus. Dubbele Lidl punten op je kassabon. Dat is 2 keer sneller sparen voor gratis producten. Lidl, je verdient het.
14: Lidl, Lidl deals.
15: Nu bij Zeeman. Dames singlet 3 voor €7. En kinderhemdjes 3 voor €6. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.

0: Alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
1: Ik wil sneller, zonder te remmen.
0: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
0: Vodafone Unlimited, vanaf €22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Ik wil snel.
3: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week de Volkskrant. 4 weken voor maar €2 per week. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
4: Elektrisch rijden is niet de toekomst, maar juist nu de slimste keuze. De Polestar 4 is nu verkrijgbaar als Business Edition. Meer tech en meer comfort voor €59.800. Bekijk de extra's op polestar.com.
5: Helemaal los bij Ethos.
6: Met heel veel aanmerkvoordeel, zoals heel veel L'Oréal Paris en Maybelline. 1 plus 1 gratis. Profiteer van deze en nog veel meer helemaal los deals in de winkel of shop.

Ja, niet naar Ibiza, maar naar Barbados, hè. Ja, het is een liedje van gasten die gewoon klaar waren met de regen. Typically Tropical en Barbados in de top 4000 classics. Het waren namelijk mannen uit Engeland, uit het Verenigd Koninkrijk, die tijdens een cruise door de Caribbean op de inspiratie kwamen om een liedje over het tropische eiland Barbados te schrijven. En ze raakten er niet van de regen de drup, want het werd echt een gigantisch succes. En een leuk feitje over Barbados. Daar komt top 4000 heldin Rihanna natuurlijk vandaan, hè. Hey, we blijven nog even aan de overkant van het kanaal met Gordon. Nou ja, niet onze eigen Gordon van de ochtendshow, maar Gordon Matthew Thomas Sumner. En die ken je beter als frontman van de Police. En natuurlijk onder zijn naam Sting. 11 keer stond hij afgelopen jaar in de top 4000. En dit is er eentje van. Met recht een top 4000 icoon. If I ever lose my faith in you, het is Sting bij Radio 10.

De middelste van 3 noteringen voor Klein Orkest, Laat Mij Maar Alleen. In de top 4000 classics bij Radio 10. En mocht je dit nog live willen meemaken, dan moet je snel zijn. Want Harry Jekkers heeft namelijk aangekondigd te stoppen met optreden. Omdat hij eigenlijk wil eindigen op zijn hoogtepunt. 12 juli dan neemt hij afscheid van het publiek in de Koninklijke Schouwburg in Den Haag. Maar goed, in Den Haag worden wel vaker dingen gezegd die door mensen daarna niet helemaal worden nagekomen. Dus wellicht bedenkt hij zich nog. Hey, morgenavond dan trekt Albert-Jan Sluis weer het folie van een verse lading top 4000 classics vanaf 9 uur. En ik wens je gewoon een heel fijn, mooi weekend. Veel plezier zometeen met non-stop de grootste hits alle tijden. En maandag spreek ik je graag weer in een ochtendshow van Radio 10 met Gordon en Vrouwtje. Heb ik nog deze voor je van Toni Braxton. Afgelopen jaar op 2087. He wasn't man enough.

0: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
1: Werkschoenen nodig om mee door te beuken? Trek Hikes aan. Topkwaliteit voor het echte werk. Ontdek ze op hikes.nl.
2: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Duct Palette Gel 750 ml voor maar 1,48. Of Solocheck oplaadkabels 1,5 meter voor maar 99 cent. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
1: Hikes werkschoenen. Gebouwd om door te beuken. HAIX.nl.
3: Ontworpen in Zweden. Geproduceerd in België. De volledig elektrische Volvo EX30. Een compacte SUV met een rijbereik tot 475 kilometer. De Volvo EX30 is er nu, vanaf €32.995. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
4: Het aanpasbare matras van Mad Sleeps is verkozen als beste uit de test door de Consumentenbond en uitgeroepen tot het gekozen product van het jaar. Ga naar madsleeps.com. Mad, het beste matras van Nederland.
3: De Volvo EX30 is nu leverbaar in speciale Europa-uitvoeringen. Met voordeel tot wel €6.000. Kijk op volvocars.nl.
5: Centraal Beheer Ondernemersdesk met Tessa.
6: Hallo, met bouwbedrijf Pim van der Steen. Ik ben al maanden druk met een enorme renovatie, maar ben zelf helemaal gesloopt.
5: Ai, de man met de hamer.
6: Ja, en gisteravond tijdens het voorlezen had ik het ineens over klusje nooit genoeg.
7: Even over je zakelijke risico's. Door vaker vrij te nemen verklein je de kans op fouten en uitval. Onze specialisten helpen je met de juiste zakelijke verzekeringen. Centraal Beheer.
8: Nu bij DA, alle Lucovitaal vitamine, voedingssupplementen en verzorgingsproducten. 2 plus 3 gratis.
9: De vriendelijke specialist DA.
10: Nog een keer! Papa, sneller!
11: Heb je net dat beetje extra nodig? Dan heeft Campina iets nieuws. Yoghurt met extra proteïne. Natuurlijk, rijk aan proteïne en net zo lekker als je gewend bent. Nieuw, Campina Extra Proteïne Yoghurt. Natuurlijk, rijk aan proteïne. Campina, voor een betere morgen. Ga ook eens voor een heerlijk glas Campina Lang Lekker Extra Proteïne. Probeer nu.
12: Mindshift. Elk moment de reis. Boek 7 nachten Westelijke Middellandse Zee vanaf slechts €779. Verzeker je van vroegboekaanbiedingen nu tot 31 mei en bespaar bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
13: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
14: Hey, wacht even. Hier staat alleen wel dat bouwbedrijf Uilendonk BV failliet is.
15: Weet met wie je wel of niet veilig zaken kunt doen. Check altijd het handelsregister. En beoordeel bijvoorbeeld hoe een bedrijf er financieel voor staat. KVK. Hou vast voor ondernemers.
16: Renault. Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 e-tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie, die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
17: Even een serieuze vraag. Weet je eigenlijk wel hoe lang je al op dat oude kussen slaapt? Shop Cloudpillow's aanpasbare hoofdkussens nu met 1 plus 1 gratis op cloudpillow.com.
18: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Koelbox? Check. Beschimmelde bolwerkar? Check. Wacht, beschimmeld? Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en webshop van ANWB vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een bolwerkar. Nu voor maar €59. ANWB en gaan.
19: Veel halen, weinig betalen bij Trekpleister. Nu Dreft Platinum vaatwascapsules 204 stuks voor €44,99. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
20: Ja, voordat ik hier manager werd...

0: Altijd onderweg, altijd bezig. Na een drukke dag is het fijn thuiskomen in een comfortabel huis. Veenstra regelt het. Want thuis, daar draait het om.
1: Montel bestaat 40 jaar. En dat voel je. Al 4 decennia lang maken we banken waar je heerlijk op zit. En dat vieren we deze week met 10% korting op alles. Montel. De bank is mooi, de prijs nog mooier.
0: Overweegt u een zonnestroomboiler? Kijk voor meer informatie op veenstra.com.
2: Het ANP-nieuws van 12 uur.
3: De inspectie Gezondheidszorg en Jeugd geeft toe dat ze niet genoeg toezicht hebben gehouden op hun vruchtbaarheidskliniek in Leiden-Dorp. Dat meldt Nieuwsuur. De kliniek gebruikte jarenlang bewust te veel sperma van donoren, ondanks afspraken dat donoren maar 25 kinderen mogen krijgen. Bij het D-Day Museum in Frankrijk komt er een plaquette te hangen ter ere van de Nederlanders die hielpen bij D-Day. Dat meldt Stichting Koopvaardijpersoneel 1940-1945. Meer dan 100 Nederlandse schepen hielpen tijdens de operatie van de geallieerden met het vervoeren van soldaten, voertuigen, munitie en andere spullen. Tennisser Jesper de Jong kan zijn geluk niet op na zijn gewonnen wedstrijd op Roland Garros. De Jong versloeg een Rus en gaat naar de 8e finales. Een ongelooflijke prestatie voor mezelf, zegt hij. De Jong had mazzel dat hij toch aan het toernooi mee mocht doen. Eigenlijk was hij bij het kwalificatietoernooi al uitgeschakeld. En een bijzondere actie van de Mexicaanse president. Zij geeft haar kaartje weg voor de openingswedstrijd van het WK, dat in haar land is. Ze gaat zelf kijken op het Grote Plein in Mexico-stad en organiseerde daarom een wedstrijd. Een 21-jarige inheemse vrouw die daarvoor een toffe video opnam, mag nu op haar plek. Stoel 1 op de eerste rij. Het Radio 10 weer door Weer Online. Alleen in Limburg komt er vannacht nog een buitje voor. Verder is het overal droog en 10 tot 17 graden. Overdag volop zon. Alleen kan er in Limburg opnieuw een bui vallen. Soms ook met onweer. En het wordt 20 tot 28 graden.

Oud-Feyenoorder en oud-international Raheem Sterling is opgepakt na een crash met zijn Lamborghini. Volgens The Sun wordt hij ervan verdacht met drugs op achter het stuur gezeten te hebben. Ook zou hij een alcoholtest hebben geweigerd. De politie wil nog niet bevestigen dat het om Sterling gaat. Bij de crash was verder niemand anders betrokken. Het noodweer dat over ons land trok heeft ook in Duitsland voor problemen gezorgd. Verschillende bomen gingen om en straten kwamen blank te staan, onder andere in de buurt van Dortmund. Ook vielen er hagelstenen van 4 centimeter breed. De brandweer riep mensen op om niet naar buiten te gaan, meldt Bild. President Trump vindt dat hij oneerlijk wordt behandeld door de rechters in zijn land. Aanleiding voor die uitspraak is een vonnis van een rechter die vindt dat Trump zijn naam niet meer mag gebruiken bij het John F. Kennedy Center. Trump toverde dat om tot Trump Kennedy Center, maar deed dat zonder toestemming van het congres. En de twee Franse jongetjes die pas geleden werden gevonden langs een weg in Portugal zijn weer terug in Frankrijk. Hulpverleners zorgen voorlopig voor ze. Hun moeder en haar vriend zitten nog altijd vast in Portugal. Ze hadden de jongetjes bewust achtergelaten. Die werden huilend aangetroffen op een afgelegen landweggetje. Het Radio 10 weer door Weer Online. Alleen in Limburg valt er her en der nog een spatje regen nu. Het is niet koud, 14 tot 17 graden vannacht. Overdag veel zon, alleen in Limburg opnieuw kans op regen. Het wordt 22 tot 28 graden.

Amerikaanse president Donald Trump wil alleen een deal met Iran als zij aan zijn voorwaarden voldoen. Bijvoorbeeld door geen kernwapens te maken. Er was een 2 uur lange bijeenkomst in de Situation Room van het Witte Huis over de oorlog. En Trump zei eerder een definitieve beslissing te willen nemen. Maar die lijkt er niet te zijn. Opnieuw dodelijke slachtoffers in Libanon door 3 Israëlische luchtaanvallen. In totaal vielen er 11 doden en 8 gewonden. Onder hen zijn ook hulpverleners. Er geldt een wapenstilstand tussen Israël en Libanon, maar Israël doet constant aanvallen tegen terreurgroep Hezbollah, zeggen ze. Oud-Feyenoorder en oud-international Raheem Sterling is in Engeland opgepakt na een auto-ongeluk met zijn Lamborghini. Volgens de Britse krant The Sun verdenkt de politie hem van rijden onder invloed van drugs. Ook zou hij een alcoholtest geweigerd hebben. Bij het ongeluk raakte niemand gewond. En tennisser Jesper de Jong weet wie zijn tegenstander gaat worden in de 8e finales van Roland Garros. Het wordt Alexander Zverev, die zijn tegenstander versloeg in 4 sets. Hij stond 2 jaar geleden nog in de finale en geldt nu weer als een van de favorieten, omdat veel andere toppers uitgeschakeld zijn. Het Radio 10 weer door Weer Online. Alleen in Limburg valt er nu her en der nog een spatje regen. Het is ook niet koud, 14 tot 17 graden vannacht. Overdag veel zon. Alleen in Limburg opnieuw kans op regen. Het wordt 22 tot 28 graden.